Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant zet de rest.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi en ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië en het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

direction of the groove.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bijna 3 minuten over de klok van 9. Het is weer donderdagochtend. Dat betekent weer tijd voor brunch. Dames en heren, een hele goede morgen. Welkom bij RTV 794, de lokale omroep voor Epe Heerde. En vanochtend ook Brummen en Voorst, die zijn er weer bij. Een hele goedemorgen. We zijn vandaag bij de paardenvierdaagse. En ook Linda is inmiddels gearriveerd. Wat later, maar dat kan gebeuren. Hè? Soms heb je nog wat andere dingen te doen.
1: Je hebt gewoon mensen die moeten zorgen dat de boel hier helemaal staat en werkt. En je hebt mensen die kunnen gewoon rustig aanschuiven als de koffie zo werkt.
0: En je bedoelt gewoon luxe paarden en werkpaarden.
1: Ja, precies. Ja, dat is heel toepasselijk. Dat toch in de paarden moeten houden. Ja,
0: heel toepasselijk vandaag, Linda. Ja, zo is dat. Nou, wat maakt het uit? Hey, het is vreemd, maar het weer verandert ineens.
1: We zitten hier een beetje te bibberigheid en ik, want het is koud.
0: Ja.
1: En ik had helemaal gerekend op snikheet weer. Maar ik hoorde net op de radio in de auto ook al dat we toch een klein buitje gaan ontvangen vandaag.
0: Ja. Nou, we hebben wat druppels gevoeld, maar laten we hopen dat we het daarbij houden. Wat denk jij?
1: Goed.
0: Dat lijkt me een goed plan. Eerst maar eens gewoon lekker muziekje, toch?

0: Pleasing You, dat waren Chess en Dave. En daarmee werd het 8 minuten over de klok van 9. Ja, live zijn we vandaag, dames en heren, bij de 31ste paardenvierdaagse. En Linda, wij vieren ons eerste lustrum hier op bij de paardenvierdaagse. Het is alweer onze 5e keer.
1: Serieus? Ik dacht vanmorgen nog wel, ik mis de stagiaire. We hebben een paar jaar de prokkelstage gehad, ook gelijk hier. En vanmorgen dacht ik, dat was toch eigenlijk ook...
0: Joop.
1: Ja.
0: Was Joop? Ja, een paar jaar geleden. We doen hem de hartelijke groeten, want ze zullen ongetwijfeld luisteren. De mensen van de Passarel. Ja, want die waren hier een paar jaar geleden. Ja, dat was van...
1: Bij de dansclub.
0: Ja, dat is een heel ander onderwerp. Hé, Linda, wat gaan we doen? Want we hebben weer een druk programma vanochtend, of niet? Wat gaan we het eerste uur doen?
1: Ja, we gaan zo meteen beginnen met een gesprek met Jasper Sweers. En die weet alles over de paardenvierdaagse. Dus die gaat ons vertellen over het evenement. We gaan praten met Jetske Mulder. Zij is deelnemer, maar ook de medewerkster voor de social media. En we gaan praten met Jos van Dracht. Die is de vrijwilliger die zich bemoeit met de inschrijvingen.

vriend gaat zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar ik kwam snel naar me toe en redde mijn leven. Dit noem ik een vriend.

0: CCR, Creedence Clearwater Revival hoort u en Proud Mary. En daarvoor natuurlijk dat prachtige Er hangt een paardenhoofdstel aan de deur van Johan en Henk. Ja, ik had bij het vorige plaatje eventjes rekening moeten houden met het feit dat onze eerste gast Jasper wat eerder weg moest. Maar we gaan snel met hem in gesprek. Jasper, al een van de grondleggers, volgens mij ook van de paarden. Vierdaagse en nog steeds heel actief betrokken. Of zeg ik nu rare dingen? Kijk.
1: Je zegt nu iets wat rare dingen. Geen grondlegger, wel al 7 jaar betrokken.
0: Zeven jaar.
1: Ik ben zelf 33, dus reken maar uit. 31ste editie, dan was ik al wel heel vroeg.
0: Ja, dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig. Ja.
2: Maar wanneer begon dan voor jou die paarden Vierdaagse?
1: Nou ja, het begin van de paarden Vierdaagse, dat is ongeveer denk ik een jaar of 15 geleden. Toen reed ik zelf mee. Een paar keer meegedaan en uiteindelijk toen gevraagd van, joh, zou je als routecommissaris in het bestuur willen? Dat vond ik toen wel een lastige keuze, want dan het resultaat is dat je dan niet meer mee mag en kan rijden. Dus nou, uiteindelijk gedaan, gedacht van ik doe dat een jaar. Nou, dat beviel zo goed en uiteindelijk, dat is iedereen wel bekend, wijzigingen binnen het bestuur en dan pak je er wat taken bij. En we hebben nu wat minder mannen in het bestuur, dus dan ga je het, dan moet je het wat beter verdelen. Ja, en op die manier rol je er dan in en dan ben je zo 5, 6 jaar verder.
2: En dan blijf je erin. En maar ook niet meer gemist, het niet mee kunnen doen?
1: Nee, dat mis je eigenlijk niet, omdat je eigenlijk nog steeds heel erg meedoet, maar op een andere manier. Mijn vrouw rijdt nog wel steeds mee, dus dat is verschrikkelijk leuk. Die haal ik ook nog op en die zwaai ik hier nog uit en die kom ik tegen op de pleisterplaats. Dus dat gevoel heb je nog steeds.
2: En dan hoor je ook meteen hoe de ervaring is natuurlijk onderweg.
1: Ja, ik denk dat dat de meest kritische deelnemster is. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Van joh, dit zou je beter moeten doen, dit kan anders. Maar dat is wel heel leuk. Dus daar heb je het 's avonds ook nog met elkaar over.
2: Precies. En,
1: dus je beleeft het evenement nog steeds op een hele mooie manier.
2: Ja. Jasper, wij zitten hier op de donderdag. We zitten hier altijd op de donderdag. Maar dit jaar anders. Jullie zijn gisteren begonnen in plaats van dinsdag.
1: Ja, dat klopt. Dat is de afgelopen jaren, dat heeft ook iedereen wel meegekregen. De recreatiezonering, daar hoeven we het niet te veel over te hebben. Maar wat het eigenlijk inhoudt is dat wij vanaf de 15e mogen organiseren in verband met het broedseizoen. En dan heb je dus te maken met het feit dat je dus een dag moest opschuiven. Dat is nog wel eens dat je dat toch wel een beetje spannend vindt. Hè? Wat doet dat met het allerbelangrijkste, namelijk de deelnemers?
2: Ja.
1: Ja, en dan zien wij toch weer gewoon een hele mooie opkomst. Hele mooie aanmeldingen, aantal. Ja, en dan denk je van, nou, dan is het ook weer goed.
2: Niet zoveel uit.
1: Nee, en de intocht naar zaterdag, dat is natuurlijk ook wel, hè, dat je denkt, hoe gaan we dat dan doen? Want vrijdagavond koopavond, zaterdagavond niet. Nou ja, dan zie je dat een ondernemersvereniging bijvoorbeeld al heel snel schakelt. En die vraagt de ondernemers van, joh, dit en dit gaan we doen. Kunnen jullie open? Willen jullie open? Uiteindelijk zijn wij natuurlijk, hè, voor de ondernemers is het leuk, maar wij zijn echt afhankelijk. Maar wij vinden het vooral leuk als de horeca open is. Nou, die is natuurlijk sowieso open. Dus ja, en zo zie je maar dat alles weer gewoon...
2: Ik las de schaapskooi en het verbaasde me ook de advertenties die de horeca erin had staan. Allemaal gebaseerd op die paardenvierdaagse. Zo van, kom een hapje eten en kijk daarna naar de intocht, dat soort dingen. Denk ik, nou, die hebben daar mooi op ingespeeld.
1: Ja, en dat is ook altijd iets wat wij altijd heel erg naar voren hebben geschoven. Niet om ons groter te maken of interessanter te maken dan wij zijn als evenement. Maar ik denk dat je al snel kijkt naar van ja, leuk zo'n vierdaagse. Hè? Mensen op een paardenrug, een rondje door het bos. Maar we moeten niet onderschatten wat voor een regiofunctie dit evenement heeft. Kijk naar, nu zitten we in het hoogseizoen, dus de campings die zullen al behoorlijk vol zitten. Maar ook als je keek naar de voorgaande jaren in juni, de campings zaten vol. De restaurants zaten vol, de B&B's zaten vol.
2: Ja.
1: En ik heb wel ondernemers gesproken uit het dorp die een horeca bedrijf hebben. En die zeggen gewoon van ja Jasper, Koningsdag, het kan er niet tegen op tegen die intocht van de Epen Paardenvierdaagse.
2: Is dat wat? Ja. Zoveel belangstelling.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: En ik denk, want je zit nu wel inderdaad in de zomervakantie. Er zijn al 2 regio's die vrij hebben. Nou, onze regio krijgt morgen vakantie. Dat zal ook effect hebben, dat mensen gewoon wat makkelijker kunnen komen kijken. Of meedoen misschien wel.
1: Ja, allebei.
2: Ja.
1: Je ziet het is lastig te zeggen, dat gaan we vooral met de intocht zien, van hoeveel mensen er dan met vakantie dus toch al zijn. Maar wat bijvoorbeeld wel iets moois is, ook voor de continuïteit van ons evenement, is dat je ziet dat we dit jaar 160 deelnemers hebben die nog nooit hebben meegedaan.
2: Oh, echt?
1: Ja, en die komen echt van heinde ver. Want ik heb zelf op de startwagen een keer mogen zitten voor de inschrijvingen. En dan zie je nieuw fan-up. En ze komen echt overal vandaan.
2: Wat leuk.
1: Ja, dat is heel leuk om te zien.
2: Het is ook echt, jullie zeggen wel eens, wat Nijmegen is voor de wandelaars. Dat is Epen voor de paarden, mensen. Maar ik denk dat het ook echt zo is.
1: Ja, ik denk het wel, want wederom een mooi voorbeeld. Er stond iemand op de startwagen en die kwam dus van ver. En toen zei ik, joh, wat leuk. Ik zeg, hoe kom je erbij om hier te gaan starten?
2: Ja.
1: En die vrouw die zegt, ja, nou, wij hadden een paar vierdaagse bij ons in de omgeving. Maar ja, die stopte. Broedseizoen, gebrek aan deelnemers.
2: Ja.
1: Nou, hetzelfde probleem als wat wij hebben gehad, gekend. En ze zegt, ja, toen ben ik gewoon gaan kijken, want we vinden een paardenvierdaagse zo leuk. En ze zegt, ze kwam hierop uit. Nou, en ik zag de socials en de berichten en ik dacht, dit moet heel mooi zijn. Dus ik heb haar gezegd, ik wil dat je halverwege de week nog een keer terugkomt, want ik wil het van je horen.
2: Ja, precies. Hoe is het bevallen? Ja. Zijn er dingen anders, behalve dan dat je op de woensdag start en de zaterdag de intocht hebt? Heb je dingen moeten veranderen in je routes of valt het allemaal mee?
1: Nou ja, ik ga er toch even nog wat over zeggen. Wij zitten hier nu onder een tent, gelukkig, want het regent. Het is koud, ik heb een trui aan. En bij ons is er een hitteplan van kracht. Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar. Maar de voorspellingen waren niet goed. In die zin niet goed. Ze waren warm. En dan moet je toch als evenement, vinden wij als bestuur, wat mee doen. Dan kun je niet zeggen van ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers. Wij willen, dat klopt, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers. Die zitten op hun eigen paard, maar wij willen het wel op de juiste manier faciliteren. Dus wij hebben een aanvulling op ons hitteplan gepresenteerd. Door middel van verkorte route, extra waterpunten. Maar wat ik wel belangrijk vind om te vermelden, wij krijgen vaak mooie ideeën via Facebook of via de WhatsApp of de telefoon. Maar soms is het echt heel moeilijk om iets wat van aan de voorkant een kleine aanpassing lijkt, om dat door te voeren. Bijvoorbeeld een latere starttijd betekent gewoon dat vrijwilligers die vanaf 8:00 ochtends actief zijn, door moeten gaan tot minimaal 8:00, 8:30 op een pleisterplaats, op een controlepost, maar ook hier op het evenemententerrein waar weer de binnenkomende deelnemers gescand worden.
2: Ja.
1: Daarbij is je hele vergunningverlening is ook aangepast op de starttijden, de eindtijden, wanneer heb je oversteekposten. Nou, dus ga zo maar door. Kijk, uiteindelijk hebben we dan snel kunnen schakelen met de fijne contacten die we hebben bij provincie, bij gemeente, bij terreinbeheerders. En hebben we dat mogelijk kunnen maken. Maar dat betekent ook dat je zoals een dag als vandaag, ja, dat je het ook niet meer zo makkelijk weer allemaal terug kunt gaan draaien.
2: Precies. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat zijn dan lastige dingen om op het laatste moment in te kunnen schuiven. Zo van, moet dat of moet dat niet? Kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat is lastig, maar dat is ook wel dynamisch. Dus ik denk dat als je hier een evenement neerzet wat gewoon 4 dagen hetzelfde is en er komt nooit iets onverwachts op je af. Dan vraag ik me af hoe lang het leuk is.
0: Dus, wordt het ook saai.
1: Wordt het ook saai.
0: Ja. En Jasper, ik hoor jou net zeggen van we hebben 160 nieuwe deelnemers weer. Dat kan ik me herinneren van eigenlijk vorig jaar ook, de jaren daarvoor ook. Dat betekent dat dus de deelnemers roleren.
1: Klopt.
0: Hebben jullie wel eens onderzocht hoe dat komt? Is dat dan omdat mensen, ja, ik kan natuurlijk vakanties hebben in een andere periode. Allerlei factoren kunnen natuurlijk.
1: Klopt.
0: Hebben jullie dat wel eens onderzocht? Want ik vind het wel een groot percentage, een derde ongeveer toch, van de deelnemers?
1: Ja, dat klopt wat je zegt. En inderdaad, dat is ook wat ik dan denk. Want het is natuurlijk gigantisch mooi om te zien van, hey, 160 nieuwe deelnemers.
2: Ja.
1: Maar op het aantal wat we hebben, waar zijn dan die andere 160 deelnemers die eerder meededen? Nou, om een voorbeeld te geven, wat je ziet, veel van onze vrijwilligers zijn mensen die eerder hebben meegereden. Kijk, en we hebben niet te maken met een fiets.
0: Nee.
1: Een fiets zet je in de schuur en die haal je er de eerstvolgende keer weer uit. Maar een paard, ja, ik heb hier toch ook al wat mensen gesproken die naar me toe komen. Zeggen, ja, sorry, ik moet me toch afmelden, mijn paard is kreupel. Of nog erger, ja, nee, 6 weken geleden is mijn paard overleden. Ja. Maar ik vind het wel leuk om hier te komen. En dan zie je toch weer, als dat mensen wel of niet op leeftijd zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar ja, pakken ze het weer op. Of hebben ze een jong paard, moeten ze weer 2 jaar wachten. Ik heb zelf ook een jong paard in de wei staan. Dan ben je gewoon 3, 4 jaar verder, 5 jaar verder, voordat je een keer zoiets als dit mee kan doen. Dus ik denk dat dat gebeurt. Dus je ziet eigenlijk wel dat ze dan, dat ze je sowieso wel doen. Ze een keer een jaar niet mee, om welke reden dan ook komen ze weer terug. Dus dat is een beetje hoe dat zit.
0: Je hebt te maken met levende wezens. Dat is eigenlijk de conclusie een beetje.
1: Precies.
0: En er kan natuurlijk van alles mee gebeuren.
1: Ja.
0: Bijzonder. Ze komen uit het hele land, maar ik begrijp dat er ook steeds meer mensen uit het buitenland komen. Duitsland, België?
1: Ja, Duitsland, België. Ook daar zie je toch alweer een uitdaging in regel en wetgeving. België heeft nu bijvoorbeeld wetgeving waarbij je dus eigenlijk niet meer vrij verkeer van, ik noem het even heel plat, vee hebt. En hoefdieren, dus dat betekent die mag je niet meer in de trailer stoppen en dan België door, Nederland door. Dan moet je dus een soort van invoerrechten overbetalen. Die zijn niet mals. En aan de andere kant denk je van ja, nou weet je, ik gok het wel, het zal wel. Dan kan het zo zijn dat je bij controle eruit gepikt wordt en dat je paard in beslag genomen wordt.
2: Oh, yeah.
1: Dus wat ik, dat wil ik ook wel benoemen, dat vind ik echt heel erg jammer. Wij hebben elk jaar, wij noemen ze ook altijd de Belgische cowboys. Ik denk dat iedereen ze wel kent. Dat zijn de Belgische cowboys, altijd goed lachs en op crocs. En ja, die hebben ons gewoon een mail gestuurd en daarin kon je de teleurstelling gewoon lezen. Die hebben moeten besluiten om niet te komen, want die komen met een groepje van 4-5 man. Ja, ik denk dat dat bedrag wat zij moesten betalen om hier mee te kunnen doen, was al over de 1.000 euro.
2: Zo,
0: precies zodoende. Allerlei factoren die meespelen waar je dus zeg maar als bezoeker geen idee van heb, maar dat zit er natuurlijk allemaal wel achter.
1: Ja, ja.
0: Hey Jasper, jij moet zo weg, want zo rond 9:30 dan heb jij je. Wat ga je doen eigenlijk?
1: Ja, ga ik doen. Nou, ja, wat ga ik eigenlijk doen?
2: Dan
1: ga ik
2: zo. De route
0: ligt er al, neem ik aan.
1: De route zelf ligt er al. Alleen we moeten nog even de pijltjes, de bordjes en dergelijke plaatsen.
0: Okay.
1: Dus dan stappen wij straks weer in onze 4x4 gesponnen door Honda Westlink. En dan rijden wij de route weer over.
0: Kijk, en want dat betekent dat je dus ook te maken hebt weer met vandalisme. Mensen, als je dat eerder doet, dat mensen pijltjes gaan omdraaien.
1: Precies,
0: en dat soort dingen.
1: Ja. En als we om 8:00 starten, dan moeten we om 4:00 ons bed uit. En dat vind ik dan net weer iets te ver gaan.
0: Ja, precies. Duidelijk.
1: Ja.
0: Hey, we wensen je succes. Niet alleen vandaag, maar ook natuurlijk de komende dagen nog.
1: Ja.
0: En dank dat je even hier bij ons wilde aanschuiven.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Roger Whittaker en de Mexican Whistler. Ja, we zijn weer op de paardenvierdaagse, de 31ste dit keer al. We hebben wel een beetje regen, het druppelt hier eigenlijk wat. Jij had het al koud. Jij roept thuis al op om een vestje mee te nemen als ze deze kant op komen.
1: Ik kom hier in korte broek en een t-shirt en water. En ik denk, het is gewoon warm weer vandaag. Maar dat geeft niks. Het is ook wel eens lekker om even te koelen.
0: Dat gaat in de loop van de dag nog wel veranderen, denk ik, Linda. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hey, jij hebt weer een nieuwe gast naast je zitten. En dat is Jetske Mulder.
1: Ja, Jetske, ik lees, jij bemoeit je met de socials. Dat is natuurlijk sowieso een hele belangrijke.
2: Ja, klopt.
1: Hoe lang doe je dat al?
2: Nu een jaar of 8, denk ik. Ja.
1: Dat is al heel lang voor dat soort dingen bijhouden. En wat houdt het precies in? Wat moet je doen?
2: Nou, eigenlijk is het de bedoeling dat we alle communicatie naar de deelnemers doen. En natuurlijk ook naar de andere mensen die allemaal betrokken zijn bij het evenement. Mm-hmm. Maar eigenlijk zorgen dat iedereen ingelicht is over alles wat we hier organiseren.
1: Oké. En hebben jullie dan een, moet ik dat zien als een appgroep? Of hoe, want ik kan me voorstellen, er zijn zoveel deelnemers. Hoe bereik je dan iedereen?
2: Ja, nou eigenlijk hebben we altijd al een nieuwsbrief. Dus op de nieuwsbrief doen we een aantal keer per jaar eigenlijk al laten weten dat je je kan inschrijven voor het evenement. Onderdelen die er zijn bij het evenement. Welke sponsoren er bijvoorbeeld zijn. Welke standhouders. En eigenlijk alle activiteiten die horen bij de Vierdaagse. Mm-hmm. En alles waar iedereen op moet letten op het moment dat hij meedoet.
1: Yeah.
2: Dus dat gaat eigenlijk via de nieuwsbrief. Dus dat wordt gewoon via de mail naar iedereen verstuurd. En daarnaast hebben we wat online platforms zoals Instagram en Facebook. Mm-hmm. Waarop we dat soort berichten ook delen. Om, ook de jongere deelnemers te bereiken.
1: Precies, die gaan geen nieuwsbrief lezen.
2: Nou, hij wordt wel gelezen, maar het is ook leuk om een beetje interactie te hebben online.
1: Ja, tuurlijk. Dus, tuurlijk. En ik kan me voorstellen, stel dat er nu onverwachts vanmorgen iets zou veranderen en je moet toch mensen op de hoogte stellen, dan is een nieuwsbrief niet het handige.
2: Nee, dan zien we toch dat mensen eigenlijk de hele dag wel een beetje op Facebook kijken.
1: Ja, hè? Ja.
2: En op Instagram, maar dat de mail niet de hele dag bekeken wordt.
1: Nee,
2: dus dat
1: precies.
2: Is dan wel een mooie snelle manier om iedereen op de hoogte te stellen van snelle veranderingen. Ja.
1: En delen mensen dan ook veel via Facebook, Instagram? Ik kan me voorstellen dat je foto's binnenkrijgt of dat soort dingen.
2: Ja, het is heel leuk. Ik kreeg bijvoorbeeld gisteravond nog een foto doorgestuurd van iemand die met een bestuurslid op de foto stond. Die wilde graag die foto even doorsturen. En mensen taggen ons ook eigenlijk de hele dag van we hebben een lekkere rit gereden, de route was super mooi, heel erg bedankt weer voor de organisatie. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ja. Dat is eigenlijk dat mensen ons dan, dan plaatsen zelf een bericht en dan taggen ze ons.
1: Ja.
2: Maar ze plaatsen ook leuke reacties onder onze post. Dus dat is ook altijd leuk om te lezen dat mensen heel blij zijn met al het werk
1: met
2: wat hier gezet
1: doet.
2: Wordt eigenlijk.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: En het is natuurlijk een mooie, ook een modern medium om elkaar te vinden.
2: Ja, zeker.
1: Maar dat kost voor jou, denk ik, heel veel tijd.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Jij bent nog, want je doet ook mee, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Dus dat is altijd wel een beetje de uitdaging. Dus ik zit eigenlijk de helft van de route een beetje op mijn paard. En dan hoor ik de hele dag pling, pling. En dan zijn we weer getagd. En dan denk ik, oh, dat is leuk. Dat moeten we even delen in de stories. Dus zo ben je er de hele dag mee bezig.
1: Zo ben je de hele dag een beetje aan.
2: Ja.
0: Zit je dan ook met de telefoon in je handen en je hoort gewoon voor? Of
2: valt dat zou ik nooit doen. Nee.
0: Nee. Nee.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Staat daar ook een dikke bekeuring op? Hè?
2: Weet ik eigenlijk niet.
1: Maar rij je als ruiter mee of ga je met een aanspanning mee?
2: Dit jaar rij ik alleen als ruiter mee. Ja, okay. Ik heb voorheen wel met mijn oudere merrie meegedaan voor de wagen, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar die is met pensioen. En het paard wat ik nu mee heb, ben ik nog aan het beleren voor de kar. Dus hopelijk kan die volgend jaar een combinatie doen. Dus een aantal dagen rijden en een aantal dagen wennen.
1: Oké, want dan maakt inderdaad de telefoon bijhouden. Ik heb het idee, als je op een koets zit, dan heb je wat makkelijker, kun je daar kijken.
2: Maar ik vind het makkelijker als ik erop zit dan als ik op de kar zit. Maar
0: voor hoeveelste jaar doe je mee, Jetske, met de paardenvierdaagse hier in Epe?
2: Ik heb het even teruggezocht, want ik dacht deze vraag komt vast. Maar volgens mij is dit mijn 10e jaar.
0: 10e jaar?
1: Oh, ja.
0: En wat is nou zo leuk aan die Epe paardenvierdaagse?
2: Ik vind het zelf de leukste week van het jaar. En dat komt omdat je eigenlijk met gelijkgestemden allemaal bezig bent met dezelfde hobby waar je heel veel passie voor hebt. En iedereen houdt van zijn paard. En iedereen rijdt eigenlijk normaal andere disciplines. Dus de een ment en de ander rijdt. En dat kan springen, dressuur, western, eventing. Het kan van alles en nog wat zijn. Of gewoon lekker recreatief. En ik vind het leuk dat dat dan op zo'n week allemaal samenkomt. En dat iedereen hier zich vrijwillig inzet om voor al deze deelnemers dan een mooie week eigenlijk te verzorgen. En het is allemaal heel gemoedelijk en gezellig. Dus ja, dat maakt het eigenlijk zo leuk.
0: En moet je nou ook trainen voor zo'n paardenvierdaagse? Want ik kan me toch voorstellen dat als je één keer per jaar zo'n week ingaat, waar toch veel van het paard verwacht wordt, dat je dat wel goed moet voorbereiden? Of valt dat mee?
2: Nee, dat is wel heel belangrijk. Het is een beetje hetzelfde dat je ook voor de Nijmeegse Vierdaagse moet trainen als je daaraan mee wil doen. Dus die paarden moeten wel wat kilometers in de benen hebben om toch wel fit, zeg maar, over de finish te komen. Dus voor de gezondheid van je paard is dat wel heel belangrijk. En het is ook fijn dat je natuurlijk dat die wendt aan omgevingen. Want je komt wel van alles tegen op buitenrit. Ja. Dus dat is wel belangrijk om van tevoren te trainen qua kilometers en qua indrukken, zeg maar.
0: Kun je daar een tipje geven van wat train jij dan ongeveer met jouw paard?
2: Ik probeer echt wel, zeg maar, vanaf dat het weer een beetje mooier wordt, want ik ben wel een beetje een mooi weerruiter, om dan wat meer kilometers te gaan rijden. En dan train ik eigenlijk gewoon langzaam door. En het wisselt echt een beetje per paard wat het beste werkt. Maar wel dat je ervoor zorgt dat je een aantal keer de afstanden hebt gereden die je hier gaat rijden. Zeker omdat dat hier dan 4 dagen achter elkaar is. Dat doe je thuis eigenlijk normaal gesproken niet. Want het kost natuurlijk ook heel veel tijd om die routes te rijden. Dus de meeste mensen hebben die tijd natuurlijk niet per se om iedere dag week in week uit, zeg maar, te doen. Dus
1: Nou, is het warm. Tenminste, gisteren was het heel warm. Vandaag is het ietsje koeler. Maar moet je je daar dan ook op voorbereiden dat het anders is?
2: Ja, het is sowieso. Het is makkelijk als je paard al gewend is aan een beetje trainen in de warmte. Want daar, dat heeft wel invloed, zeg maar. En verder is het gewoon belangrijk om in het belang van je paard een beetje rustig aan te doen. Dus net even wat meer stappen. Hier zijn dan ook extra waterpunten voorzien onderweg. Dus dat, we zagen gisteren ook dat de paarden daar echt wel dankbaar gebruik van maakten. Dus die gingen echt wel bij die waterpunten toch even wat extra water drinken. Ja, rustig aandoen, een beetje de ademhaling in de gaten houden. Maar eigenlijk was het gisteren best wel heel goed te doen hoor in het bos. Want er stond een briesje op dat de open stukken en we reden lekker in de schaduw. Dus eigenlijk viel het heel erg mee.
1: Nou, dat doet het vandaag ook. Het wordt niet heel warm. Dus
2: nee, en het regent, dus het koelt al flink af. Dus ik denk dat het hitteplan
1: dat hoef je nog
2: morgen niet meer nodig is. Nee.
0: Precies. Voor de hoeft niet van stal gehaald te worden.
2: Nee.
1: Jan, die gaat allerlei uitdrukkingen met paarden maken vandaag.
0: Jeske Nauws, zaterdagavond is de intocht. We kennen dat, want wij van RTV 794 gaan die weer live uitzenden aanstaande zaterdag.
2: Ja, leuk.
0: Maar dat is voor een paard nog wel een dingetje.
2: Want het is toch wel een beetje anders dan door een rustig bos heen stiefelen. Dus voor die paarden zijn het wel heel veel indrukken. Er komt vaak een beetje muziek bij kijken. Er is veel publiek. De hele entourage is natuurlijk vrij pittig. Ja. Dus niet iedereen durft dat dan, zeg maar, met zijn paard aan. En ik denk ook dat het goed is om erover na te denken van, is mijn paard hier geschikt voor? De meeste paarden hier die zijn eigenlijk best wel heel veel gewend. Omdat ze natuurlijk ook dit soort evenementen meelopen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk hebben ze dan ook al wel heel veel gezien. Maar dan is dat in dat dorp toch even een beetje anders. Ja.
0: Dat is voor jou geen probleem?
2: Ik zeg altijd, ik moet filmen in het dorp. Dus,
1: je hebt een goed excuus.
2: Ja, ik heb een goed excuus. Nee, ik vind het leuker om te filmen, zeg maar.
0: Okay.
1: Ja. Nou ja, het is nu natuurlijk overdag ga je niet allemaal tegelijk het bos in en de routes in.
2: Ja.
1: Dus dan is het ook rustiger. Maar zometeen met die intocht ga je allemaal achter elkaar.
2: Ja, dus dat is voor die paarden ook wel een beetje anders inderdaad. Ja. En het is allemaal in een rustige stap. Dus, maar goed, de meeste paarden die hebben er ook wel een week wandelen op zitten. Dus die,
1: beetje kalmer.
2: Die denken, nou, ik vind het ook wel best. Maar het is wel heel anders of je met een hele kolonne bent, zeg maar, of dat je gewoon even elkaar af en toe passeert in het bos. Ja.
1: Precies. Als je meedoet, wij zitten hier nog heel relaxed, jij zit hier ook heel relaxed, maar vanaf hoe laat moet je zorgen dat je de boel in voor elkaar maakt?
2: Ja, dat ligt een beetje aan je eigen dagplanning. Dus er zijn zelfs nog mensen die volgens mij eerst moeten werken en dan 's middags ergens eind van de dag starten. Oh. Maar voor het echte vakantiegevoel zou ik toch een week vrij nemen. Want dan krijg je echt wel de hele sfeer, zeg maar, van het evenement mee. En dat is wel heel gezellig. Dus ja, ik probeer zelf meestal een beetje op tijd te starten. Omdat er ook wel wat activiteiten in de tent zijn, meestal 's avonds. Dus dan vind ik het ook wel leuk om een beetje op tijd terug te zijn, zeg maar. Dus wat ik meestal doe is lekker opstaan, rustig wakker worden. Dan rijd ik even naar mijn paard. Dan geef ik die een bakje voer. En dan ga ik zelf mijn ontbijtje halen. En dan ga ik langzaamaan klaarmaken, opzadelen naar het startterrein. En dan rijd ik de route. En dan daarna lekker ergens wat eten. En weer kijken of er iets leuks te doen is in de tent.
1: Leuk. Ja. Rij je alleen of ga je met...
2: Ik rij met een vriendin samen. Oh, ja, dat vind ik wel gezellig.
1: Ja. Ja, dat is het ook. Onderweg een beetje praten.
2: Ja, hartstikke precies. En onderweg kom je ook een heleboel gezellige mensen tegen. Dus ja, we raken met iedereen wel aan de klets. Dus dat is ook wel leuk. Die haken dan even een paar kilometer aan en dan rijden ze weer door.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is eigenlijk het leuke. Dat iedereen gewoon gezellig... met elkaar kletst.
1: Is er vandaag iets bijzonders dat je denkt, oh, daar kijk ik naar uit, of dat is leuk van deze route?
2: Ja, ik vind het zelf wel heel leuk, want we rijden eigenlijk richting Heerden. En ik kom uit Zwolle en ik heb mijn paarden vroeger in Heerden gestald bij vrienden. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn standaard rondje wat ik daar altijd reed. Dus het voelt een beetje als een thuisrondje vandaag. Dus we rijden richting het Heerderstrand en rondom de Schaapskooi. En dat was eigenlijk altijd mijn favoriete rondje. Dus ik vind het wel leuk om daar nu weer te gaan rijden.
1: Ja. Hartstikke leuk. Jetske, dank je wel. En we wensen je gewoon een ontzettende mooie dag toe.
2: Ja, dank je wel.

0: Het orkest van André Rieu en Circus Rens. Leuk nummer, wat het bij zo'n paardenvierdaagse ook altijd weer leuk doet. Het is bijna 9:15 en dat betekent tijd voor onze volgende gast. En dat is iemand die al heel lang betrokken is bij de Eper Paardenvierdaagse. Hij is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en werkt ook mee met de opbouw. Bij jou is aangeschoven Jos van Dracht.
1: Ja, Jos, ook al een heel aantal jaren volgens mij betrokken bij de paardenvierdaagse.
2: Zeker. Ik denk dat ik ben vanaf 98 begonnen. Dus 28 jaar ongeveer.
1: Het moet iets heel moois zijn, want jullie zitten allemaal gewoon lang, zeg maar, vrijwilligers zijn altijd heel lang actief bij de paardenvierdaagse.
2: Heel veel wel, ja. Ja, er zijn heel veel oud-gedienden nog. We hebben mensen die al ook meer dan 25 jaar ook wel hier actief zijn.
1: Ja.
2: Eentje van die dit jaar 30 jaar actief is bij ons. Dus ja.
1: Ja, dat is toch. Maar dat betekent dat het iets moois is, maar dat jullie het met elkaar ook leuk hebben. Want anders dan zeg je na een paar jaar, nou jongens,
2: leuk team, goed op elkaar ingespeeld. De taken die je weet wat je moet doen.
1: Ja.
2: En dat doen we met elkaar. Dus helemaal leuk.
1: Jij houdt je bezig met de inschrijvingen. Dat is een klus wat al veel eerder begint dan nu deze week.
2: Ja, de inschrijvingen, daar beginnen we eigenlijk altijd op 2 januari mee.
1: Okay.
2: Je zou zeggen, waarom doe je dan niet 1 januari? Nou ja, dan zit iedereen natuurlijk
1: dan ben je lekker vrij.
2: Ja, en daar beginnen we al vroeg mee. De inschrijvingen gaan dan vanaf 6 uur kunnen mensen gaan inschrijven. Dus gewoon via de website. Daar hoef ik niet 's ochtends vroeg voor op. Dat gaat vanzelf. En dan stromen de inschrijvingen binnen. En eigenlijk zitten we dan al de eerste dag, zijn we al voor 80% meestal al gevuld.
1: Echt waar? Ja. Mensen wachten echt op 2 januari en die denken, nu ga ik ervoor zitten en ik ga maar meteen inschrijven.
2: Ja, die staan 6 uur op en die gaan meteen inschrijven.
1: Want mensen zijn echt bang dat ze anders niet mee kunnen doen.
2: Nou, als ze er bang voor zijn, dat denk ik dat wel meevalt. We hebben in het verleden best wel gehad dat we wachtlijsten moesten aanleggen. Dat valt sinds de corona valt dat nog wel mee. Dus iedereen die zich op tijd inschrijft, die kan gewoon meedoen. Als er toch de kranen open gaan, dat er veel deelnemers ineens zijn, ja, dan hebben we wachtlijsten weer. En dan is het wel afhankelijk van of je op tijd bent ingeschreven. Hoe eerder je komt, hoe eerder je maalt. Ja.
1: En hoeveel mensen mogen er maximaal meedoen?
2: 500 deelnemers.
1: Oké, dus na 500 ga je een wachtlijst aanleggen.
2: Ja.
1: Dat is een hoop, 500.
2: Ja. En we hebben wel over de 500 aanmeldingen gehad hoor, dit jaar ook wel. Alleen, er zijn ook mensen die dan toch afhaken omdat toch hun paard niet ervoor geschikt is. Of dat het met de training wat tegenviel. Of dat, er kan natuurlijk ook een blessure ontstaan.
1: Ja,
2: dus,
1: je weet in januari niet hoe je in juni of juli erbij staat natuurlijk.
2: Dat ja.
1: Dus dat is
2: dus er zijn allerlei redenen, zowel voor het paard als voor de rijder zelf, die van alles van tussen gekomen kan zijn. En bij manners heb je natuurlijk nog te maken, die hebben hulp nodig. Daar kun je niet alleen met elkaar. Je hebt een groom nodig, minimaal 1. En die wil je ook dat die een beetje erop ingespeeld is. Dus als die niet kan, dan houdt het ook op.
1: Precies.
2: Dus er zijn wel redenen, veel redenen om niet te komen. Maar.
1: En een inschrijving is een deelnemer die of met een aanspanning komt of een ruiter.
2: Ja.
1: Het is niet afhankelijk van ik kom met 2 paarden, ik kom met 4 paarden.
2: Nee, het aantal paarden maakt ons niet uit. Nee. Inschrijving is op persoonlijke basis. En een manner mag ook meenemen op de kar wie die wil. Moet hij natuurlijk wel rekening houden dat hij geen 10 man door een kleine pony laat trekken. Want dat gaat natuurlijk niet goed hier op de Veluwe. En dus we tellen gewoon een ruiter of een menner.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: En die schrijven zich in, dat moet dan op tijd. Jij gaat dat dan een beetje bijhouden en zeggen. Dan communiceer je natuurlijk met je collega's. Oh, we hebben al zoveel aanmeldingen.
2: Ja. Nou, dat kunnen ze zelf ook zien. Maar we hebben ook wel op ons inschrijfsysteem hebben wel een inlogmogelijkheid dat het bestuur van de stichting mee kan kijken, de organisatie. Dus ze kunnen dat zelf ook volgen. Ja, maar dat is leuk om te doen.
1: En waar komen al die mensen vandaan?
2: Ja, door heel Nederland. Dus, van alle uithoeken van Nederland komen ze hier naartoe. Best wel veel uit het westen. Want hier kun je natuurlijk fantastisch mooi rijden. Dat is daarom wel net even wat anders.
1: Ja, daar kun je lekker
2: maar ook gewoon uit Friesland
1: duinen,
2: Groningen en Limburg. Er zijn toch nog een aantal Belgen. We hebben best wel veel Belgische deelname altijd gehad.
1: Mm-hmm.
2: Maar sinds vorig jaar is er een of andere regelgeving dat ze een medische keuring moeten laten doen voor €150 voor 1 weg, voor het paard.
1: Ja.
2: En op de terugweg nog een keer. En dan hebben ze €300 voor alleen maar even die keuring.
1: Geld.
2: Dat wordt een beetje gek.
1: Ja.
2: We hebben veel Belgische afmeldingen.
1: Oh, dat is jammer.
2: Ja.
1: Ja. Maar goed, je hebt, want hoeveel mensen doen er nu mee?
2: Ik schat, volgens mij hadden we 430 mensen ongeveer op de
1: Okay.
2: Zeg maar bij de staat. Ja. Ik verwacht niet dat ze allemaal mee gaan rijden. Ook sommigen die het toch te warm vinden of iets anders. Maar dat gaan we vanzelf zien.
1: En als al die mensen hier naartoe komen, er zijn natuurlijk mensen die hier uit de buurt komen, dus die laden het paard in de trailer en komen hier naartoe rijden. Maar kom je uit Friesland, kom je uit het westen, kom je uit weet ik veel waar, dat betekent dat je hier ergens moet blijven.
2: Ja, als je hier rondom de trein van de paardenvierdaagse even rond gaat toeren, dan kom je overal wel plekjes tegen waar een paardje zeg maar in een weidje loopt en een trailer erbij staat. En misschien zelfs wel een tentje waar deelnemers overnachten. Dus er zijn verschillende particulieren die hebben de hele weilanden ervoor beschikbaar gesteld. Die hebben een advertentie bij ons op de website geplaatst van, joh, ik bied de overnachtingsmogelijkheden aan.
1: Ja.
2: Dus dat gebeurt.
1: Wat doen jullie daar ook iets in? Of is het echt inschrijven voor de paardenvierdaagse, daarmee doe je mee? Of doen jullie ook nog iets in, daar zijn plekken waar je zou kunnen logeren?
2: Nee, als organisatie, de organisatie regelt geen plekken voor de deelnemers. Dus dat zijn de particulieren rondom ons heen. En dan goed, de parken bij de jaagsteden, mag ik het niet zeggen. Maar verschillende parken hier rondomheen die natuurlijk wel overnachtingsmogelijkheden aanbieden. Dat regelen we zelf niet, maar we bieden wel plek op de website om dat te adverteren.
1: Oké. En hoor je ook van deelnemers of het lastig is om een plek te vinden? Of valt dat tot nu toe mee?
2: Valt op dit moment mee, ja.
1: Oké.
2: Ja.
1: Mensen kunnen toch goed terecht.
2: Ja, er zijn veel particulieren die dat doen.
0: Ik hoor jou zeggen 430 deelnemers. Dat betekent dat jullie niet uitverkocht zijn dit jaar, Jasper.
2: Dat klopt.
0: Zie ik dat goed? Of Jasper?
2: Ja, dat klopt. Sinds de corona is het eigenlijk dat we het maximum niet meer gehaald hebben. Daarvoor altijd wel.
0: Oké. Maar is dat dan de corona? Was dat de reden? Of heb je geen idee? Ik neem aan dat jullie daar ook vragen over stellen. Mensen schrijven zich in.
2: Ja.
0: Ja, de mensen die...
2: Corona is de oorzaak natuurlijk niet. Maar het is wel gewoon een markering van God. Daarvoor hadden we wel 500 deelnemers en nu even niet.
0: Nee.
2: Maar 430 is ook een mooi aantal hoor. En,
0: ja.
2: En als het de 350 worden, dan is het ook prima. Zeg maar. Dat...
0: Het hoeven er niet speciaal 500 te zijn.
2: Nee, dat...
0: Maar bedoel, het is wel lekker. We zijn uitverkocht, toch?
2: Nee, precies, ja.
1: Maar je zei het al, het schuift natuurlijk ook. Het kan best zijn dat je in het begin van het jaar zegt, maar we zitten al aan die 500. Ja. Maar dan gebeurt er hier en daar wat. En dan vallen er toch weer mensen af natuurlijk op zo'n laatste moment.
2: Ja.
0: Merk je nou ook dat zo'n wisseling wat jullie dit jaar voor het eerst doen, dat je van de dinsdag tot de vrijdag naar de woensdag tot de zaterdag gaat. Merk je daar ook wat bij je inschrijvingen?
2: Ik denk dat die ene dag niet zoveel verschil maakt. Wat natuurlijk wel verschil maakt. Vroeger zaten we altijd in juni.
1: Ja.
2: En dat mocht niet meer vanwege het broedseizoen. Vogeltjes leggen tot 15 juni een ei en daarna mogen we wel...
1: Of 16 juni stoppen ze daar acuut mee.
2: Ja, en zeker met die hitte kwam het allemaal vlot uit, dus denk ik. Ik denk dat dat wel veel verschil maakt.
1: Ja. En je zou juist denken, want je valt nu ook in een aantal vakantieperiodes, je zou denken dat het juist... makkelijker is voor mensen om te denken, nou, dan nemen we meteen maar naar
2: Of
1: vakantie.
2: Je hebt de kinderen thuis en je kunt juist niet...
1: Kan natuurlijk ook nog.
2: Iedereen heeft zo zijn eigen afwegingen.
1: Ja, precies.
2: En omstandigheden.
1: Zijn er mensen die ik weet niet of je dat bijhoudt, echt al tig jaren meedoen?
2: Zeker, ja, dat houden we bij, ja. Ja, want we scannen alle deelnemers bij de start en we weten wie er meegereden heeft. Dus dat hou ik zeker bij. Mensen, als ze inloggen op de website, kunnen ze ook zien wanneer ze meegereden hebben.
1: Zijn er mensen bij die 31 keer meegedaan hebben?
2: Nee, helaas. Nee. Nee.
1: Dus niet helemaal van
2: begin. Ja, die moet nog starten.
1: Oké.
2: Die is gisteren niet gestart, dus die doet waarschijnlijk vrijdag mee.
1: Oké.
2: Is er eentje die dus alle jaren nog heeft meegereden.
1: Wauw.
0: Ja, dat paard is waarschijnlijk ook 31, dus ja, dat doe je. Die zat hier aan.
2: Ze heeft een nieuw paard. Dat was ook
0: toch?
2: Ja, ze heeft een nieuw paard, dus...
1: Dan moeten we even een beetje mee. Oh, wat grappig. Ja, maar dus wel mensen die inderdaad gewoon al zoveel jaren daar rekening mee houden.
2: Ja, we hebben één deelnemer die dit jaar ook 25 jaar heeft meegedaan. 25 Zo. Keer heeft meegedaan. Ja.
0: Gebeuren er nou wel eens bijzondere dingen, Jos? Ik kan me voorstellen dat er in die... Nou, jij zegt, ik doe het al vanaf 1998, dat is al 28 jaar. Er zullen natuurlijk toch wel eens grappige dingen gebeuren bij zo'n paardenvierdaagse. Maar wat wij nooit horen... Die willen we eigenlijk uit jouw mond eens horen.
2: Ja, grappige dingen.
0: Ik overval je ermee, begrijp
2: je? We rijden op een paard en we rijden een route door het bos. Wat voor grappen moeten gebeuren? Ja, dat hebben we wel gehad. Er zijn verschillende mensen die elkaar hebben leren kennen. En op een zodanige manier dat ze wat meer met elkaar wilden.
0: Kijk.
2: Dat er ook huwelijken uit zijn voortgekomen. Meerdere zelfs hoor. Niet eentje, er zijn er wel meerdere. En wat ook wel best wel leuk is, is dat er best veel mensen zijn die hier zeg maar Epe leren kennen door de Paardenvierdaagse. En dan hier op een gegeven moment komen wonen. Er zijn er ook tientallen van.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Oh, ik kan me voorstellen, als je hier gewoon door dat bos rijdt en het is hier zo mooi dat je denkt, wauw, dit is de plek om te wonen.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nou wordt dat ook steeds lastiger, kan ik je vertellen.
1: Je moet een paar centen meenemen, maar je kunt hier hartstikke mooi wonen.
2: Ja, huwelijksaanzoeken hebben we ook wel gehad tijdens de Vierdaagse. En
0: maar het zijn toch bijzondere dingen?
2: Ja.
0: Dat is leuk om.
2: Maar ja, er gebeurt zoveel. Ik kan het ook allemaal niet onthouden.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen. Maar soms zijn er dingen dat je denkt, oh, dat weet ik nog. Dat is me altijd bijgebleven.
2: Ja.
1: Leuk. Waar kijk je zelf het meest naar uit in die dagen?
2: Nou, toch wel dat je gewoon weer de mensen die je vorig jaar en de jaren ervoor altijd gezien hebt, dat je die weer hier treft. En, dus ik heb eigenlijk tijdens de Vierdaagse zelf dus geen niet zoveel taken. Ik hou de stadregistratie hou ik een beetje in de gaten. Want jongens, loopt alles nog een beetje. Maar werkt de apparatuur allemaal? Want daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Maar voor de rest hoop ik er een beetje omheen. En dan alle oude bekenden weer een beetje treffen.
1: Een soort van reunie. Ja. Hey, zijn jullie er weer? Hoe gaat het?
2: Ja.
1: Ja, leuk. Hartstikke
0: Kortom,
1: mooi.
0: Kortom, gewoon een heel gezellig evenement.
2: Vind ik wel.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel, Jos.

0: Een nummer wat we in diverse uitvoeringen kennen. Deze was van de Walkers, Oh Lonesome Me. En daarmee werd het alweer 4 minuten over de klok van 10. Tijd voor onze volgende gast. En dat is een van de vrijwilligers hier bij de Paardenvierdaagse. Lichelle Nij of Linda?
1: Ja, Lichelle, hoe lang ben jij al vrijwilliger bij de Paardenvierdaagse?
2: Ik zou het niet weten. Al heel wat jaren eigenlijk. Ja.
1: Dat, en hoe ben je daar ooit in verzeild geraakt dan?
2: Nou, dat waren eigenlijk... Toen waren er nog wel eens verenigingen die wat konden doen, zeg maar. Zoals voor de Paardenvierdaagse. En dan hielpen ze een aantal dagen mee. En dan kregen ze daar een bedrag voor. En ja, zodoende ben ik eigenlijk via de vrienden van Prins Bernhard uit Emst, van de muziekvereniging, ben ik ooit begonnen als verkeersregelaar. En dat heb ik jaren gedaan. Met mijn schoonvader en met mijn eigen man later. En... ja, en toen rolde ik een beetje hier in die pleisterplaats waar ik nu ben. Dus heel veelzijdig eigenlijk.
1: Ja, ja. Maar wel zo leuk dat je dacht, ik blijf daar gewoon bij betrokken.
2: Ja, natuurlijk. Daar hoef ik niet over na te denken.
1: Nee, maar wat is er dan zo mooi? Vertel eens.
2: Ja, alles. Vanaf het begin tot het eind. Ik bedoel, er moet heel veel geregeld en georganiseerd worden. Gelukkig zit ik niet in het bestuur. Ik heb echt respect voor het bestuur. Maar alles wat erbij komt, het regelen.

0: gescand, hè, via de bekende polsbandjes die we hebben. En zo word je natuurlijk geregistreerd of je wel of niet bent op die dag aanwezig bent. En wat je dan ook krijgt is, wij staan er met een aantal dames en inmiddels ook een heren. Dan kunnen ze een drankje krijgen en een plakje worst en een kaasje. En voor de paarden uiteraard de appeltjes.
1: Oké, dus het, ik moet het zien als zeg maar de rustplek, even de stop onderweg.
0: Ja, klopt. Ja, vroeger heette het de sherry stop. Maar ja, goed jongens.
1: Sherry als wat, mag niet meer?
0: Nee, we zijn toch allemaal aan het besturen, dus dat mag niet. Ja, dat doen we niet meer. Nee.
1: Het moet allemaal gezond.
0: Precies, ja.
1: Dus we moeten appeltjes en... Maar goed, dus mensen krijgen gewoon nou, even een hapje, ja, een drankje.
0: Ja, zeker.
1: En,
0: ja.
1: Maar die pleisterplaats, die is iedere keer ergens anders.
0: Ja, klopt. Ja, dat proberen we natuurlijk ook wel iedere keer ergens anders te doen. Maar ja, goed, je bent ook afhankelijk van vergunningen, van mensen waar je natuurlijk achter langs moet rijden, bij wijze van, of door het land heen zelfs. Maar nee, we proberen altijd wel een beetje te veranderen, maar... Ja, toevallig dit jaar wel allemaal wel, ook wel weer op dezelfde plaats. Je moet ook een beetje aan de veiligheid denken, hè? Ik bedoel, je kunt wel een pleisterplaats bedenken bij, op de hei ergens bij die ijshoor, lekkere ijshoekar. Maar als je dan ook ziet hoe druk dat het daar is en ook hoe gevaarlijk dat het dan is. Weet je, je gaat je eigen veiligheid gaat voor, zeggen wij dan maar.
1: Want dat betekent dat er heel veel ruiters komen. Dus, ja, dus ik stel me voor, je moet een heel groot gebied hebben waar iedereen makkelijk in en uit kan, kan rijden. Maar ook waar toeschouwers, want mensen komen daar dus ook naar die pleisterplaats om
0: te kijken. Ja, zeker. Het zijn bekenden of het familie van, weet je, iedereen komt gewoon. En iedereen is ook welkom, hoor. Maar goed, ja, ook voor hun moet je een beetje... Oh ja, veiligheid, hè?
1: Precies. Ja. Maar dat betekent voor jullie dat je ook alle spullen mee moet nemen daarheen.
0: Ja, klopt. Mijn auto ligt nu ook prop en propvol. Ja. Ik zal blij zijn als zondag alles er weer uit is, want dan heb ik mijn eigen auto weer terug. Nee, maar goed, die eerste dag is eigenlijk het meest vervelend, want dan heb ik... nou, dan ligt die auto echt chockvol, maar nu hebben we al wat dingen kunnen sorteren. Wat bijvoorbeeld met de toiletwagen weer mee kan en de vuilniszakken, dat we die weer... Weet je, alles, ja... Uiteindelijk komt alles.
1: Ja, mensen moeten ook kunnen plassen en dat soort dingen.
0: Oh ja, hebben we ook. Dus alles voorzien. Toiletwagen hebben we bij ons. Dus nou, daar kan iedereen sowieso gebruik van maken die in het bos is of bij ons komt kijken. En die toiletwagen wordt ook nog weer een beetje onderhandig genomen door de dames. Sopje er doorheen en hop.
1: Zorgen dat het netjes soppen is.
0: Ja, precies.
1: Oh, maar dat betekent inderdaad gewoon heel veel wat je mee moet nemen. Ja. Eten, drinken, je afval. Ja.
0: Er gaat een toiletwagen mee. Er gaat een koelwagen mee. En dan gaat de watertonnen. Hè? Want we moeten de paarden ook voorzien natuurlijk zeker van water. En zoals gisteren was het nou lekker aangenaam. Maar de paarden hebben ook wel dorst.
1: Ja.
0: En we hebben gisteren nog maar even goud spons aangeschaft. Dus nou, er werd heel erg op prijs gesteld. Was heel erg leuk. Toch even die paarden lekker even afsponsen. Hè?
1: Oh, dus, ja. Even helemaal koelen.
0: Ja, heerlijk. Totdat ze met de emmers gingen gooien. Toen dachten we...
1: Nu moeten we opruimen.
0: Nu moeten we stoppen. Ja, precies.
1: Hey, die pleisterplaats vandaag, waar is die?
0: Nou, die is vandaag bij het Heerdenstrand.
1: Oké, een mooie plek.
0: Ja, dan staan we eigenlijk als je via de grote parkeerplaats, zeg maar, vanaf Heerden, vanaf de snelweg, die grote parkeerplaats, daar staan we. En daar hebben we dan 2 of 3, weet ik niet, volgens mij 3 banen afgezet.
1: Ja.
0: Dat hebben we dan gisteravond al wel gedaan, want ja, als het heel warm is, ja. Dan komen daar heel veel toeristen natuurlijk.
1: Tuurlijk, ja.
0: En mensen moeten ook... Ik hoop dat de mensen ook weer een beetje begrip hebben. Natuurlijk dat we dan met de paard en wagen zomaar rijden en met de ruiters.
1: Ja. En hoe laat gaan jullie daar dan heen?
0: Het is de bedoeling dat ik 11:45 echt wel weg wil zijn. Dan gaan we met het hele spul richting het Heerdenstrand. Maar er zijn ook vrijwilligers die fietsen overal naartoe. Dus die zien we dan daar.
1: Okay.
0: En dan gaan we de tafels neerzetten. Dan wordt alle drinken voor opgezet. En de appels worden weer gedaan. En
1: En tot hoe laat sta je daar?
0: Tja, totdat wij het laatste seintje krijgen van Toussaint hier uit de wagen. Dat we zeggen van oké, dus dat nummer
1: dit is
0: moet nog komen.
1: Ja.
0: Maar goed, het is altijd spannend, hè? Want je weet natuurlijk nooit of die laatste wel opkomt dagen.
1: Oh, ook nog?
0: Ja.
1: Want die kunnen ook bedenken van, nou, maar het gaat niet goed, we gaan terug naar
0: ja, dat kan. Maar zoals vorig jaar hadden we ook op de donderdag, stonden bij het Heerdenstrand en het kwam met bakken uit de lucht. Nou, natter als nat kon niet worden. Het water kwam uit de werkschoenen, zei ik. Nou, het was niet normaal. Maar goed, we wisten dat er nog iemand moest komen. Maar ik ben er al achter, hè, wie het is. Maar ik heb er al even aangesproken. Ik zei, joh, als jij de volgende keer regelrecht naar je huis gaat,

0: Ah, doe me dan even een berichtje.
1: Ja.
0: Maar goed, ik ben erachter gekomen wie het was. Dus ja.
1: Oh, ja, ja. Ja, maar dat zijn dingen, want dan moet je daarop wachten. Ja. En dan is het nog maar eventjes afwachten.
0: Ja, en dan kan alles wel weg. Maar ik ben eigenlijk altijd de laatste die de plaats verlaat.
1: Oké. Okay.
0: En dan zit ik soms echt nog wel een uur. Vorig jaar anderhalf uur, dan wacht je gewoon, hè?
1: Ja.
0: Dan denk je, ach, ik wil zo sociaal zijn op die mensen. Dan ook nog dat flesje drinken,
1: ja,
0: in die stromende regen. Hè? Die paar appeltjes geven. Ja.
1: Lichelle, jij werkt ook nog. Neem je vrij voor zo'n week?
0: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Daar komt niemand aan. Sorry, mijn gezin ook niet. Nee. Allemaal lief bedoeld. Nee, maar goed. De kinderen heb ik groot. Dus daar heb ik geen omkijken naar.
1: Nee, je kan het gewoon
0: en,
1: je tijd indelen.
0: De hond wordt keurig uitgelaten. Dus dat is mijn grootste zorg. Ja.
1: Waar kijk jij nou zelf het meest naar uit bij de paardenvierdaagse? Wat
0: ja, de
1: vind
0: intocht.
1: Je het
0: ja, de intocht.
1: Ja? Helemaal het allermooiste. Oh, goed zo. Och jee, het emotioneert je zelfs. Ja, is dat gewoon iets waarvan je denkt, oh, dat vind ik zo mooi om te zien? Maar ik kan me ook voorstellen dat het te maken heeft met de mensen die je de hele week al onderweg... Want je ziet natuurlijk heel veel deelnemers op de pluisterplaats. Die kom je daar natuurlijk allemaal weer tegen.
0: Ja, weet je, dat begint hier natuurlijk al op het startterrein. Je komt met ze, hey Dinty, en hey appelvrouwtje. En dan denk ik, nou, daar doe ik het voor.
1: Ja. Hartstikke leuk. Lichelle, dank je wel. En ik wens je nog een paar hele mooie dagen toe.
0: Ja, dank je wel.

0: can help. En dit gaat dan nog eventjes zo door. Dat orgeltje is altijd wel leuk om dat in de achtergrond even mee te nemen. Maar inmiddels is onze volgende gast aangeschoven. En dat is een mede-bestuurslid van de paardenvierdaagse. De Eperpaardenvierdaagse, moet ik zeggen. En dat is Mario van Heerde. Zij is chef terrein, begrijp ik. Nou, ik ben benieuwd wat dat in gaat houden, Linda.
1: Nou, één ding weet ik daarvan. Want ik zag haar vanmorgen met een emmertje sop lopen. En toen ging ze naar de toiletwagen. Dus Mario, volgens mij is één van de taken die toiletwagen schoonhouden.
2: Ja, daar hebben we het natuurlijk ieder jaar over, hè, de toiletwagen. Ja, dan moet toch één iemand even zorgen dat het allemaal weer fris en fruitig is. Dus ja, dat is ook een onderdeel van mij om het toilet schoon te houden.
1: Maar je was vanmorgen, toen ik hier aankwam, al druk bezig met van alles en nog wat. Want vertel, wat houdt jouw werk precies in?
2: Nou, we hebben dus, 's nachts hebben we hier een beveiliging. En die los ik dan 's morgens af. Dus om 8 uur kom ik op het terrein aan en dan kan de beveiligers weer naar huis. Ja, en dan begin ik met eigenlijk mijn programma, de toiletten. Loop ik de prullenbak even langs, zijn die vol, gaan we die legen. Nou, draait alles, de aggregaat staat weer aan. Dus dan kijk ik eventjes rond en dan gaan wat hekken open. Dus ja, er moeten even wat telefoontjes tussendoor gepleegd worden. En dan werken we zo een beetje het programma door. En nu mag ik even hier zitten.
1: En met hoeveel mensen doe je dat? Met hoeveel mensen ben je bezig op dat terrein?
2: Ik ben dus eigenlijk chef terrein. Dus ik probeer zoveel mogelijk dingetjes te doen wat op het terrein moet. En zo ziet ieder eigenlijk zijn eigen taak hier. Maar we doen het wel met z'n allen. Dus we proberen zoveel mogelijk toch met elkaar dingetjes te doen. Dus we doen het wel met z'n allen.
1: Het is wel mooi dat je gewoon
2: en we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers. Dus ja. Die komen ook natuurlijk hier vroeg om de broodjes te smeren voor alle vrijwilligers. Dus nou ja, dan is het, kan ik nog even helpen met het een en ander. Ja, tuurlijk. Dat is altijd fijn. Dus we staan er niet echt alleen voor. We hebben echt ook wel heel veel hulp om ons heen.
1: Ook wel fijn. Jazeker. Ja. Want het terrein, we zitten er nu en het is nu nog heel rustig. Maar straks gaan de deelnemers weer starten. Dan komen ze hier naartoe. Maar jullie hebben ook activiteiten 's avonds in de tent. Dus ik kan me voorstellen dat het op het terrein ook iedere keer wat rommelig is. Of valt het mee?
2: Nou, rommelig wil ik niet zeggen, maar het is wel een druk evenement. Zoals, nu is het even rustig, dan kunnen we ons ding even doen. Hè? Dus zorgen dat alles weer klaar staat. Ook de stoelen weer even een beetje netjes neerzetten. De catering is alweer druk bezig met de koffie en de thee. Dus we hebben net even een koffie-thee momentje gehad. En dan gaan we gewoon ons voorbereiden voor straks om 12:30... dat de paarden weer mogen starten met hun mooie routes door de bossen. Dus daar zijn we dus wel al mee bezig aan het voorbereiden. En dan gaat het eigenlijk al hier een beetje lopen. De standhouders zijn alweer, als ik het zo zie, al een beetje bezig om weer de tenten open te zetten voor alle deelnemers en de mensen die hier komen en de toeschouwers. Ja, om even een bezoekje te brengen en te snuffelen in de tent. Dus en dan loopt het wel weer door. Dus dan is het heel gezellig hier. En vanavond hebben we natuurlijk, eigenlijk iedere avond hebben we een programma. Gisteravond hadden we de pubquiz. Vanavond hebben we dus nog een bingo ingelast. Dus dan hebben we nog een hele leuke bingoavond met ontzettende leuke prijzen. Morgenavond hebben we natuurlijk de braai. En de feestavond.
1: Ja.
2: Natuurlijk zaterdag hebben we dan de intocht. En daarna hebben we nog een leuke band. Dat komt optreden met de prijsuitreiking van de intocht. En gewoon één gezelligheid.
1: Gewoon feest. Ja.
2: Ja, we hebben eigenlijk de hele week gewoon een feestweek.
1: Ja, precies. Ja. Het is niet alleen maar het rijden en die mooie routes. Nee. Maar het is ook gewoon hier echt een plek waar deelnemers bij elkaar komen.
2: Klopt, en en we hebben ook wat workshops gehad. Dus de eerste avond hebben we ook nog een demonstratie gehad. En leuke workshops. We hadden gistermiddag de kindermiddag. Was ook ontzettend geslaagd. Heel veel kindertjes. Leuk sminken, tekenen, klutsen, knutselen. Van alles was er te doen. Ze hebben met waterpistooltjes gespeeld. Want dat was natuurlijk hartstikke lekker weer. Dus ze hebben zich heel erg goed vermaakt.
1: Oh, wat leuk. En zijn dat dan kinderen van mensen die meedoen aan die paardenvierdaagse? Of zijn het ook gewoon kinderen uit het dorp?
2: Nou, we hebben het dus wel kenbaar gemaakt in het dorp. Dus er zijn er veel vanuit het dorp wat leuk, gezellig, paarden. We hebben natuurlijk ook pony paardenrijden gehad. Dus ze mogen gratis, mochten ze een ritje maken. Dus er komen er veel van buiten af. En natuurlijk ook van horen zeggen van, oh leuk, dus En van de bestuursleden had ik ook al begrepen dat er ook nog wat kindertjes aanwezig waren. Dus dat is altijd leuk als die ook mooi even meekomen kijken.
1: Ja, precies. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen waar jij dan rekening mee moet houden. Want dat terrein wordt gewoon constant gebruikt. Dus iedere dag in gebruik. Dus je moet wel zorgen dat het iedere keer weer keurig netjes... Kijk, zoals wij hier vanmorgen aankomen, ziet het gewoon allemaal keurig netjes weer uit.
2: Het was nog niet zo netjes hoor. We hebben het nog even aangepast. Maar wel fijn dat jullie zeggen, nee, het ziet er gewoon allemaal heel netjes en strak uit. Maar daarom zeg ik al, daarom zijn we dus morgens vroeg aanwezig om toch nog dingen even aan te passen. En dan moet er nog een tafeltje hier en weer rechtgezet worden, het hekken weer even verplaatst worden. Dus daarom zeg ik, we zijn eigenlijk altijd wel bezig.
1: Precies. Ja. Zijn er nou, want ik kan me voorstellen dat je gewoon een draaiboek hebt en je weet, dit moet er gebeuren. Zijn er dit jaar dingen die anders zijn? Of dat je zegt, van, nou, dat hebben we toch anders aangepakt en dat werkt een stuk beter of juist niet?
2: Ja, je hebt natuurlijk ieder jaar heb je wel kleine aanpassingen. Maar ieder heeft natuurlijk zijn draaiboek en daar houden we wel aan. Maar ja, je gaat toch altijd kijken van kan het nog beter? Kan het nog mooier? Ja, je blijft toch altijd bezig.
1: Ja.
2: En je kijkt dan rond en dan denk ik, oh, dit wil ik toch wel een keer zus doen. Of dus kunnen we dit zo doen? Ja, je bent toch altijd wel weer bezig met van allerlei nieuwe dingetjes en opzetten. Dus je bent altijd wel even weer aan het puzzelen.
1: Alert zo van, hoe kan dat? Heb ik zelf ook als ik ergens naar een feest ga, bij een evenemententerrein, dan kijk en denk, oh, dat ziet er leuk uit. Ja. Zo van, dat moet ik nog eens onthouden, weet je, als we dat nog eens tegenkomen.
2: Ja, daarom. Wij komen natuurlijk zelf ook overal op evenementen en vooral op wedstrijden. En dan kijk je eens rond en denk, oh, dat is leuk. Of een leuke standhouder. Misschien wil die wel bij ons komen. Hè? Ja. Dus je bent toch altijd wel weer bezig om weer wat nieuws
1: zit te... Zit altijd in je hoofd.
2: Ja, je bent toch altijd wel weer bezig. Hè? En ook voor hier om toch weer wat nieuws te bedenken. En ja, ook natuurlijk voor de nieuwe demonstraties, workshops. Ben je toch altijd weer aan het bekijken van wat kunnen we nu weer iets nieuws bedenken.
1: Precies.
2: Dus daar ben je heel erg mee bezig.
1: En je noemde ook de standhouders, want die staan hier eigenlijk rondom het terrein. Maar die hebben dan zo hun spulletjes. Heb je toch zo een soort van kleine winkeltjes, zo zie ik het eigenlijk een beetje.
2: Ja, dat is heel erg leuk. Ze hebben echt ontzettende mooie spullen van ruitensport tot leuke dingetjes in het huis. Tasjes, paardenvoer, hondenvoer. Dus eigenlijk is er van alles wel wat. En het is zo ontzettend leuk. Dat is de gezelligheid eigenlijk op het terrein.
1: Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Dat geeft ook een beetje een sfeer dan.
2: Ja, het is heel gezellig. Ze komen eigenlijk altijd, eigenlijk al heel veel jaren bij ons. En ze doen het allemaal met heel veel plezier. En het is eigenlijk gewoon, we zijn eigenlijk op het terrein één familie. Het is gewoon heel gezellig. Het is altijd even...
1: Zo voelt dat ook, hè?
2: Ja. Zo voelt dat.
0: Ja. Nou kwamen wij vanochtend, Mario, kwamen wij het terrein hier oprijden. En dan zie ik een groot braakliggend weiland hiervoor. Maar dat staat straks helemaal vol, hè? Want er komen natuurlijk al die paardentrailers, die komen hier naar binnen. Ik kan me voorstellen dat je ook verkeersregelaar bent de hele dag. Hoe valt dat mee?
2: Ik ben zelf geen verkeerregelaar. Daar hebben wij gelukkig mensen voor.
0: Oké.
2: Nee, we hebben een...
0: Maar het is wel nodig, dat bedoel ik eigenlijk.
2: Het is zeker nodig. We hebben natuurlijk niet alleen hier op het terrein verkeersregelaars, maar ook op de punten met oversteken in de bossen. Over de kruisingen en zo. Dus daar hebben we ook allemaal mensen staan. Dus die zijn zich nu aan het verzamelen, denk ik. En die gaan straks naar hun posten. En die gaan dus de ruiters en de menners helpen met het oversteken.
1: Ja. Een hele organisatie, zoiets, hè? Ik vind het altijd mooi om te horen. Ja. Maar waar verheug jij je altijd het meeste op in de paardenvierdaagse? Wat vind jij altijd het leukste moment?
2: Ja, dat is echt een moeilijke vraag. Weet je, we beginnen al in oktober altijd al met de voorbereidingen. En dat is wel weer leuk als we de eerste vergadering hebben van yes, we mogen weer. Maar ik denk het mooiste is toch als ik hier... Dus vorige week woensdag was ik hier. En dan gaan we de paaltjes uitzetten voor waar de tenten en de pagodes moeten komen te staan. En dan sta je eigenlijk hier maar met 2 of 3 man op het terrein. En denk ik, wauw, het gaat weer beginnen.
1: Ja.
2: En als dan na 4 dagen alles staat, dan denk je, yes, we mogen weer.
1: Het is weer zo, hè?
2: En dan komt iedereen weer bij elkaar. En dan is het zo gezellig. En denk ik, ja, het is gewoon echt een feestweek. En
1: precies.
2: Daar leven we eigenlijk allemaal wel heel erg naartoe.
1: Ja.
2: En het is wel een hele zware week.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Het zijn heel kleine uurtjes die we slapen. Maar we doen het toch allemaal weer met z'n allen. En we hebben natuurlijk ontzettend ook veel vrijwilligers die ons helpen met het opbouwen en afbouwen. En Ja, dus dat is echt gewoon een feestje als je die mensen ook bij je hebt. En dat je daar gewoon heel veel mee
1: met elkaar het
2: kan doen. Ja,
1: ja, ja, precies.
2: Dus, en het is iedere dag gewoon een feestje hier. Dus ja, dat is echt heel erg leuk. Ja.
1: Hartstikke leuk. Goed om te horen van je. En we wensen je nog een paar mooie dagen toe.
2: Dank je wel.
3: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl.

0: Good old Cliff Richard hoort u samen met zijn Shadows en Do You Wanna Dance. Het is 10:30 geweest en onze volgende gast is alweer aangeschoven. En dat is een plaatselijke ondernemer die elk jaar ook hier op het terrein, zeg maar waar de start plaatsvindt, aan de Officiersweg, Dorper Veldweg, zo in hoofd. Die heeft daar altijd een prachtige tent staan met allerlei accessoires, zo moet ik het eigenlijk zeggen, voor zowel het paard als voor de ruiter. Bij jou is aangeschoven Linda Marion Kleuver. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Ja, Marion, hoeveel jaren sta je al dan als tenthouder, zeg maar, bij de Epe Paarden Vierdaagse?
1: Volgens mij is dit de vierde keer.
2: Oké. En hoe kwam het dat je ooit dacht, dat ga ik doen?
1: Nou, we hebben eerst zelf meegereden. We hebben zelf ook paarden. En dan kom je er mee. Alleen er stond er iemand anders met ruitersportartikelen. Dus op een gegeven moment, toen kon die niet. Toen vroegen ze, of nee, toen zag ik een advertentie van we zoeken standhouders. Toen dacht ik, nou, ik ga eens informeren. En toen zeiden ze, nou, we willen ondernemers uit de Epe promoten. Dus ja, toen kwam ik ertussen. En dat jaar daarna kwam toch de oude standhouder weer terug. En dat jaar daarna zijn wij weer gekomen. En dit is nu dan de vierde keer.
2: Ach, zou je, dat zien, je gaat je telefoon, dat gaat telefoon altijd. Ja. Maar dat is dan het vierde jaar, zeg maar, dat je hier als standhouder staat.
1: Klopt, ja.
2: En nou zie ik staan paard en ruitengoed. En dan probeer ik te denken, waar zit je dan in Epe als je niet hier op de stand staat? Hebben jullie een winkel of sta je altijd als standhouder op een markt?
1: Nou, wij hebben een webshop. En mensen kunnen het bij ons aan huis ophalen. En we staan op evenementen.
2: Oh,
1: en dat
2: okay.
1: doen we regelmatig. Zo gaan we een beetje door. Hè?
2: Precies. Ja, en het is van alles voor paard en ruiter. Waar moeten we dan aan denken? Wat heb je bijvoorbeeld nu bij je in de stand?
1: Nou, we hebben eigenlijk heel veel. Alleen zadels hebben we niet. Dat hebben okay. we vroeger wel gedaan, maar daar zijn we mee gestopt. Dus hoofdstellen, beenbeschermers, singles, zadeldekjes, jassen, alle ruiterkleding, heel veel rijbroeken, schoenen, laarzen, van alles nog wat. Ja.
2: En kies je dan ook specifiek uit van nou, bij de paardenvierdaagse wordt daar het meest naar gekeken, dus dan neem ik dat mee en misschien op een andere markt hebben mensen weer hele andere belangstelling?
1: Ja, je let daar wel een beetje op, maar eigenlijk, hè, we hadden het vroeger ook wel van, nou, dat nemen we niet mee. We denken dat dat niet gaat lopen. En de eerste die komt, die vraagt precies dat artikel wat je niet meegenomen hebt. Dus dan denk je nu van, nou, dan maar een half uurtje langer sjouwen. Hè,
2: en dan toch maar
1: heb je het in ieder geval mee.
2: Hè, ja.
1: Dan, want vroeger reden we dan ook gauw naar huis om het op te halen enzovoort.
2: En, ja.
1: Als het kon, hè? Als het
2: ja.
1: qua afstand kon. Maar nee, dat. Dus nu zeggen we, nou, dan maar iets meer mee. En soms te veel. Maar ja.
2: En vanaf wanneer kun je dan je stand gaan inrichten? Want zaterdagavond heb ik een rondje gefietst en toen kwam ik hier langs. En dan zie ik de tent al staan en dan zie je die kleine pagodetentjes waar jullie dan je stand in hebben. Wanneer kan je je winkel gaan inrichten?
1: Normaal is het maandag, nu was het dinsdag. Ja, we zijn dinsdag om 1:00 gekomen. Waren we met z'n drieën. Hebben we met z'n drieën opgebouwd. En ik moet zeggen, dit jaar waren we 4:15 klaar. Dus dat hadden we netjes gedaan. Soms is het wat langer, maar we weten waar het moet staan. Ik heb van tevoren, toen ik net hier ging staan, en helemaal een tekening gemaakt van, oh, dit kan hier, dat kan daar.
2: Ja.
1: En er kan nog wat onder de tafel. En op die manier ben je dan bezig. Dus ik heb een indeling en dan, dat is wel makkelijk.
2: Ja,
1: anders
2: precies.
1: Dan zit je wel echt te zoeken van wat doe ik waar.
2: Ja.
1: Ja.
2: En je hebt gewoon een hele mooie tent. Ik bedoel, je hoeft je spullen ook niet aan het eind van de dag weer op te ruimen of in te pakken en 's morgens weer uit te pakken. Het kan gewoon blijven staan, hè?
1: Nou, dat is het voordeel hier. Ook wel weer een nadeel, want mijn man en mijn zoon die slapen hier dan. Ja, je laat de spullen niet alleen.
2: Nee, oh
1: dus
2: goed, dat
1: we
2: is
1: zijn
2: ook nog
1: 24
2: zo.
1: Uur per dag zijn we hier.
2: Ja.
1: 'S morgens om 8:15 kom ik hier. Dan los ik hun af en dan komt rond 1:30 komt mijn dochter. Die neemt dan een halve dag vrij. En dan eind van de middag komt mijn man weer. En die slaapt dan. En dan ga ik wel of niet naar huis voor de paarden en de honden en die te verzorgen. En dan de volgende dag om 8:00 sta ik hier weer. Dus het is echt een volle week.
2: Ja.
1: Druk, druk, druk.
2: Precies.
1: Maar wel heel leuk. Het is wel een hele gezellige sfeer. En gelukkig is het weer ook goed. Kijk, voor mij is te veel zon ook niet goed, want dan verkleuren de spullen. Dus dan ben ik alsmaar bezig om het af te dekken. Of voor de regen ben ik het aan het afdekken, of voor de zon. Dus dat is een beetje een nadeel. Maar dit is ideaal, zoals het nu is, bewolkt.
2: Ja, helemaal lekker.
1: Ik kan niet klagen.
2: Maar je zei, ooit deden jullie mee aan de paardenvierdaagse, gewoon als deelnemer.
1: Ja,
2: als je hier de stand hebt staan en horen, en dan ben je daar hartstikke druk mee. Dat betekent niet meer meedoen aan de paardenvierdaagse.
1: Nee, nou moet ik ook zeggen dat ons paard vorig jaar in moet laten slapen. Die is 30 geworden.
2: Dat is altijd een heel moeilijk
1: ding. Vind ik dat net moeilijk ding, hè?
2: Ja, vreselijk. Ja.
1: En we hebben nog een pony van 30, dus die is nu ook oud. En we hebben nog een paard van 18 is hij nu, geloof ik. En een jong paard van 5.
2: Ja.
1: Dus daar rijdt mijn dochter nu eigenlijk mee. En die is nog te jong om de paardenvierdaagse te starten. En het scheelt natuurlijk, door de evenementen kunnen we ook minder wedstrijden doen, enzovoort. Of even
2: door de winkel.
1: Dus daarbuitenom wordt er gereden.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Dus dan is het ook niet erg om niet mee te hoeven doen.
1: Nee,
2: of te kunnen doen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, ik vind dit eigenlijk leuker.
2: Ja?
1: Ja. Ja, weet je, je kan elke dag hier in het bos rijden.
2: Ja.
1: Dan heb je niet de sfeer van de paardenvierdaagse. Maar nu krijg je hem wel heel erg mee als je hier zelf staat.
2: Want dat is gewoon door de mensen die zeg maar naar de stand komen, of door de mensen die hier op het terrein komen.
1: Over het algemeen is het heel gezellig. En de mensen zijn vrolijk. En kijk, als je op een wedstrijd staat, als iemand slecht gereden heeft, dan is die of chagrijnig, of die denkt, ik ga wat kopen, want ik moet mezelf even positief. Dus daar heb je meer met humeuren te maken, laat ik zo zeggen.
2: Ja. En hier is iedereen gewoon in een feeststemming.
1: Het is algemeen gezellig. Ja,
2: precies. En mensen doen natuurlijk voor de lol mee. En,
1: en wat ik heel leuk vind is, je hebt falabelletjes, je hebt shetjes, je hebt shires, je hebt alles ertussen. Hè? En dat komt langs. Ruiters, menners, alles. Hè?
2: Dus je hebt zo die hele variatie.
1: Iedereen, de ene ziet er heel netjes uit, de andere heeft zijn oude klofje aan. Het kan allemaal.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja. Hartstikke leuk.
0: Marion, bestel je nou ook speciaal producten voor die Epe Paarden Vierdaagse? Of is het gewoon jouw assortiment wat je ook in je winkel hebt? Dat stal je ook hieruit? Of laat je ook nog speciale spullen? Maar ik zie wat mensen lopen met t-shirts. Ik zie ze met petjes lopen.
1: Ja.
0: Verzorgen jullie dat?
1: Ik laat niet echt iets bedrukken of zo voor de Paarden Vierdaagse. Maar je denkt wel van, vorig jaar hebben we zoveel van dat verkocht.
0: Ja.
1: Dan moet ik zorgen dat ik dat heb. Betekent niet dat dat nu dit jaar dan weer gaat. Dat weet je niet. Het ligt ook aan het weer. Kijk, als het 30 graden is, dan kopen ze niet zo snel winterjas.
2: Nee.
1: Daar moet je ook weer op letten. Maar je weet het nooit.
0: Nou, Linda was blij geweest dat je vanmorgen een regenjas
2: had. Ja.
1: Maar dat was makkelijk, hè?
2: En daar had ik niet op gerekend.
1: Als je zou weten wat je mee moest nemen.
2: Ja, precies. Dat is het ook.
1: Dan,
2: het
1: is altijd een vraag. Het is elke keer verschillend.
2: Ja.
1: En dat maakt het ook alweer leuk. Ja.
2: Precies.
1: Ja.
2: Maar Jan, dank je wel dat je hebt willen vertellen over jouw aandeel in die paardenvierdaagse. En we wensen je nog een paar mooie dagen toe.
1: Hetzelfde. Bedankt. Doei.

0: Mexico's New Mexico. Ja, dat is een hele mond vol. R. Dean Taylor van ook alweer heel wat jaren terug. Tijd vliegt when you're having fun, hè? Als je plezier hebt. Nou, we hebben plezier vanochtend, zeer zeker. Dat hebben we eigenlijk elke donderdag, Linda. Dus daar zal het niet aan liggen, volgens mij. Het is inmiddels hier wel droog geworden, gelukkig. Want we hadden natuurlijk vanmorgen onverwacht toch wat druppeltjes hier. Maar inmiddels is het weer droog. Het is nog wel wat bewolkt, maar ik denk voor een ritje met de paarden, vierdaagse, is het wel prettig weer dit, hè?
1: Ja, dat denk ik.
0: Hey, wat ook prettig is, en dat hopen we dan voor volgende week maar weer, of we ook ongeveer dit weer hebben, want die zit ook niet te wachten op 30, 32 graden, denk ik. De organisatie van de Rijwiel Vierdaagse in Vaassen. Want bij ons aangeschoven is Rudy Vosselman. En Rudy gaat al heel wat jaren mee wat betreft die organisatie. En vandaag is die hier even bij ons om met ons daarover te praten.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Rudy, goed dat je er bent. Want inderdaad, na deze Vierdaagse volgt gewoon weer een Vierdaagse, maar dan een andere. Dan kunnen we op de fiets door Vaassen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Vaassen en omstreken natuurlijk. Ja. Verschillende routes. Dus elke dag weer wat nieuws wat dat betreft.
1: Ja, leuk. En dat begint volgende week wanneer?
2: Volgende week dinsdag is de eerste route.
1: Oké. En je zegt routes. Hoe ver gaan we dan fietsen?
2: Nou, je kunt kiezen. Verschillende routes. Maar je kunt kiezen voor de 15 kilometer. Of de 25 kilometer.
1: Oké. Dus er zijn voor degenen die zeggen van nou, maar ik moet een beetje snel weer terug zijn. Of misschien geen elektrische fiets hebben. Dan is die 25 misschien een eind.
2: De meeste mensen hebben tegenwoordig wel elektrische fietsen dat betreft. Dus, ja. Ja, het is maar net hoe fanatiek als je wil zijn wat dat betreft. En hoeveel je van de omgeving wil zien.
1: Ja. En jullie hebben verschillende routes. Is dan ieder jaar die route anders? Of hebben jullie gewoon vaste routes die je ieder jaar weer gebruikt?
2: Nee. Elk jaar zijn er nieuwe routes. Elk jaar probeert ook de organisatie weer nieuwe routes te maken en nieuwe routes te ontdekken. Het enige wat wel vaststaat is dat elke donderdag is de kroondomeinenroute. Dan gaan we zoveel mogelijk door de bos. En dan, ze hopen natuurlijk dat we een beetje van dit weer hebben. Want anders is het wel heel zanderig en stuiverig. Maar dit zou het hebben. Ideaal voor ons wezen.
1: Ja, precies. Ja, daar hebben we niet zoveel mulzand. Dat valt dan nog een beetje mee.
2: Precies, ja. Dat klopt.
1: En de andere dagen, je begint dinsdag, woensdag heb je andere routes. En dan donderdag kroondomein. Ja. En vrijdag...
2: Vrijdag is de binnenkomst.
1: Ja, inderdaad.
2: Dan kun je eventueel een medaille bij ons komen halen. Mocht je dat graag willen. Of voor je kinderen, of opa of oma. Of ja, zeg maar.
1: Want wat voor mensen doen er mee bij jullie aan de fietsvierdaagse?
2: Ja, eigenlijk van alles en nog wat. Echt van heel klein die mee fietsen nog met papa en mama. Of met opa en oma. Tot toeristen die graag een beetje de omgeving willen verkennen. En je gaat toch de ene kant ga je richting, de ene dag richting Apeldoorn en de andere dag richting Epen, zeg maar. Dus je ziet eigenlijk van alle kanten van Vaassen zie je wel wat.
1: Je gaat echt alle vier richtingen uit, zeg maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad, ja.
1: En de start is bij de wieken?
2: Ja, de start is zoals gewoonlijk weer bij de wieken, zolang als de wieken nog blijven staan. Dus dat is ook maar de vraag. Maar
1: voor nu kunnen mensen in ieder geval zich melden bij de wieken.
2: Ja,
1: inderdaad. En hoe gaat het voor die fietsvierdaagse? Moet je je van tevoren aanmelden of doe je dat op de dinsdagavond? Hoe werkt dat?
2: Je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt via de voorinschrijving doen en dat kun je via onze site doen. En daar staan ook een paar adressen op waar je nog ouderwets op papier zou kunnen inschrijven. En dat kost je dan €2,50. En als je het op de dinsdag aankomt en je doet niet via de voorschrijving, kost het je €3,50 voor alle vier de dagen. Of €1,50, dat kan ook nog per dag.
1: Ook, god, dat zijn de kosten ook niet. Dus voor €2,50 kun je ook nog vier dagen gewoon mee fietsen.
2: Ja, inderdaad. Ja, kun je heel veel zien van de omgeving voor heel weinig geld wat dat betreft.
1: Ja, dat is zeker. En vanaf hoe laat kun je dan starten?
2: Je kunt in principe starten vanaf 7 uur, als ik mij niet vergis.
1: Oké. Dus dan kun je rustig de routes doen en moet je voor een bepaalde tijd binnen zijn?
2: Ja, in principe gaan we ervan uit dat iedereen voor 9 uur wel weer binnen is. Okay. Er zijn altijd groepjes die onderweg stoppen, die maken er een hele gezellige avond van, die drinken onderweg wat, die eten wat. Maar eigenlijk is iedereen voor 9 uur wel binnen, want dan komt ook de oproepploeg, zoals wij dat noemen, die komt er achterop rijden en die spoort toch iedereen aan die een beetje achteraan rijdt van kom even doorgaan, want ja, ook wij moeten...
1: Je moet ook weer opruimen.
2: Ja,
1: ik weet, vorig jaar zag ik een groep van vier dames en die hadden een flesje witte wijn bij zich en wat bekertjes en die zaten op een picknickbankje onderweg. En ik dacht, nou, je maakt er gewoon een feestje van.
2: Ja, er zijn inderdaad mensen die dat zo doen. Die nemen hapje drankjes mee, een borreltje voor onderweg, maar ook mensen met gewoon een thermos Orange Coffee hoor, maar ja. Van allerlei type mensen.
1: Maar jullie verwennen zelf ook de deelnemers altijd, want ik weet ja. wel, zo nu en dan is er een hapje of een ja. ijsje.
2: Ja, een aantal lokale ondernemers die heeft die sponsoren ons gelukkig, zo moet ik het eigenlijk netjes zeggen. En die zorgen ervoor dat er op elke avond ergens op de route iets is na je staat. En dan kun je ook onderweg nog ergens een ijsje kopen van de organisatie ja. tegen een gereduceerd prijsje.
1: Ja, dat is toch leuk. Dat maakt het eigenlijk zo'n fietsvierdaagse, vind ik. Het is ook een hele feestelijke happening.
2: Het is eigenlijk heel kneuterig, ja. maar dat maakt het leuk.
1: Precies.
2: En dat is toch waarom mensen elke keer weer terugkomen.
1: Ja, ja.
0: Hey Linda, ik ga even het gras voor de voeten van Ronnie wegmaaien. Of van Rudy wegmaaien. Want jij hebt vorig jaar meegedaan. Ga je dit jaar weer meedoen?
1: Ik ga zeker weten. Dinsdag ben ik weer paraat.
0: Wat is er dan zo leuk aan die rijwiel vierdaagse in Vaars?
1: Ik denk dat wat Rudy ook zegt, dat kneuterige. Ik ga altijd samen met mijn moeder. En dit jaar gaat een vriendin van haar ook mee. Je komt allerlei bekende mensen tegen, dat is het ook.
2: Een soort reunie.
1: Ja, die routes, ja, zo, ja, dat is het. Het is niet, de routes zijn niet helemaal nieuw, maar dat geeft helemaal niet. Je fietst gewoon met een aantal mensen mee. Je ziet nieuwe dingen onderweg. Komt bekenden tegen. Er is een stempelpost. Nou, die mensen ken je ook. Maak je een gekkigheidje, praat je. En als we terugkomen bij de wieken, dan is het lekker een drankje. Even voor op pleintje zitten.
2: Oh,
1: met iedereen kletsen. Het is echt... Het is gewoon heel knus.
0: Ja, nou, dat vind ik. Het is een ja. reclamespot, hè?
2: Reclame kun je niet krijgen natuurlijk.
1: Maar zo werkt het echt. En wat je ook zegt, Rudy, gewoon hele families met elkaar vind ik ook heel grappig.
2: Absoluut.
1: Dat ik denk, oh, dat is die familie en die hebben inderdaad opa, oma, de kinderen.
2: Ja. En dan zoveel, ja, ken je ze ook. En dat, ja, altijd onderweg wel even weer een praatje, gekkigheidje, even zwaaien en kinderen, ja. vinden ze wel leuk. Nou, iedereen weer blij wat dat betreft.
1: Ja,
0: maar dat lijkt dan dus heel erg leuk. Maar hoe komt het dan toch, Rudy, dat jullie... maar 350 deelnemers hebben dit jaar een inschrijving hebben. Terwijl je in de hoogtijdagen meer dan 1500 deelnemers had. Hoe komt dat dan?
2: Het probleem is toch wel een beetje, het klinkt heel ouderwets. En de jeugd, voornamelijk, laten we zeggen, tussen de 12 en de 18... die interesseert het allemaal niet zoveel meer. Die gaan liever met hun fatbike of met hun vriendengroep ergens hangen... in plaats van dat ze, want dan komt de kneuterige relatie tegen ons werkende...
1: Ja.
2: die gaan liever dat doen als dat ze met mee gaan fietsen, zeg maar. En het is ook wel zo, er wordt tegenwoordig zo verschrikkelijk veel georganiseerd. Mensen hebben zoveel keuze om overal wat te gaan doen. En je bent afhankelijk van het weer en hoeveel toeristen er toch nog weer zijn. En, ja. We hopen elk jaar op nog ietsjes meer. En dan mogen er inderdaad nog wel een heel aantal meer bij komen. Maar we zijn tot nu toe tevreden.
0: Wat kun je daar dan bijvoorbeeld aan doen? Hoe promoot je dat dan, dat je meer...
2: Nou, we zijn de laatste jaren best wel bezig om het bijvoorbeeld op sociale media wat meer te promoten. Zodat toch ook de jonge lui wat meer bereikt worden. En we merken ook wel dat daardoor wel wat meer mensen komen. Maar eigenlijk helaas nog te weinig. Dit soort dingen, leuk even op de lokale radio een praatje doen. In de hoop dat er toch mensen overal om gezellig een paar dagen mee te fietsen.
0: Ja, precies.
1: Ja. En de campings, want hebben jullie dan ook, benader je de campings ook?
2: Ja, we hangen flyers op en we proberen her en der ook op sociale media via campings wel weer ons te laten zien.
1: Ja.
2: Ah, dat is toch lastig, daar hebben ze, vinden ze het algemeen niet zo heel leuk. Die flyers vinden ze over het algemeen wel prima.
1: Ja.
2: Maar ja, en dan krijg je ook nog weer een nadeel dat mensen die hier in de Randstad komen, 4 dagen fietsen. Boah, dat is veel hoor voor die mensen.
0: Ja, dan kom je wel voor mijn rust, hè?
1: Je kunt per dag fietsen. Je hoeft niet alle 4 dagen mee te doen.
2: Dat kun je ook wel merken, want donderdagavond blijft toch wel de drukste avond. Dan ga je de Kronenmijnen in en dat vinden mensen toch de mooiste route.
1: Ja.
2: In de hoop nog wat wild te zien natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja. Wel, met al die mensen in dat bos zal het moeilijk zijn, maar
2: we gaan aardig diep het bos in. Dus laten we hopen dat we er wat tegenkomen dit jaar. Over de wolf.
0: Ja, nee, dat wou ik nou net eigenlijk vragen. Want ja, die wolf, dat speelt natuurlijk al heel lang hier. Dan gaan jullie dat Kroondomein in. Moet je daar nog speciale maatregelen voor treffen?
2: Wij hebben er geen speciale maatregelen voor getroffen. Aangezien wij altijd nog van de filosofie uitgaan dat de wolf banger is voor ons als wij voor de wolf. En wij zijn natuurlijk in principe geen prooi.
0: Nee.
2: Wij fietsen langs en zijn weer weg. Dus hij kan ons niet stalken of pakken of weet ik veel wat.
0: En bovendien ben je daar natuurlijk met heel veel mensen. Want dus dat schrikt ze ook wel enigszins af waarschijnlijk.
2: Ja, je komt natuurlijk altijd met een groot koppeltje.
0: Ja, precies. Precies.
1: Ja, dus. Rudy, voor mensen die nou nieuwsgierig zijn, jullie hebben een website, hè, waar mensen op kunnen kijken.
2: Als je gewoon op de fietsvierdaagse fase gaat kijken, dan word je wel geleid naar onze website. En dan kun je inschrijven, kun je alle informatie vinden over alle routes en noem het maar op. En dan wordt het vanzelf duidelijk.
1: En het wordt volgende week ietsje koeler, dus je hoeft ook niet in de hitte te fietsen. Dat is
2: heerlijk,
1: lekker,
2: maar ook niet in de hitte als verkeerregel laten staan. Dat vind ik ook al prettig.
1: Dan is dat in ieder geval beter. Rudy, dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: We gaan elkaar volgende week zien.
2: Helemaal goed. Fijne uitzending
3: nog. Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

0: Sven Versteeg en de Blikkendag. Een succes van alweer een poosje geleden. Maar het klinkt altijd nog weer. En zeker op zo'n dag als vandaag. Een beetje bewolking hier bij de Paardenvierdaagse. Maar dat is misschien ook wel lekker voor de deelnemers. We gaan het ongetwijfeld straks nog van wat deelnemers horen. Nu is bij ons aangeschoven nog zo'n ondernemer. Linda.
1: Of jullie een beetje zachter willen zijn, anders kunnen wij elkaar niet verstaan. Dat zeggen we even. Ja.
0: Het publiek is wat te luidruchtig hier, dus een vriendelijk verzoek.
1: Oh, dat wordt nog opstandig ook nog.
2: Kom door de muziek.
1: Oh, dat is het. Sandrina, wij hebben elkaar vorig jaar volgens mij ook gesproken, want jij bent ook een van de standhouders hier op de Paardenvierdaagse.
3: Ja.
1: Hoe lang al?
3: Dit is nu de vijfde keer.
1: Vijfde keer? Ja. Je hebt ook een jubileum dit jaar. Ik hoor, wij hebben ook een jubileum. Wij staan hier voor de vijfde keer.
3: Ja.
1: Nou, dat is voor jou dus net
3: mooi.
1: Zo.
3: Gaan we gelijk op.
1: Heel leuk. Hey, en wat heb jij in je stand? Wat heb jij te koop?
3: Wat ik in mijn stand heb, zijn de dingen die ik allemaal zelf maak.
1: Oké. Okay.
3: Ik ben begonnen eigenlijk met paardentassen. Die aan weerszijden van het paard kunnen hangen. Zowel voor als achter het zadel.
1: Mm-hmm.
3: En dat is een tikje uit de hand gelopen. Want ik ben nog veel meer dingen gaan maken. Ook handtassen.
0: Ik val je even in de reden, Sandrina. Kun je misschien de microfoon iets dichter bij je mond horen? Want we kunnen je niet helemaal goed horen zo.
3: En ik heb een goede stem, dus gaan we gebruik van maken. Moet ik het overnieuw doen?
1: Nee. Vertel, want je maakt tassen voor het zadel.
3: Ja.
1: Tenminste, daar begon je mee.
3: Ja, inderdaad, daar is het mee begonnen.
1: Ja.
3: En het is uitgebreid tot handtassen, maar ook winkeltassen van stof onder andere. Van de restjes van het leer maak ik sleutelhangers en tassenhangers. Ik ga zo direct nog weer een paar magrietjes naaien. Die heb ik thuis gestanst, voorbereid, zodat ik ze hier lekker kan naaien. En dan maak ik ze thuis weer af. Ja, het is gewoon leuk om dat te laten zien, hoe die dingen met de hand genaaid worden.
1: Dus terwijl jij in de stand zit, of voor de stand zit, als het mooi weer is, ben je ook meteen bezig met nog weer nieuwe dingetjes maken?
3: Ja. Handjes moeten gewoon door blijven wapperen.
1: Ja, ik wou zeggen, waar komt dat vandaan?
3: Ik kan het je niet uitleggen. Ik kan het je niet vertellen. Als iemand mij, zeg maar, 15 jaar geleden had gezegd van, jij gaat je eigen spullen verkopen op de Epe Paardenvierdaagse, had ik gezegd, ah joh, ga weg.
1: Ja, dat ga ik niet doen.
3: Maar het is wel gebeurd.
1: Ja, dat is toch grappig. En je hebt echt, want jij hebt ook zo'n mooie pagoda-tent helemaal vol. Dus jouw winkeltje is ook gewoon helemaal gevuld.
3: Ja, ik heb thuis nu niets meer liggen. Alles wat ik heb gemaakt, ligt nu hier.
1: Ligt in de tent.
3: Maar dat doe ik speciaal voor Epe.
1: Oké.
3: Daar leef ik het hele jaar naartoe. En ik begin in september eigenlijk al met een

0: kan me ook wel voorstellen dat als je meedoet aan zo'n vierdaagse en je bent een aantal dagen van huis en je hebt meegedaan, dat je iets wil meenemen wat je dan nog weer herinnert aan die paardenvierdaagse. Dus ik kan me ook voorstellen dat je denkt, oh nou, maar ik koop dit of ik koop een leuke sleutelhanger of iets wat me doet herinneren aan dat ik daaraan meegedaan heb.
1: Ja, nou dat gebeurt inderdaad, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Ik heb nou een mal gekocht in de vorm van een paard. En dan heb ik de EP4D ingedrukt. En daar heb ik een paar van liggen. Mensen zeggen, oh, dat is leuk. Ja. Ik heb nog niet even gekocht. Maar goed, dat maakt niet uit. De week is nog niet voorbij.
0: Nee, daarom. Dat kan ook
1: misschien
0: nog.
1: Misschien dat ze er nog over kouwen.
0: Ja, precies.
1: En dat ze toch... Dat zijn van die dingen die je even meeneemt, hè? Net als sleutelhangers.
0: Ja.
1: Dat is een klein prijsje en dat kunnen ze dan meenemen.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en hoe is dat voor jou dan? Want we hebben Marion net gesproken en die vertelt... Nou, ik sta op de stand, maar mijn echtgenoot komt hier slapen. 'S middags komt mijn dochter. Het is nog een heel gedoe om die winkel te blijven bezetten. Hoe doe jij dat?
1: Het is inderdaad een heel gedoe, dat zeg je. En dit jaar heb ik hulp gekregen van twee vriendinnen die mij thuis al hielpen. Hoe zo goed mogelijk die etalage, want dat is het eigenlijk, neer te zetten. Zodat het een goed aanblik is. Zodat mensen daar leuk op inspelen en dat ze dat dingen gaan kopen.
0: Ja.
1: En dat merk ik inderdaad.
0: Wat leuk.
1: Het is zelfs zo dat... Een van die twee vriendinnen helemaal vanuit Doorn naar me toe is gekomen op de dinsdag.
0: Om je daarmee te helpen?
1: Om die etalage op te maken.
0: Ah, wat leuk.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Zij het Noortje van de Wellen.
0: Ah, wat leuk. Maar dat is toch mooi dat je dat dan samen kan doen. Dat je zegt, nou, hoe gaan we dat doen? Je krijgt wat tips. Maar jij, wat zit je dan wel al die dagen hier alleen? Je hebt meerdere standhouders natuurlijk. Ja.
1: Nou, ik heb wel hulp gevraagd voor de tijd als de barbecue hier is. Want dan is het zo vreselijk druk.
0: Ja.
1: Als ik dan met één persoon aan het praten ben en er komen andere mensen binnen, dan lopen die waarschijnlijk weg.
0: Ja.
1: Dus ik heb hulp daarvoor gevraagd.
0: Okay.
1: Ga met die mensen praten en dan gaan ze vragen wat ze willen en al dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik wel hulp.
0: Is dat voor jullie ook het drukste moment tijdens de braai?
1: Het is ieder jaar anders.
0: Okay.
1: Maar het is meestal wel de drukke tijd. Maar nu heb ik ook al twee zulke drukke dagen achter de rug.
0: Oh, echt?
1: Boven verwachting.
0: Oh, serieus?
1: Ja, ja, boven verwachting. Misschien omdat ik zo'n mooi etalage heb.
0: Dat helpt misschien wel. Ja. Maar ik denk ook mensen, dit is het vijfde jaar dat je er staat. Dus mensen weten van tevoren, tenminste degene die vaker meedoen aan die vierdaagse, die zullen daar misschien ook wel een beetje rekening mee houden. Oh, ze is er weer. Vorig jaar heb ik dit gezien.
1: Ja, dat klopt. En de etalage staat natuurlijk, of de advertentie staat natuurlijk ook in het boekje.
0: Precies. Ja. Dus ze weten ook dat je er bent en dat je met spullen komt.
1: Ja.
0: Hey, en hoe is het met jullie samen als standhouders? Ik zag jou vanmorgen vroeg met Marion al samen zitten. Ik kan me ook zo voorstellen dat je met elkaar een beetje contact hebt die dagen.
1: Hebben we.
2: En dat...
0: Heel gezellig hoor ik.
1: Jolanda geeft het antwoord.
0: Jolanda van Hoornstal, die noemt dat ook nog even. Het is supergezellig.
1: Jolanda en ik, we staan ook al 5 jaar naast elkaar. En Jan is er dan vorig jaar bijgekomen met de dierenvoer. Dat is, Mario zei het al, het is gewoon... Eén familie.
0: Ja.
1: Ja, echt. Een familie die je maar eens een week in het jaar tegenkomt. Maar
0: ja, leuk is dat.
1: Zo
0: ja. En ik denk ook, want dat hoor je ook van de bestuursleden, maar ook van de vrijwilligers. Het is heel veel mensen weer tegenkomen van vorig jaar. Hey, hoe is het? Wat leuk, ben je er ook weer? Dat zal voor jullie ook zo zijn, denk
1: absoluut.
0: Ik.
1: Absoluut. Ja. Het is zo'n beetje de hele week knuffelen.
0: Ja. Ja. Nou, heel gezellig. Je komt allerlei bekenden tegen. En je maakt, jullie zitten natuurlijk precies mooi op dit terrein. Je maakt alles mee wat er rondom de paardenvierdaagse gebeurt.
1: Ja, en het wordt eigenlijk ieder jaar steeds gezelliger.
0: Ja?
1: Ja, de organisatie doet daar heel goed zijn best voor.
0: Oh, dat is mooi om te horen.
1: Ook omdat we hier warm kunnen eten.
0: Ja.
1: Dat is ook verschrikkelijk handig.
0: Ja.
1: Dus ik kom de hele week het terrein gewoon niet af.
0: Nee, dat
1: hoeft ook niet.
0: Er wordt goed voor je gezorgd hier.
1: Absoluut.
0: Nou, dat is wel een luxe, hè? Dat je niet zit met dat soort dingen. Maar dat, want ook deelnemers kunnen eten hier. Ja. Dat scheelt natuurlijk ook enorm, hè?
1: En ik mag hier overnachten.
0: Nou, kijk, jij logeert gewoon in je winkel.
1: Ook gewoon geweldig. Ik kan niet anders zeggen.
0: Sandrina, dank je wel dat je even wilde vertellen daarover.
1: Graag gedaan,
0: Linda. En een paar mooie dagen gewenst.
3: Ja. Dit is

En u hoorde de Hollies en stap, stap, stap. En daarmee werd het alweer geen smoke. Dat is weer wat anders. Kwart over elf werd het. We zijn in afwachting van onze volgende gast. Die gaan we zo bellen. Maar eerst Blue Haze.

0: Het erfgoed van de gemeente Heerden al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
2: En vandaag in het kader van Heerder Historie hebben we niemand minder aan de telefoon als Jeanne Hekker-Kameling-Onnes. En dat is de bewoonster van kasteel Vosbergen in Heerden. Jeanne, een hele goede morgen. Jeanne, hoor je mij? Jeanne hoort mij niet. We hebben, als het goed is, telefonisch verbinding met Jeanne. We hebben geen telefonische verbinding met Jeanne. Ik ga op allerlei knoppen nu drukken en ik doe alles omhoog. En wie weet horen we daar wat. Jeanne, hoor je mij? Ik hoor geen Jeanne. Gaan we gewoon nog eventjes een ander plaatje draaien? Want dit kan nog wel eens wat problemen geven via een telefoonverbinding. Nou, dan lossen we het toch even op deze manier op. Draaien we gewoon een plaatje en gaan we het opnieuw proberen. Dit zijn de Doobie Brothers.

En u hoorde de Doobie Brothers en Listen to the Music. We gaan het gewoon nog een keer opnieuw proberen. Kijken of we nu verbinding hebben. Het blijft nog even een gokje. Ik hoor nog iets. Jeanne, hoor ik jou via de telefoonlijn? Hallo Jeanne, jij hoort mij goed. Dat vertelde je net al even. Maar wij horen jou hier niet op de speaker. En dat is vreemd. Ik denk dat we toch nog even een ander plaatje op gaan zetten. Want we zijn nog niet helemaal zover. Ik hoor nog niets van Jeanne. Jij hoort mij wel nogmaals. Maar we gaan dat even anders proberen op te lossen. Tot die tijd Jimmy Cliff en The Wonderful World.

0: helemaal gaat die piepen. Maar dat betekent dat we verbinding hebben, heb ik de indruk. Sjane, hoor je mij? Sjane Kamerlingh-Onnes, hoor jij mij? Wij horen jou hier niet. Ik ben bang dat het niet goed gaat komen, want het is vervelend. Wij kunnen wel een mooi gesprek voeren, Sjane, maar als dat niet op de zender te horen is, dan heeft dat in mijn ogen niet zoveel zin. Dus wij bellen jou wellicht straks nog even terug. Of hebben wij inmiddels verbinding, Sjane, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor jullie wel.
0: En we horen jou nu hier ook op de speaker. Het is gewoon een kwestie van een paar goede knopjes indrukken. Dan gaat dat helemaal vanzelf komen. Ik zie dat Gert nu applaus krijgt. Dus dat is wel verdiend. Laten we het daar maar eventjes ophouden. Goedemorgen, Sjane Hekker-Kamerlingh-Onnes. De bewoonster, niet het hele jaar, maar regelmatig bewoonster van Kasteel Vosbergen. En wij bellen jou in het kader van het Heerder Historisch Museum met eigenlijk het verhaal van hoe is nou dat Kasteel Vosbergen ontstaan? Wie waren de eerste bewoners? En sinds wanneer, hoe lang is dat al geleden, dat Vosbergen? Ja, het zijn een heleboel vragen, Sjane. Ik hoop dat je ze ook allemaal gaat beantwoorden. Vertel.
1: Nou, ik hoor mezelf trouwens in een echo. Dat is heel...
0: Dat is vervelend. Daar gaan we ook nog even wat aan doen. Wordt het nu minder?
1: Even kijken, ja, nu is het rustig. Ik hoor mezelf gewoon praten de hele tijd. Bij jullie.
0: Ben je er nog?
1: Ja.
0: Oké. Vertel, als het goed is, moet het nu weg zijn, Sjane?
1: Ja.
0: Het ontstaan van Vosbergen.
1: Het is een heel... langzaam zich ontwikkelend stuk grond in Heerden, in een heel nat gebied. Als ik het heel kort samenvat, is het een gelukkige plek geweest, een zandplaat, oftewel een zandafzetting. Dat huis, een speaker naar alle waarschijnlijkheid, een opslagplaats voor boer om daar verrijzen. Want we zaten wel in de, zeg maar, de IJsseldelta ook. Er waren natuurlijk overstromingen. Dit is dus heel lang geleden, hè? We praten nu over misschien 1000, 1200.
0: Kijk.
1: En dan op een dag ontwikkelt het zich heel langzaam en wordt gekocht als grond. Waarschijnlijk door de familie De Vos van Steenwijk. Die nu nog steeds aan de overkant in Weijen de Gelder bezitten.
0: Aha.
1: En die hadden die grond en dan... Op een gegeven moment wordt die grond dan weer verkocht aan de familie Doois in Deventer. Dat waren regenten in Deventer. En de familie Doois vererft het, verkoopt het aan de verwante familie Krijt. En we springen nu even door de geschiedenis, want zoveel tijd hebben we niet. En vanaf 1600 gaat de familie Krijt het echt uitbouwen tot het huidige kasteel. En dat is dan in 1623 af. En dat zie je ook als je Vosbergen goed bestudeert, het huis. Dan zie je zogenaamde muurankers. En in die muuranker staat op 1623... En dat hebben we in 2023 ook gevierd. Met een enorm mooi concert van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina. En misschien herinneren jullie het je nog. En we hebben ook een serie, Liefde voor het Landgoed, hebben we aan meegewerkt. Dat was ook in 2023. Dus allemaal in het kader van 400 jaar. En ik mag wel zeggen, het meest blijvende wat we er aan over hebben gehouden, dit jubileum, is het prachtige boekje over landgoed Vosbergen. Een wandelgidsje wordt het genoemd, maar het is echt een heel leuk historisch overzicht van het landgoed en het huis. En dat is geschreven door Peter Maasgeesteranis en Adrie Rottinga, ook allemaal bekende figuren in onze gemeente.
0: Zeker mensen die ook heel actief zijn binnen de Heerder Historische Vereniging.
1: Enorm. En die hebben dit fantastische document, voor ons gemaakt. En dat wordt nog steeds, is ook nog steeds te koop. En mensen reageren er ook. We zijn nu geloof ik aan de vierde druktoe.
0: Kijk. En hoeveel, ja, hoeveel worden er dan gedrukt, Sjane, om een idee te krijgen?
1: Ik dacht telkens 500.
0: Kijk, dan heeft bijna iedere heerdenaar dat huis inmiddels, of dat boek inmiddels in huis, neem ik aan.
1: Ja, maar het is denk ik ook erg leuk voor ons toerisme, toenemende toerisme in de gemeente. En het toeristisch informatiepunt waar dit te krijgen is. Maar ook, ja, ik denk ook dat dat komt door alle gezamenlijke inspanningen van alle bewoners. Ja. En Visit Heerde ook, die echt zorgen dat er veel meer leuke dingen te doen zijn, leuke terrassen. En wij organiseren als landgoed ook landgoedwandelingen, 6 keer in het seizoen. En die worden goed bezocht. En dan kan het kasteel ook van binnen worden bekeken, een gedeelte. Dat wordt door de schrijver van het boekje gedaan, Peter Maasgeesteranis. Dus dat is ontzettend leuk. Daar zijn we hem heel dankbaar voor.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En zo kunnen jullie ook het onderhoud van het kasteel in ieder geval op die manier enigszins bekostigen, begrijp ik.
1: Ja. Want even nog terug naar de vraag van hoe is het dan in de familie gekomen. En dan komen we later op de huidige tijd.
0: Ja.
1: In 1715 koopt Alexander van Dedem het landgoed. En sinds die tijd is het dus in de familie van Dedem. Onafgebroken. Het is bijna gekocht een keer op een veiling bij het Hotel Boeven. En toen is het gekocht door een Van Dedem. Door een kleinkind van de verkoper. Dus dat is heel grappig. Toen is het gewoon in de familie verder gebleven. Dus toen is het gered. En ik mag wel zeggen dat het is uiteindelijk vererfd aan mijn grootvader in 1932. En helaas is door de crisis en de daaropvolgende oorlog is het niet gerestaureerd. Dat wil zeggen, niet zo grondig als mijn ouders het hebben gedaan vanaf 1970. In de tussentijd, na de oorlog, die rampzalig is geweest voor het huis met Duitsers en evacuees, was het huis echt een ruïne. En toen heeft mijn grootvader het verhuurd aan het kunstenaars-echtpaar Ploeg. En die hebben het, in ieder geval in stand gehouden en ook hier en daar met wat subsidie opgeknapt. Mijn ouders, zoals gezegd, Heike en Agnes Kameling Onnes van Dedem, die hebben het huis echt van boven tot onder gerestaureerd en aangepast aan de moderne tijd. En sindsdien bewoont nu nog mijn moeder het met ons op heel veel momenten van het jaar. En organiseren we daar van alles. Dat is natuurlijk echt de moderne tijd. Daar vroeg je net naar.
0: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk de moderne tijd. Je moet zo'n landgoed iets mee doen. Ten eerste zijn we opengesteld voor alle wandelingen. Nou, we zijn natuurlijk een monument en een fantastisch wandelpark. Het park is namelijk ook een monument. En we zijn dat voor de hele gemeente Heerde. Het huis is natuurlijk bewoond, dus dat kan alleen op gezette tijden worden bezocht. En ook de trouwzaal wordt morgen bijvoorbeeld gebruikt voor het sluiten van een huwelijk. Dat gebeurt een aantal keren per jaar. En dat is ontzettend leuk, vinden we erg leuk en om te doen. En we vinden het ook erg leuk om Vosbergen ja, deel te laten uitmaken van de Heerde gemeenschap, ja. Van de gemeente. En niet met de rug naar de gemeente, maar met de voorkant open naar de gemeente.
0: Ja, precies.
1: Dat vinden wij leuk. Wij vinden het, dat is niet om commerciële redenen, maar dat is ook echt omdat we dat een soort, als een soort plicht voelen.
0: Het huis betrekken bij de gemeenschap.
1: Ja, duidelijk. En het landgoed ook betrekken bij de gemeenschap. Ja. En ik denk dat we zijn een veel opener landgoed geworden in die zin.
0: Met de dorpsmoestuin natuurlijk, die bij jullie op het landgoed zitten. De dorpsmoestuin, ja. Waar Heerdenaren gewoon hun eigen.
1: Ja, de dorpsmoestuin die had afgelopen zaterdag een open dag. Nou, dat was enorm geslaagd. En veel bezoekers. En dan zie je dat echt leeft. En dat is natuurlijk vreselijk leuk. Maar het kost gewoon tijd om activiteiten met elkaar te ontwikkelen. En soms heb je ook pech. We hadden een prachtige waterdag met een groep mensen in elkaar gedraaid. Met een prachtig draaiboek, leuke gasten, deelnemers. En toen viel een van de belangrijke dragers, die viel uit door gezondheidsredenen. En dan zie je dat zo'n activiteit, ja, die draait op vrijwilligers. Ja. Ja. En dat hebben we toen even in de ijskast gezet. Maar het concert van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zou die avond ook plaatsvinden. En dat hadden we wel door laten gaan. En dat viel niet in het water, maar dat is gewoon weggesmolten door de onbeschrijfelijke hittegolf, ja, waar we in zaten. Ik geloof dat we temperaturen 's middags hadden van 35 tot 40 graden. En dat was dus voor Wilhelmina onmogelijk om te repeteren, laat staan om te blazen 's avonds. Dat was gewoon. Dus dat hebben we moeten afzeggen.
0: Ja, precies. Maar dat zal ongetwijfeld iets zijn van wat in het vat zit verzuurt niet, toch?
1: Nee, zeker. Dat was echt, maar dat was dus heel sneu en dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Ja, precies.
1: Hebben wel 4 september, dat wil ik toch even zeggen nog, op de Bommert achter het huis hebben we een heerlijke filmavond. En we hopen natuurlijk dat die door kan gaan.
0: Ongetwijfeld, ja. Voor het vierde, vijfde jaar denk ik al, toch?
1: Ja,
0: een film in de open lucht.
1: Ja, in de open lucht. En dat is de sfeer is alleen al zo leuk.
0: Precies, heel leuk. Hey, Sjane, nog even. Je kunt trouwen dus blijkbaar bij op uitzondering op Kasteel Vosbergen. Ben jij dan ook de ambtenaar?
1: Ik ben niet de ambtenaar. Er zijn
0: dat is nou
1: hele
0: jammer.
1: Leuke papsen, zoals dat heet. Ja. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Die huwelijken voltrekken. Ik heb er wel eens over gedacht.
0: Ja.
1: Om babs te worden, omdat ik dat wel leuk zou vinden om te doen. En zeker om te trouwen op het eigen huis.
0: Dat maar het past ook bij jou, Sjane. Het past ook bij jou. Zo'n gesprekje voeren met de trouwelingen en dan daar een mooi verhaal van maken. Dat gaat jou wel lukken.
1: Ja, nee, dat zou ik wel kunnen, ja. Dat zou ik zeker kunnen.
0: Nou, overweeg het
1: maar
0: nog eens.
1: Wie weet, een nieuwe carrière.
0: Zo is dat. Ja, toch? Ik gun het je vanuit. En je bent nu nog in Den Haag, begrijp ik. Dat is ook de reden dat je niet bij ons...
1: Ja, wij rijden morgen in alle vroegte dus naar Heerde. En dan hebben we daar, mijn man en ik, Menno en ik, hebben ontzettend veel taken allebei. En morgen is er een trouwerij. De bruidspaar komt in een koets van het Wapenveldscherij. En dat vinden we erg leuk. Daar verheugen we ons op. Ik heb het helemaal met het bruidspaar doorgenomen. En ik hoop dat alles goed gaat. De trouwzaal staat al klaar, kreeg ik net door. En de tent is al gebouwd. Dus we hebben een mooi klein huwelijk. En jij vroeg hoe dat dan, waarom we dat doen. We doen dat natuurlijk ook om extra inkomsten te krijgen voor het enorme onderhoud aan het landgoed en aan het gebouw, aan de gebouwen. En dat ligt er niet om. En er zijn natuurlijk ook heel veel bedreigingen. De belastingdruk is enorm. De box 3 ellende. En ik zal daar heel kort nog iets over zeggen.
0: Ik kan me voorstellen dat voor jou ook een probleem is. Want dat is voor heel veel mensen volgens mij. Maar dat is de politiek. Oh. Daar kunnen we hier niet verder mee. Hey, ik dank jou in ieder geval even voor jouw verhaal.
1: Ik zit het alweer.
0: Uiteraard. Ja, we zijn alweer ruim 10 minuten in gesprek, Sjane. Met helaas het oponthouden begin even. En excuus daar nog voor. Want dat kan gebeuren natuurlijk. Techniek, ja, die wil ons toch wel eens in de steek laten. Maar ik vond het weer een prachtig verhaal. Als je weer terug in Heerde bent, nodig ik je graag weer even een keer bij ons uit in de studio om te komen vertellen over al die activiteiten die jullie op Kasteel Vorsbergen organiseren. En dat zal ongetwijfeld, nou laat ik het zo zeggen, begin augustus hebben jullie de film weer. Laten we daar begin augustus...
1: Begin september.
0: Laten we daar dan begin september nog eens even een keer een afspraak over maken, zodat we dat wellicht gezamenlijk kunnen bespreken. Voor nu, dankjewel dat je even bij ons was en graag tot een andere keer weer.
1: Veel plezier.

0: Ja, u merkt het, we zijn helemaal in zomerse stemming. We hadden ook wat zomerse plaatjes uitgezocht. Nou, en dan hoop je ook op zomers weer. Dat viel nog op mee uiteindelijk. We hebben een paar druppeltjes gehad, Linda.
1: Ja joh, en ik voel dat het nu al warmer wordt. Dus volgens mij loopt de temperatuur alweer lekker op.
0: Jij zit nog wel steeds met je jas.
1: Ik zit wel met mijn jas. Nou, als je hier naast de tent staat, is het warmer dan dat we hier in die tent staan. Dus eigenlijk wel een beetje apart, maar goed.
0: Maakt het uit, hè? Hey, we hadden even wat oponthoud met de telefoon. Ja, dat gebeurt natuurlijk maar zo, hè, dus het is niet anders. Maar onze laatste gast van vanochtend is bij jou aangeschoven. En die speelt nou net geen thuiswedstrijd, maar ze komt uit Vaassen. En toch is ze hier betrokken bij de EPER Paardenvierdaagse. Helma Holtman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Helma, jij bent eigenlijk een van de nieuwe vrijwilligers, hè?
2: Ja, ik ben vorig jaar voor het eerst mocht ik helpen, want ik vind het gewoon een eer. En dat was echt superleuk. Wij mogen van het werk uit, mogen wij 4 goeddoendagen in een jaar besteden aan vrijwilligerswerk. En dus ik heb gemaild en gezegd van, mag ik hier helpen?
1: En dat
2: mocht.
1: Maar hoe kwam je dan vorig jaar bij die paardenvierdaagse terecht?
2: Ja, ik ben natuurlijk paardenmeisje vanaf een jaar of 7, 6, zeg het maar. En dus dat was altijd al zoiets van, god, daar zou ik echt eigenlijk wel bij betrokken willen zijn. En nou, toen kwamen dan die goeddoendagen. Ik denk, goh, ik ga gewoon meedoen en ik ga het gewoon proberen.
1: Ja.
2: Nou, en ik was van harte welkom, dus superleuk.
1: Hey, en wat is dat dan voor bedrijf die zegt van, nou, wij willen wel dat onze medewerkers een aantal dagen in het jaar iets voor een ander doen?
2: Ja, dat is Univé. Die vindt dat wij betrokken moeten zijn bij de maatschappij en in onze regio waar we dan werken. En ja, dat kan op verschillende manieren ingevuld worden. Bij verzorgingshuizen, dat we met collega's een bingo-middag organiseren. Helpen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, dat soort dingen. En nou ja, ik heb dan gekozen voor de paardenvierdaagse.
1: Ja,
2: want ja, ik heb affiniteit met paarden en dit is gewoon superleuk.
1: En vorig jaar dacht je, nee, dat is zo leuk, ik doe dit nog een keer.
2: Ja.
1: En wat is dan echt jouw taak?
2: Nou, gisteren zat ik bijvoorbeeld in de startwagen. Dan komen de ruiters en de manners zich melden. Die komen hun startbewijsje ophalen. De bandjes moeten omgedaan worden. Vandaag is mijn taak dat ik ze scan, dus op het hoofdterrein, dat ze starten en finishen. En morgen hoef ik niks te doen. En zaterdag mag ik naar de pleisterplaats bij de Ossenstal in Epe. En dan mag ik ze ook scannen.
1: Jij hebt gewoon allerlei klusjes.
2: Ja, superleuk.
1: Ja,
2: ik ben heel breed inzetbaar.
1: Nou, ik ben alleen maar bezig met die en die taak.
2: Nee,
1: jij mag overal een beetje aan proeven.
2: Ja, vind ik heel erg leuk.
1: Ja. Ja.
2: Gewoon elke dag wat anders. Het zijn lange dagen, maar het is gewoon zo leuk dat je dat gewoon niet in de gaten hebt.
1: En want je komt eigenlijk vorig jaar als nieuwe vrijwilliger. Het zit een wesp die wil ook even met ons meepraten. Kom je als nieuwe vrijwilliger daarin?
2: Ja.
1: Hoe is dat dan? Word je ook meteen opgenomen?
2: Ja hoor, geen enkel probleem.
1: Nee, ja.
2: Dat is, het is gewoon één grote familie.
1: Want ik kan me voorstellen dat je denkt, oh god, ik begin hier net en ik weet er al niet zoveel van. Maar dat is dus niet dat gevoel.
2: Nee, helemaal niet. Nou ben ik ook niet de moeilijkste daarin, dus dat scheelt wel. Maar nee, dat is gewoon echt, echt heel leuk. Iedereen is aardig, iedereen is gezellig. En het is gewoon één grote familie in zo'n week.
1: Ja, dat hoor ik dus vanmorgen heel veel.
2: Ja, dat is echt.
1: Dat je dat met elkaar deelt, maar echt
2: ja,
1: met
2: maar
1: elkaar.
2: Ja, maar zo ervaar je dat ook.
1: Ja. En behalve dan de taak die je hebt, zeg maar, als vrijwilliger, voel je je dan ook betrokken bij de rest van de happening?
2: Ja, zeg maar zeker.
1: De avonden, ga je bijvoorbeeld ook 's avonds naar de activiteiten?
2: Nou, dat doe ik niet zo heel snel, want het zijn best wel lange dagen natuurlijk.
1: Ja.
2: En de rest van de dagen dat ik niet hoef te helpen, werk ik gewoon.
1: Ja.
2: Dus deze week zijn het ook gewoon 6 dagen. Maar ja, dat wordt zo druk bezocht, dus dan missen ze me vast niet.
1: dan kunnen ze vast 1 of 2 dagen zonder.
2: Nou, precies.
1: Ja. Maar smaakt het naar meer?
2: Ja, zeker.
1: Oh, je bent
2: ja, ik heb voor volgend jaar alweer in de agenda staan. En, dus dan die datum reserveer ik gewoon weer. Dus dat is superleuk.
1: Nou, mag je zo meteen scannen? Want mensen hebben een bandje om? Of
2: ja, ze hebben een polsbandje gekregen. Die houden ze ook de 4 dagen om. En die zijn geregistreerd. Dus dan heb ik een apparaatje. En daar kunnen we de polsbandjes mee aflezen. Dat is gewoon het bewijs dat ze gestart zijn. Komen ze dan straks op de pleisterplaats, worden ze nog een keer gescand. En bij terugkomst.
1: Okay.
2: Dus je wordt zeg maar 3 keer per dag gescand. Maar het is ook voor je eigen eigen veiligheid natuurlijk ook wel prettig. Dat we gewoon precies weten van wie waar is.
1: En of iedereen terug is.
2: En of iedereen teruggekomen is. Want ja, dat.
1: En heb je dan ook een gesprekje met de deelnemers?
2: Oh ja.
1: Ja?
2: Ja hoor, ook wel mensen die je dan van vorig jaar kent. Of die al een paar dagen meelopen. En dan is het goed gegaan, wat leuk. En ja, want er loopt hier bijvoorbeeld ook een heel leuk setje Shetlandertjes. En het vierspan is zo schattig.
1: Dat is natuurlijk leuk. Dat maak je ook van dichtbij.
2: Ja, en als ze terugkomen, krijgen de paarden een appeltje. Dus ja, dan praat je toch wel even hoe is het gegaan. Is het rustig geweest? Was het warm in het bos? Of nou, dat soort dingen.
1: Ja.
2: Dus ja, je maakt van alles mee.
1: Wel heel leuk.
2: Ja, ja. Ja, echt heel leuk.
1: En want je hoort dan ook de reactie van de deelnemers, hoe ze het vinden.
2: Ja, alleen maar positief.
1: Je hoort weinig over jammer van de route. Of,
2: nou, ik heb dat nog niet gehad.
1: Nee. Nee, mensen zijn zo happy met...
2: Ja.
1: Leuk om te horen.
0: Ik hoor jou, Helma, ook iets zeggen over een paardenmeisje. Dat klinkt eigenlijk heel gebruikelijk. En zeker als je hier dan bij zo'n paardenvierdaagse bent. Maar waarom doe je zelf niet mee?
2: Ik heb zelf geen eigen paard. En het paard wat ik rij, die heeft net een veulen gehad. Dus die moet weer helemaal opgepakt worden. Maar die is ook niet heel geschikt om hier mee naartoe te nemen. Dan moet je toch echt wel een paard bij je hebben die wat cool in zijn hoofd is. En die niet heel erg ergens snel van onder de indruk is. Dus dat is best wel lastig, denk ik.
1: Ja. Ja, we hoorden dat vanmorgen al eerder, hè, dat mensen ook echt moeten trainen met hun paarden.
2: Ja, absoluut.
1: Maar dat ook niet alle paarden die hele heisa aan kunnen.
2: Nou,
1: natuurlijk.
2: Dat. Wat dacht je van al die vlaggen hier en de muziek? En gisteren was kindermiddag en dan lopen ze met van die leuke paardjes die ze zelf hebben gemaakt hier te springen. Ik kan me voorstellen, niet elk paard dat heel grappig vindt, die normaal rustig in de wei staat te grazen en die al een keer een vogeltje langskomt.
1: Ja, precies.
2: Dus dat is natuurlijk heel anders.
1: Ja.
2: En dat is net als die intocht zaterdagavond. Ja, daar moet je echt wel een geschikt paard voor hebben, hoor. Want je kan daar niet met elk paard zomaar aan meedoen.
1: Nee, precies.
2: Ik bedoel, je rijdt midden door het dorp heen en er zijn heel veel mensen.
1: Ja.
2: En ja, als je daar geen geschikt paard voor hebt, dan wordt het alleen maar gevaarlijk.
1: Ja, en
2: dat moeten we echt niet willen.
1: Ja.
2: Nee, maar dat moet je ook zelf niet willen, denk
1: ik. Nee. Dus je kunt het gewoon als vrijwilliger op deze manier ook heel goed meebeleven.
2: Zeker,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk? Hebben we daar al iets over gehoord bij de paardenvierdaagse?
2: Ik heb echt geen idee. Heel veel.
0: Oké, okay, ja, heel veel, zeg je.
1: Nou ja, als je steeds hoort mensen die... Mario, we gaan naar Mario.
2: Ik ga het Mario vragen. Ik zie Mario.
3: Mario, hoeveel vrijwilligers hebben wij hier?
4: Oh, vrijwilligers?
1: Ja.
4: Nou, ik denk dat je wel ongeveer
1: 45. Ja.
2: Nou, dat is echt heel veel.
0: Per dag, of over de hele periode? Of is dat per dag?
4: Ja.
0: Ja, precies. Precies. Je hebt op bepaalde momenten behoefte aan heel veel vrijwilligers. 45.
1: Maar het is een verdeeld natuurlijk. Ik kan me voorstellen, je hebt mensen op de routes, je hebt mensen hier.
2: Ja, opbouw, afbouw. Hier op de dag, op het hoofdterrein,
1: precies,
2: op de pleisterplaatsen, onderweg. Als er wat is, er moet altijd iemand naartoe kunnen. Dat soort dingen.
1: Ik denk 45 is een mooi
2: dierenarts
1: aantal.
2: Dierenarts is de hele dag beschikbaar. Ja, maar dat is echt ook wel nodig.
1: Precies.
2: Kijk, als je calamiteiten krijgt, dan heb je mensen nodig.
1: Ja. Nou ja, gelukkig dat het dan hier in ieder geval goed geregeld is.
2: Ja, super geregeld. Ja.
1: Helma, hoe laat moet je aan de bak?
2: Ik mag om 12:30. Dan gaan de mensen starten en dan beginnen we voor vandaag.
1: Lekker. En we zagen net al het eerste paard weer rustig voorbij komen.
2: Ja, die zagen we al voorbij komen. Dus al zo langzamerhand druppelen de ruiters en de menners alweer binnen.
1: Hartstikke leuk. Helma, dank je wel dat je ons wilde vertellen over jouw aandeel hier in die paardenvierdaagse.
2: Ja, dank je wel ook.

0: Peter Orloff und ein Mädchen für immer. Ook alweer van heel wat jaren terug. Linda, onze taxi die rijdt alweer voor.
1: Ik zie het, de bus komt voorrijden. We kunnen weer afbreken, opruimen. Er zit een vrouw weer op. Maar Jan, wat wel leuk is, we gaan nog een keer op pad, hè?
0: Volgende week alweer.
1: Volgende week zijn we weer op locatie. Leuk toch?
0: Zeer zeker, ja. Zeer zeker, maar dat is elke locatieuitzending heeft altijd weer zijn bijzonderheden. Nou, die hadden we vanochtend hier ook. Het was wel hard werken vanochtend, vond ik, hè?
1: Vond je dat?
0: Nou, maar goed. Ik drie uur vliegen
1: weer. Ik zit te praten, ja, de show weer om.
0: Hé, hey, de vorige keer was het zo dat ze om 11 uur al begonnen. Nou, we hebben begrepen en ook gehoord waarom ze wat later beginnen. Nou, is ook helemaal niet erg. Maar we hebben nog niet veel paarden gezien, hè?
1: Nee, ik zei net, de eerste kwam net door de zandweg lopen. Dus die loopt hier ergens rond. Maar nee, dat hebben we nog niet gezien.
0: Nou, gaan we gewoon nog even ons rondje maken. Want we zijn na 12 uur, is het weer gebeurd voor ons. Hebben we ze weer verdiend voor vandaag, toch?
1: Goed, hè?
0: Hey, hoor. Volgende week zijn we graag weer met een hele nieuwe uitzending bij u. Volgende week hebben we een thema-uitzending met streekproducten.
1: We gaan het hebben over streekproducten. Leuk, hè?
0: Dat is leuk, hè? Ja. En dan zitten we in Veessen, volgens mij, bij de Melktap.
1: Bij de Melktap, bij Annabel. We zijn van harte welkom, dus dat doen we volgende week.
0: Tot dan. Dank dat u er was. En fijn weekend, fijne dagen nog. En tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt twee weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Let's count this one down. 10, 9, 8, 7,

0: stap in en trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again met Henk Hekkelman.
1: Jazeker, met Henk Hekkelman. We zijn er weer. Het is weer we zijn weer een week verder. En we gaan weer gewoon twee uurtjes muziek draaien, zoals je van mij gewend bent. On the road again, de beste indie, rock, pop, blues, Americana. En wat er nog voorbij gaat komen, dat weten wij maar nooit. Mocht jij een mooie suggestie hebben, laat ik het zo zeggen. Wil jij een mooie plaat horen, dan laat dat even weten via de kanalen van Force Veluwe Zoom. Of via mijn persoonlijke kanaal, mocht je daar een nummer van hebben, mag je daar altijd eventjes een reactie op geven. We begonnen dit eerste uur met een plaat van Billy Joel, We Didn't Start the Fire. In 89 heeft Billy Joel een gesprek met een jonge persoon. Die hebben het opgegroeid in de jaren 50. Toen gebeurde er helemaal niets, zegt die jongere man tegen de zanger. Joel verdiept zich in de geschiedenis en schrijft We Didn't Start the Fire als reactie hierop. In dat nummer komen er ruim 100 nieuwsberichten uit de periode tussen 1949 en 1989 in een sneltreinvaart voorbij. En het behaalt de nummer 1 in de VS en een nummer 11 positie in Nederland in de top 40 toentertijd. En het is terug te vinden op het album Stormfront uit 1989. Nou, hij kan er zo nog een deel 2, 3, 4 achter maken volgens mij. Vanaf 1989 is hij daarmee gestopt. Tot 2020 kan hij wel 3, 4 versies maken. Met wel meer dan 100 nieuwsberichten, denk ik. Goed. Hier is het nog licht. De zon schijnt een beetje nog in Twello. Heel langzaam gaan we van de grote weg af. On the road again. Wij gaan de binnenlanden in van de muziek. Dat doen we met de Claypool Lennon Delirium. En dat is een band van een Mr. Lennon. Ja, de zoon. Hij is de zoon van muzikant John Lennon. En zijn tweede vrouw, Yoko Ono. En hij heeft een band. En hij maakt muziek. Een beetje psychedelische rock. Daar kun je het wel onderscharen. Meat Machines, de Claypool Lennon Delirium. We gaan beginnen, aflevering 138.

0: Spirit Ox en The Golden Egg of Empathy. Zo gaat het album heten waar dit nummer op staat. En dat gaat op 1 mei uitkomen. De derde plaat van deze, van dit eigenzinnige psychedelische duo. Les Claypool en Sean Ono Lennon. En het eerste nummer sinds South of Reality uit 2019. Voor de luisteraars die minder bekend zijn met het oeuvre van Charlie Crockett, zou de aankondiging van de nieuwe album Age of the Ram de indruk kunnen wekken dat hij de markt overspoelt met nieuwe albums, aangezien dit zijn derde studioalbum is sinds begin 2025. Voor de fans van het eerste uur is de reactie echter precies het tegenovergestelde. Ze krijgen er maar geen genoeg van. Met Age of the Ram zet Crockett de kroon op de verweven Sagebrush-trilogie die hij de afgelopen tijd in delen heeft uitgebracht. Een hele mooie van Charlie Crockett, Lonesome Dove.
1: Discover new music.
2: Well, I left Lonesome Dove, oh, the country up above, and the soft warmth of a touch

0: up above.
1: Een stukje onvervalste Americana hier bij Forest Valley Zoom. Charlie Crockett, Lonesome Dove. Na Unraveling vorig jaar was het even stil, maar Muse komt vandaag eindelijk, of vandaag, vorige week, eindelijk met nieuwe muziek. Be With You is na Unraveling de tweede single van hun aankomende album The Wow Signal, dat op 26 juni gaat uitkomen. Het album zou volgens een persbericht volstaan met een mix van kosmische mysterie, existentiële hoop en de opwindende kans op contact met iets dat veel groter is dan onszelf. Aan jezelf om uit te vogelen wat dit gaat betekenen. Ik heb geen flauw idee. Be With You, de nieuwe van Muse.
2: Discover new music.

0: die je niet gewend bent van deze band, Muse. Maar wel een hele mooie.
1: Voor Veluwe zelf.
2: Verkeer.
0: Ja, ik zie dat er toch nog wel wat hier aan de hand is in de regio. Op de A50, Apeldoorn-Arnhem. Daar staat een file van 7 kilometer. Zijn twee rijstroken zijn daar afgesloten. En dit gebeuren duurt. Daardoor heb je ongeveer iets meer dan een half uur vertraging. Omrijden is bijna niet te doen, want ook de A30 richting Barneveld is gesloten. Dus op de A50 Apeldoorn-Arnhem, 7 kilometer file door een ongeluk, twee rijstroken dicht. Een half uurtje vertraging.

Road, Hanging Out to Dry. Ierse rockband opgericht in Bray County, Wicklow in 2019. En wat die band direct zo aantrekkelijk maakt, is niet alleen dat gepassioneerde, korrelige zang van frontvrouw Lily Aaron, maar ook de dynamiek met haar beste vrienden op gitaar, bas en drums. De band, vernoemd naar de straat van hun school, is er trots op deel uit te maken van de Ierse cultuur en het bruisende Dublin nachtleven. Deze heb ik al vaker gedaan, maar ik vind hem echt heel mooi. Een mooie cover van Donovan. The Universal Soldier, te vinden op Help 2. Gemaakt voor War Child. Help, help, help.

Mountains DC waren dat, The Boys in the Battlelands, van hun debuutalbum uit 2019. En dat album dat heette Dogwell. Ik heb ze voor een paar jaar terug mogen zien. Toen speelden ze nog in de kleinere zaaltjes. Dat was in Nijmegen, volgens mij door een roosje. Maar dat soort podia is voor deze band te klein geworden. Want ze zitten nu op het grote van de Ziggo Dome en dat soort zaken. En op de grote festivals zullen ze wel weer acte de présence geven. Damesnamen, meisjesnamen worden veel gebruikt in de muziek. Hè? Toto, Pamela, we hebben er nog meer. Geen idee, maar de Allman Brothers, die kunnen er ook wat van. Die hebben Jessica, maar ze hebben ook Melissa. Ofwel Sweet Melissa, een nummer van de Amerikaanse rockband, The Allman Brothers Band dus. In augustus 1972 werd dit uitgebracht als tweede single van hun vierde album Eat a Peach. Het nummer werd geschreven door Craig Allman in 1967, ruim voor de oprichting van de band. En die versie die op dat album staat werd opgenomen als eerbetoon aan Duane Allman, die het nummer tot de beste nummers van zijn broer rekende en het zelf ook een van zijn favorieten vond. Hij overleed 6 weken voor de opname van de beroemdste versie van het nummer bij een motorongeluk. The Allman Brothers Band, Melissa.

Melissa. Daar gaat ze. Sweet Melissa, wel, Allman Brothers Band. En eigenlijk is een keer een niet zo'n heel lang nummer van die Allman Brothers Band. Maar goed, er zijn meerdere die dat wel kunnen. Mick Colassa, die kan er ook wat van met lange nummers. For Better or For Worse, doorspekt met persoonlijke tragedies en triomfen. Een pleugje humor en pijn. Dit alles typeert die beste man. Voor dit album Blue to the Bone bracht Mick zijn favoriete team van muzikanten samen voor zijn nieuwste album All Kinds of Blues. Dit is de nieuwe van Mick Colassa.

for Words. Een mooie plaat. Jackson Browne staat klaar op verzoek van Hans Hubers. Loadout Stay. Dat is Jackson Browne's ode aan de crewleden, Rhodes medewerkers die samen met hem een tour mogelijk maken. De Loadout is de naam voor het werk om alle instrumenten, kabels, gereedschappen weer de wagens in en uit de stad te krijgen. Het volledige nummer is bijna 9 minuten lang. Ten tijde van de release van de single afkomstig van het album. ja, er staat iemand te zwaaien naar mij, dus ik moet even terugzwaaien. Van het album Running on Empty kiezen de meeste radiostations in de VS voor slechts het einde van de samengevoegde nummers Stay te draaien. Dit deel van het nummer is in de jaren 50 geschreven door Maurice Williams. De volledige track was daardoor alleen maar te verkrijgen om een LP te kopen. Nou, wij draaien hem hier natuurlijk ook helemaal. Op verzoek van meneer Hubers. Jackson Browne, The Load / Stay.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Firidenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
1: Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Oost Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek.
0: Van Oost Veluwezoom.

0: Stap in.
1: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again met Henk Henkelman.
2: Ja, we zijn er weer. We zijn er nog steeds. Leuk dat je luistert hier in aflevering 138 van On the Road Again bij Forest Veluwe Zoom. Dat had ik al gezegd, volgens mij. Het tweede uur, ook hier, de beste indie rock, pop, blues, Americana en nog veel meer. We begonnen de tweede uur met Lodi was het, van CCR, Creedence Clearwater Revival. En dit was trouwens wel een nummer van John Fogerty's band, waar hij dus toen de tijd uit die band is gestapt. Ruzie met zijn broer. Wie heeft er geen ruzie met zijn broer? Ja. De Gallagher's en de gebroeders van de Black Crowes, hoe heet ze? Ja, die. Maar het kwam van het album Green River uit 1969. En het werd uitgebracht als een B-kant van Bad Moon Rising. Dan moet ik nog eventjes wat administratie wegwerken van het eerste uur.

En een hokum. Een hokum, dat is dan ook weer een afgeleide in de blues. En dat wordt een beetje overschrijdend gedrag vertoond in zowel teksten naar vrouwen toe. Dus dat zullen wij maar niet verder op ingaan. Hoewel Ted Nugent's tweede soloalbum Free For All in 1967, hebben we het over, wederom een razende rock'n'roll knaller was, was het niet zo consistent als zijn titeldebuut. De belangrijke reden hiervoor was het vertrek van zanger, ritmegitarist Derek St. Holmes uit de band, net toen de opnames van het album begonnen. Vanwege aanhoudende conflicten met Nugent over bepaalde muzikale kwesties. Het gaat altijd over ruzies, over kwesties en over en alles. Dit is een mooie titel, Free For All, Ted Nugent, hier bij Voorspelen Zoom.

Oh, Death Nugent. Justin Townes Earl was een Amerikaanse singer-songwriter en muzikant. Na zijn debuut-EP Yuma in 2007 bracht hij 8 studioalbums daarna nog uit. Hij werd in 2009 bekroond met een Americana Music Award voor aanstormend artiest van het jaar. En in 2011 met Song van het jaar voor het nummer wat hier klaarstaat. Zijn vader is of was de alternatieve country-artiest Steve Earl. Justin Townes Earl is helaas niet meer onder ons. Maar wel een heel mooie plaat. Lekker tempo. We gaan dus even lekker hardlopen. Een beetje cavalerie voor aan de zomer zijn. De Harlem River Blues.

Mooie plaat, was dat. The Waterboys. Ja, The Waterboys. Die ga ik draaien. Glastonbury Song. Dat komt van het album Dream Harder. Het zesde album van die band. Onder leiding van de Schotse singer, songwriter, instrumentalist Mike Scott. Bevat het album geen van de eerdere in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bandleden. En wordt Scott in plaats daarvan begeleid door Amerikaanse sessiemuzikanten. Het was het laatste Waterboys album voordat Scott 7 jaar lang een formele solo-carrière nastreefde. Het album werd in 2024 nog eens een keer opnieuw uitgebracht met een andere tracklist en mixen als Dream Harder, de Director's Cut. Ik ga een mooie uitvoering draaien waar die dit nummer live tegen horen brengt bij een Amerikaans radiostation live on KEXP. The Waterboys, the Glastonbury Song.

0: Glastonbury song van The Waterboys. Ik ben voor 2 jaar terug in Engeland op vakantie geweest. Zijn we ook in Glastonbury geweest, midden in de zomer. Prachtig, leuk, lief dorpje. Niks te merken van al die drukke toestanden daar. Maar mocht je toevallig eens een keer naar Engeland willen of gaan, zeker aanraden. En ga daar eens kijken, kijken, kijken, kijken en niet kopen. Onlangs kreeg ik een por onder de tafel door. Want je mod is wat meer Pink Floyd draaien, Henk. Ja, ik noem geen namen, maar dat heb ik wel in mijn oren geknupt. En dat gaan we nu ook doen. Ik heb er 2 klaarstaan. 2 achter elkaar. 2 voor de prijs van 1, zou ik maar zeggen. We beginnen met een nummer van Pink Floyd natuurlijk. Paranoid Eyes. En in deze song probeert Roger Waters te verhullen dat hij aan paranoia leidt. Hij trekt zijn vermomming aan, neemt een verdedigende houding aan en gaat uit naar de pub en doet alsof hij gelukkig en normaal is. Het feit verbergend dat hij versteend en paranoïde is. Het nummer klinkt in het begin alsof hij toch nog wel gelukkig is, maar tegen het einde is het duidelijk dat de vrolijke sfeer behoorlijk nep is. Dit komt in 1973 van het album The Final Cut, van dat album. En meteen daarna draai ik een nummer van het album The Division Bell. Je hoort vanzelf wel welke dat zal zijn. Pink Floyd.
1: Button your lip and don't let the shield slip. Take a fresh grip on your bulletproof mask. And if they try to break down your disguise with their questions,
2: hello, Kenna. Are you fine?
1: You can hide, hide.

You get two for the price of one.

What do you want from me? Van het tweede Pink Floyd album dat zonder oprichter Roger Waters werd opgenomen, The Division Bell. Grotendeels geschreven door gitarist en zanger David Gilmour en toetsenist Richard Wright. Was dat goed? Ja, dat was Wright. I'm So Afraid van Fleetwood Mac, geschreven door Lindsey Buckingham voor het tiende album, het studioalbum van Fleetwood Mac. En dat album heette ook Fleetwood Mac. Het nummer was eigenlijk bedoeld voor een tweede Buckingham Nicks album, maar dat album is er nooit gekomen. Net als alle andere composities van Buckingham en Stevie Nicks op Fleetwood Mac's gelijknamige album uit 75... werd I'm So Afraid geschreven voordat Buckingham zich bij Fleetwood Mac voegde. Long time ago, 1975. I'm So Afraid.

Mooi, dubbele klappen, dichter bij dan ooit. De eerste single van het album De Blauwe Ruis van Bluff. En dat is het eerste Bluff-album na de dood van drummer Chris Goethe in 2001. Norman Boning, ex-Frank Boeien, neemt zijn plaats in. En dichter bij dan ooit gaat natuurlijk over het overlijden van Chris Goethe. Prachtige, mooie plaat. Je hebt Americana, je hebt Americana en je hebt Top Americana. En dat is de volgende die hier klaar staat. Shane Smith and the Saints heb ik het over. En dit is een hele lekkere plaat van deze Top Americana band. Een populaire vijfmansformatie uit, ja waar anders, Austin, Texas. En de passionele zanger Shane Smith beschikt over een stem met een heerlijk hees randje. Er zit een stukje schuurpapier volgens mij achterin. Dat maakt die stem zo mooi. Die hier omringd wordt door ook nog eens gedreven muzikanten. Mocht je de serie Yellowstone toevallig hebben bekeken, nou die heb ik dus wel, dan heb je deze mannen vast wel een keer voorbij zien komen. Fire in the Ocean, Shane Smith and the Saints.

Fire in the Ocean. We gaan eventjes een rondje maken. We gaan eventjes naar beneden de Leeuwen. Kijken wie er daar geboren is. Ja, ik zie het wel. Jij weet het al, hè? Julian Sas is daar geboren. We gaan een nummer draaien van Die Beste Man. Het album For the Lost and Found van Julian Sas is een uitstekend blues rock album dat in 1999 werd uitgebracht. Het vierde album van deze gitarist, zanger. En het toont zijn muzikale vaardigheden en vermogen om emotie in zijn muziek te leggen. Hij laat zich inspireren door Amerikaanse gitaarhelden als Johnny Winter, Walter Trout en Jimi Hendrix. En bluesgiganten als Johnny Lee Hooker, Freddie King en Willie Dixon. Blues for the Lost and Found, van eigen bodem.

0: I'm singing these blues for the lost. For the lost. For the lost. And the blues for the found.
1: Ja, ja, Julian Sas was dat. Je hebt muzikanten die doen het met hun gitaar, zoals hij. En je hebt muzikanten die doen het met de stem. Matt Anderson is er daar zo een van uit Canada. Van het album Something in Between the Broken Man.

Matt Anderson was dat. We zijn er doorheen. Ik ga ruimte maken weer voor andere programma's hier bij Forest Veluwe Zoom. Ik vond het leuk dat jij er was. Ik hoop dat jij het ook leuk hebt gevonden naar waar je naar hebt geluisterd. Ik heb even gekeken. Er staan geen file meer op de A50 richting Arnhem. Dus ik kan in één streep door naar huis. En dat doen we met R.L. Burnside. It's bad, you know. Ik zeg tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie

Mijn kasboek. Even in mijn kasboek zoeken, als een nieuwe dag verschijnt. Kijken of de winst vermeerdert en mijn schuldenlast verdwijnt. Rechts zie ik nog steeds verliezen. Het gejaagd zijn, treurigheid. En dat trieste diep bedrukt zijn, staat daar ook nog tot mijn spijt. Dan ga ik eens verder kijken, links zie ik mijn winsten staan. Ik ben met mijn rust, vertrouwen, toch weer iets vooruit gegaan. Ik weeg verliezen tegen winsten, die ik in geen

Dan vouw ik mijn handen samen. Lieve God, ik ga vooruit. Het kost geen moeite u te danken als ik straks mijn kastboek sluit. Elke dag iets meer vermogen. En het verlies wordt steeds verkleind. Zodat er een batig saldo door wat u me geeft verschijnt.

Ook de rijkste mens sterft arm. Het enige wat hij mee kan nemen is de rijkdom van zijn hart. De liefde waarmee hij mensen heeft liefgehad. Wie de zin van deze rijkdom verliest, werpt zich als uitgehongerd op dode dingen. En zal in een dolle jacht nog steeds meer doodeenzaam worden op het onvruchtbare eiland van zichzelf. Met geld kun je relaties kopen, maar geen vriendschap. Met geld doe je alle deuren open, maar opent je nooit de deur van het hart. De kloof die mensen scheidt en tot elkaars concurrenten maakt, en soms tot elkaars vijanden, is de kloof tussen arm en rijk. Er zijn mensen die zwemmen in het geld. Anderen kunnen slechts pootje baden. Maar voor de grote zwemmers zitten de pootjebaders dikwijls in de weg. De rijke landen hebben zich gedragen alsof de rijkdom van de aarde hun privé-eigendom was. En de economie van de liefde moet je meer geven dan je bezit. Je moet jezelf geven.

Wereldgelijkvormigheid. De wereld trekt en lokt en vlijt met allerhande ijdelheid en zoekt ons op te wekken om vele dingen groot en klein die in ons oog begeerlijk zijn tot ons bezit te wekken. Natuurlijk hart jaagt steeds naar meer, naar geld, naar goed, naar macht en eer. We zijn niet te verzaden, steeds hunkeren we naar het aardse goed, al zoeken we in overvloed of zelfs in weelde baden. Maar ook God duurgekochte kind, dat toch slechts ware vreugde vindt in God en zijn geboden, ervaart met schaamte en met schuld dat het hart zo dikwijls is vervuld met ijdele wereldgoden. Geef, Heere, mij bij het helder licht van woord en geest een klaar gezicht van mijn verborgen zonden. Ja, geef dat ik van dag tot dag door uw genade schuilen mag in Jezus, middelaars wonden.

Zon en maan. De zon verdrijft de donkere nacht. De maan schijnt in het duister, met zilveren glans en luister. Hoe blijkt daarin Gods trouw en macht? Het zegt ons, zolang de zon en maan door God ons zijn gegeven, zal geestelijk licht en leven door de arbeid van Gods geest ontstaan. Hij werkt zolang als dag en nacht zich steeds weer openbaren, wordt zeer een werk ervaren zelfs onder het late nageslacht. O wonder dat God zon en maan nog dag en nacht laat schijnen. Zij zullen niet verdwijnen zolang de wereld zal bestaan. God bouwt zijn kerk om Christus wil, werkt hij in de geslachten. Bij dagen en nachten zet hij nog snoorde zondaar stil. Gods kerk wordt altijd uitgebreid, hierboven en beneden, zolang het genaamd wordt heden, zolang is het genadetijd, totdat de laatste is toegebracht en Christus zal verschijnen, dan is het voor de zijnen voor eeuwig licht en nooit meer nacht.

Gods trouwe zorg. Al gaat het ook door barre zandwoestijnen, Gods oog rust toch in liefde op de zijnen. Hij ziet hun smart, hun rouw en hun verdriet. Hun moedeloze klacht ontgaat hem niet. Hij hoort hun morren en hun murmureren, maar al hun ontrouw kan Gods trouw niet weren. Hij weet wat omgaat in een kwijnend hart. Hij kent de diepte van hun zielensmart. Wanneer ze in het water dreigen om te komen, legt hij een pad door woeste, diepe stromen. Hij is nabij, hij vat hen bij de hand en leidt hen veilig naar de overkant. Soms dreigen zij van honger te bezwijken, dan komt hij hun weer voedsel toe te reiken. Hij zendt hun manna als het hemelbrood en redt hen telkens weer uit alle nood. Hij geeft de moeden nieuwe moed en krachten. Hij is hen tot een licht in donkere nachten. Hij is hen tot een wolk en vuurkolom, een schuilplaats tegen vijanden rondom. Hij zorgt voor hen naar ziel en lichaam beide. Geen schepsel kan hun van zijn liefde scheiden. Hij leidt hen door zijn raad in deze tijd en neemt hen eenmaal op in heerlijkheid.

U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794 door Lokale Radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten.

De zon maakt me blij. Ik adem vol en vrij de frisse geuren in. Het maakt me licht in het hoofd. Het troost me en verdooft. Het geeft me nieuwe zin. De geuren en de kleuren, daar wil ik me vol aan peuren. Als bijen in hun sas. De groene bladerbomen, de bloemen aan de dromen. Opnieuw tapijt van gras. De schepper van het leven wil deze zomer ons geven. Een stralend nieuw begin. Ook ik mag openbloeien. Hij doet mijn vruchten groeien en geeft mijn leven zin.

muren. Een scheidingsmuur loopt door de kerk. De vogels kunnen vrij bewegen. Maar mensen houden liefde tegen. De dood rouwt bij de dodenzerk. Wie anders denkt, staat aan de kant en komt steeds voor gesloten deuren. En in dit liefdeloos gebeuren zet hij zijn tekens in het zand.

Vandaag zing er een nieuw gedicht in mij en morgen is nog ver in het beleven. Dit glanzend uur is met het licht verweven en schuift de dichte duisternis opzij. Gedachten vliegen over het dode punt en niemand houdt ze vast in het vrij bewegen. Ik zie de put waarin ze zijn gestegen en ik verlang naar wat de dag mij gunt. Vandaag zingt er een nieuw gedicht in mij. Het leven heb ik lief, ik wil beminnen. Mijn pen schrijft van geluk in kleine zinnen. De merels fluiten, het is eindelijk vrij.

op de levensweg. Wie biddend door het leven schrijdt, het hart omhoog, het oog op God, die heeft een troost in ieders lot, hem wordt tot heil zelfs leed en strijd. Wie dankend hier zijn pad kan gaan, ook dankbaar voor het kleinst geneugd, die vindt nog elke dag een vreugd, een bloem, een lichtstraal op zijn baan. Wie dienend leeft, is het meeste spoor, met oog en hart voor het naastenlot, hem in de liefde hoogst gebod, en Christus beeld ligt steeds hem voort. Wie strijdend leeft door het zeer en kracht, bezield, bekwaamd, gestuwd, versterkt, hij leert hoe zeer een almacht werkt, die juist in zwakheid wordt volbracht. Wie hopend verder wordt geleid, verwachtend al wat God belooft, hij reist met opgeheven hoofd en zien op het heil voor hem bereid. Wie zo vertrouwend als een kind zijn weg vervolgt aan vaders hand, die trekt vol moed naar het betere land, als één die strijdend overwint.

De koele schoonheid van de maan, ver boven mij verheven. Kijk van omhoog de wereld aan, brengt schaduwen tot leven. En door haar volheid heeft de nacht het duister prijsgegeven. Een lachend volle maansgezicht, dat wekt de nacht tot leven. Wat wolkjes spelen om haar heen, lijken haar uit te dagen. Maar zij zwijgt en lacht sereen, gaat niet in op hun plagen. Ik kijk omhoog en ook ik zwijg. Blij dat ik niet kon slapen. En dit bijzondere kijkspel kreeg, zo groots, door God geschapen.

goedgekeurd. Alsof ik een puzzel leg, zo is mijn leven. Ik zoek er kleine stukjes bij elkaar. Een stukje nemen, een stukje geven. Hoort het soms hier, of hoort het misschien daar? Een stukje oorlog en een stukje vrede. Een randje hemelsblauw, een hoekje zwart. Een stukje onverstand, een stukje reden. Een stukje vreugde en een stukje smart. Vaak zoek ik doelloos. En als ik in de blinde naar langzaam aan word, ik het beeld gewaar. Het wordt lichter om de juiste plaats te vinden. Eens komt de dag dat God zegt, ben je klaar? Dan zal ik hem mijn werk in handen geven, aan alle kant beduimeld en gescheurd. Maar in zijn hand wordt mijn gebroken leven geheeld en voor zijn hemel goedgekeurd.

We kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het werd uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Het programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. Leven en gezondheid. Tot volgende week. Dag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandsch Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen het Gelredoom en Presikhaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Ragnel Diepens, alias de Klauw Mevrouw. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Of wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. Ja, en wat niemand kan zien is dat Ragnel naast mij zit. Welkom Ragnel.
2: Dankjewel.
1: Heel erg leuk dat je er bent.
2: Ja, vind ik
1: ook. Ik ga jou kort even introduceren. Dan beginnen we met een liedje. Ik weet niet of dat jouw liedje wordt of mijn liedje. Nee, het wordt jouw liedje, zegt Rob.
2: Ja.
1: Ragnel Diepens, beter bekend als de Klauw Mevrouw. Zij reist heel Nederland en ik geloof ook België door om minivarkens stressvrij en zonder narcose te bekappen. Vandaag hoor je hoe ze dat precies doet en waarom varkens zo speciaal voor haar zijn. Verder is ze schrijver, actief als varkoloog, dat is gedragsspecialist voor varkens, oprichter van de Varkensacademie. En ze is ook nog eens medeoprichter van de Hobby Varkenvereniging. Ben ik nou nog wat vergeten?
2: Of ongetwijfeld, maar...
1: Nou, ik vond deze wel...
2: Wel op.
1: We hebben wel even iets neergezet, of niet?
2: Zeker, ja.
1: Nou, hartstikke goed. Welkom, we gaan beginnen met jouw liedje. En daarna gaan we in gesprek. Blijf luisteren.

0: verwerkt, Rob? Ik dacht, dat is wel een leuk liedje voor de dinsdag.
1: Ja, lekker.
0: Nou, helemaal goed. Ik ga in gesprek met Ragnel Diepens, alias de Klauwmevrouw. Ze zit naast me. Ja. Welkom nogmaals. Even kijken. Wij hadden het net over passie.
2: Ja,
0: passie voor dieren. Dat heb jij. Dat heb ik ook ergens gelezen. Waar komt dat vandaan? Weet je dat?
2: Ja, dat is denk ik dat ik me... Ik weet niet eens of ik zozeer een passie heb voor dieren. Ik heb echt een passie voor varkens. Ik vind dieren geweldig, fantastisch. Wij zijn ook dieren. Voor mij is dat een beetje allemaal gelijk.
0: Ja, voor mij ook.
2: En varkens...

0: Wat ik zie is dat als ze samenleven met mensen in een kleine ruimte, dan hebben we het over dat een varken bij mensen in huis woont. Mm-hmm. Dat mensen die zien als een gezinslid. En dat varken er verbazingwekkend goed in is om dat gezin te manipuleren. Zodat uiteindelijk iedereen en alles doet wat dat varken wil. En dat is voor mij wel echt een teken van intelligentie. Als je de omgeving zo kunt manipuleren dat die naar jouw hand wordt gezet. Ook al is die omgeving misschien niet passend of niet geschikt voor jouw behoeftes. Dat je toch gaat proberen om er het meeste uit te halen. Ja, dan ben je toch gewoon van... Ik ga niet het woord zeggen wat ik normaal gebruik, maar hartstikke intelligent.
1: Ja. Nou, even een zijstraatje. Varkens, volgens mij moet je die niet alleen houden, of wel?
0: Ik was daar vroeger heel streng in. En dan zei ik, ze moeten altijd met z'n tweeën zijn. Maar daar ben ik een beetje op teruggekomen. Het is iets genuanceerder. Als een varken buiten woont, 24/7 buiten is... Mm-hmm. Dan vind ik inderdaad dat daar een maatje bij moet. Er zijn uitzonderlijke situaties waarin je ervoor kunt kiezen om het niet te doen. Maar over algemeen gesproken, ja. Als het gaat om een varken wat bij mensen in huis woont... die onderdeel is van het gezin, die daar echt deel van uitmaakt... Dan maak je dat varken niet per se gelukkiger met een maatje.
1: Het is eigenlijk net zoals met een hond. Lijkt het wel een beetje op.
0: Ja, het is ook gewoon heel individueel bepaald. Maar ik vind het lastig omdat mensen dan heel snel gaan zeggen... oh, zie je, dan kan die van mij gewoon alleen blijven... terwijl die dan buiten op een veldje in de tuin zit... Ik ken mensen waar het varken bijvoorbeeld niet binnenkomt... maar wel de vrije beschikking heeft over de tuin. De mensen op kan zoeken wanneer die daar behoefte aan heeft. Dan heb je alweer een andere situatie... als het inderdaad dat veldje achter in de tuin is.
1: Nou, goed dat je dat zegt. Ja, weet je, bijvoorbeeld bij een konijn moet het. Of die nou binnen of buiten. En bij paarden vind ik dat ook. Dat is een kuddedier. En hier, wij zeggen niet ja, wij zeggen niet nee. Je moet dus kijken naar het dier. Waar heeft dat dier behoefte aan?
0: Het dier,
1: en waar is
0: de situatie waar die in leeft, inderdaad. Ja.
1: Als je nou zo'n varken binnenhoudt, hè, want dat is altijd de grote ellende van de vee-industrie. Mm-hmm. Daar zitten die dieren op betonnen platen en zien geen daglicht enzovoort. En ik heb begrepen dat ze van rollen in de modder houden. Hoe doe je dat met zo'n varken binnen?
0: Ja, nou dat is een beetje, om te beginnen, 50% van het kleinere type varkens heeft echt een scheidhekel aan modder. Willen niks met regen of water of nat te maken hebben. Dan heb je al geluk als je er zo een hebt en die woont dan bij jou in huis. Wat je doet is dat je wel gaat kijken... ik wil graag dat dit dier in deze situatie woont... en hoe ga ik er dan voor zorgen... dat hij zoveel mogelijk wel aan zijn behoeftes toe kan komen. En daar zul je dan soms je eigen principes... een klein beetje voor opzij moeten zetten. Als jij van een smetteloos huis houdt en je kiest voor een hond... Ja, dan kies je voor een hele moeilijke situatie... waarin je zelf heel veel tijd en energie moet gaan stoppen... om dat een beetje te normaliseren. Als jij verwacht dat je met een varken samen kunt leven... en dat je niet af en toe modderstrepen op je muren hebt... omdat ze met hun snuit overal langs gaan... want ook als ze niet van modder houden, die van mij... die lopen buiten in de tuin, die gaan met hun neus door de aarde.
1: Lekker vroeten.
0: Ja, en die komen binnen en die snuffelen aan de muur... want daar ruikt het lekker. Of ze schuren zich tegen een hoek van de muur. Ja, daar zie je sporen van. En als je dat niet kan handelen, dan moet je er niet aan beginnen.
1: Heel goed. Maar dan moet je ook eigenlijk maar niet aan kinderen beginnen. En alles, die smeren ook alles onder, toch?
0: En soms ook niet aan een partner, denk ik.
1: Goed, bij deze. In Nederland hebben we, dat heb ik opgezocht, maar corrigeer me, 9,96 miljoen varkens.
0: Ja.
1: Nou was ik benieuwd hoeveel, want we hebben het over hobby- en mini-varkens, hè?
0: Ja, in mijn geval wel, ja.
1: Hoeveel zijn dat er ongeveer?
0: We hebben een aantal jaren geleden met de hobbyvarkenvereniging daar een schatting van kunnen maken. Omdat we weten hoeveel mensen zich registreren. En we weten hoeveel procent van de mensen ervoor kiest om dat niet te doen. En daarbij kwamen we uit op 12.000 gezinnen in Nederland die een varken hebben.
1: Best wel veel.
0: Ja, en een varken voor het leven dus. Hè? Dus niet een varken wat op termijn geslacht gaat worden.
1: Ja.
0: Die zitten bij die 9,6 miljoen.
1: Ja.
0: Er zijn 12.000 gezinnen die één of meer...

0: meerdere varkens voor de hobby hebben.
1: Oké, hoe oud wordt zo'n varken?
0: Ja, varieert een beetje. De grotere rassen zoals we die uit de industrie kennen, mm-hmm, als die lang mogen leven, dan moet je denken aan een jaar of 9 tot 11.
1: Ja.
0: En als je het hebt over de hangbuikzwijnachtige typjes, en dat wordt Geutinger en van allerlei namen worden daar aangegeven. Komen, ja. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde type varken. Dat noemen we minimix. Dan zit je zo 15 tot 20.
1: Dus je moet wel even nadenken als je...
0: Ja, het is best een lange termijn verbintenis.
1: Ja, want ik heb net een ander paard gekocht. En nou ja, dan zit je ook richting de 30 jaar met een hond gemiddeld. Ja, het kan 9 zijn, het kan ook 15 jaar zijn. Dus je moet wel een beetje
0: tunen. Voor
1: paarden
0: wordt nog betaald als je ze kwijt wil, soms. Honden is ook nog wel van alles voor te vinden. Maar voor een varken, als je er weer van af wil, is ook niet makkelijk om iets te vinden.
1: Nee.
0: Dus je hebt een lange termijn commitment waar je ook niet zo makkelijk meer van af kunt.
1: Oké, dus zinterger begint.
0: Ja, ja.
1: Ik wou nog even één dingetje noemen en dan gaan we even een liedje draaien. Wat ik heel veel zie en hoor is dat het leuk schijnt te zijn als je gaat trouwen. Mm-hmm. Dat mensen dan bedenken, we geven het vrolijke bruidspaar.
0: Ja.
1: Want dat heeft ook nog een betekenis, hè? 2 minivarkens.
0: Ja, het is niet per se 2 minivarkens. Het idee van het cadeau geven van varkens was vroeger dat je die aan een getrouwd koppel gaf. En die konden ze dan een jaar lang voeren met de resten van het huis. En dan werd die geslacht en dan hadden ze de vriezer vol. Dus dan was het gewoon een cadeau als in... hier heb je eten voor in de toekomst.
1: In natura, zullen we maar zeggen.
0: En dat is overgebleven en een soort verwaterd naar een soort bruiloftsgrap. Dus hetzelfde als dat je iemand zijn huis inpakt. Of dat het hele huis vol staat met koffiebekertjes vol met water.
1: Oh ja, vind ik ook niet geinig.
0: Nee, maar dat, dan is dat nog in ieder geval... zijn daar geen andere levende wezens bij betrokken.
1: Nee.
0: Maar zo is het dus ook grappig om als jij terugkomt van je bruiloft ineens een halve kinderboerderij in je tuin te hebben staan die je net hebt aangelegd. En dat wordt gewoon grappig gevonden. Met als gevolg dat die mensen dus ineens met dieren zitten die ze niet willen, waar ze weer van af moeten, waar ze niet makkelijk van af kunnen komen, want vaak gaat het om vee. Plus dat eigenlijk deze dieren allemaal registratieverplichtingen hebben, waar niet aan voldaan is. En dus die mensen begaan gewoon een overtreding zonder dat ze het weten.
1: Ja,
0: ja, heel, heel kwalijk. Ik ben er ook een petitie tegen begonnen, omdat dat wat mij betreft echt verboden zou moeten zijn om dieren voor dit soort doeleinden in te zetten.
1: Is die petitie nog steeds going on? Waar kunnen we die vinden?
0: Eendier is geen grap.nl.
1: Oh, wat goed dat je dat even zegt. Nou, dan gaan we die tekenen. En daar eindigen we straks ook nog even mee.
0: Ja.
1: Nog even, want wij zaten natuurlijk tijdens de muziek even te praten. En toen vroeg ik jou waar jouw passie vandaan kwam. Dat heeft de luisteraar nog niet meegekregen. Mm-hmm. Waarom varkens?
0: Ja, omdat ik erachter kwam dat varkens eigenlijk gewoon geen zorg krijgen. En toen voordat ik begon als klauwbekapper, was er geen enkele klauwbekapper professioneel in Europa voor varkens. Helemaal niet. Dus paarden, koeien, schapen, geiten krijgen allemaal onderhoud aan hun voeten en varkens niet.
1: En wat gebeurt er dan? Want dan gaan die klauwen, dat is net zoals je nagels, toch? Die gaan helemaal vergroeien.
0: Ik weet niet of je wel eens van die filmpjes hebt gezien van ezels met zo'n hele...
1: Dat
0: is wat er gebeurt.
1: Dus op een gegeven moment kunnen ze niet meer lopen?
0: Nee, op een gegeven moment. Ik kom bij varkens die soms al jaren niet gelopen hebben. Die gewoon helemaal niks meer kunnen. Waar mensen al jaren op zoek zijn naar iemand die ze kan komen helpen. Omdat het gewoon niet... Het is geen beroep. Het was geen beroep.
1: Oh, jij bent mensen aan het opleiden, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik gezien. Daar gaan we het straks ook even over hebben. Rob, ik dacht we doen een muziekje. En daarna gaan we verder praten. Blijf luisteren. Tot zo.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren en ik ben in gesprek met Ragnel Diepens, alias de Klauwmevrouw. We zijn er het eerste stukje even zo'n beetje doorheen gegaan. Ik denk dat het goed is dat we naar de varkensacademie.eu gaan. Die EU, komt dat ook dat je ook in België actief bent?
1: Ja,
0: het was een website zoeken te maken?
1: Beide, ja. Maar mijn publiek gaat wel verder dan alleen Nederland, inderdaad. Ja.
0: Gelukkig, dat is in elk geval heel goed. Nou, je doet daar verschillende dingen. Uitgeverij, educatie, dus informatie en cursus heb ik in elk geval voorbij zien komen. Telefonisch consult gaan we het over hebben. Ja, en gezondheid. Jij bent varkoloog. Mm-hmm. En gelukkig stond daarachter wat het is. Maar wat een mooi woord.
1: Ja, je moest iets verzinnen.
0: Hey, heb je die zelf bedacht?
1: Ja.
0: Sta je al in de vandalen,
1: nee,
0: of niet?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Als we deze even meegeven.
1: Ja,
0: dan,
1: het is een gedragsdeskundige voor varkens. Hè. Als het bij mensen gaat over deskundigen in gedrag, dan zijn we ook allemaal logen.
0: Ja.
1: Dus daar kwam het voor mij vandaan. Omdat daar mijn expertise wel zit. Dat en welzijn en mobiliteit. Die drie aspecten, zeg maar, daar richt ik me vooral op.
0: Laten we eens even beginnen bij je boek. We rommelen er een beetje zo doorheen.
1: Ja, het is ook gewoon allemaal heel organisch ontstaan. Dus het is ook lastig om dan een lijn erin te...
0: Nee, maar dat geeft helemaal niks. Ja. Ik bedoel, laat ook even zien wat je allemaal doet. We gaan straks de website ook nog even noemen. Dan kan de luisteraar zelf even een kijkje nemen. Maar om te beginnen, of niet om te beginnen, je hebt een boek geschreven.
1: Ja.
0: En dat heet Het Grote Kleine Varkensboek.
1: Klopt.
0: Wat staat erin?
1: Ja, daar staat eigenlijk alles in wat je moet weten als je voor een varken wil gaan zorgen. Groot of klein, dat maakt niet uit. Wat je moet doen om hem zijn leven lang gezond en gelukkig te houden.
0: Oké.
1: Okay. Kort samengevat.
0: Ja, nou, dat kopen mensen dat boek ook om te beginnen? Want dat zou het mooiste zijn, hè? Ik wil een varken en ik ga eerst eens even een stukje lezen.
1: Ja, ik heb het geluk dat wij een vrij actieve community hebben. Dus op Facebook is er een groep waar veel minivarken-eigenaars bij elkaar zitten. En ik merk ook dat zodra daar weer een nieuw lid komt die zegt, ik denk erover na of ik heb net een varken gekocht. Dat er gewoon heel veel andere leden zijn die zeggen, oh, koop het boek, want daar staat alles in wat je moet weten. En dan ben je goed voorbereid.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, het handige is op de website devarkensacademie.eu. Daar staat een webwinkel. Daar kan je trouwens van alles downloaden. Ook, je kan ook een hoofdstuk downloaden, heb ik gezien.
1: Het hoofdstuk medisch is gratis te downloaden voor iedereen. Omdat ik vind dat medische informatie eigenlijk wel zo toegankelijk mogelijk moet zijn.
0: Ja.
1: Dus daar staan veel van de basisdingen qua verzorging kun je daar vinden. Ja.
0: Hartstikke goed. Wat zijn nou de meeste problemen als mensen jou benaderen? Want behalve je boek heb jij een cursus.
1: Mm-hmm.
0: En je kunt zelfs een telefonisch consult. Daar heb je een heel leuk plaatje met een varken met een telefoon aan zijn oor. Ik ken het voor de paarden. Dat kan ontzettend fijn zijn als je ergens mee worstelt om even te kunnen vragen hoe wat of waar. Wat zijn de meeste dingen waar je tegenaan loopt of waar mensen jouw hulp voor nodig hebben?
1: Ja, dat varieert een beetje door de jaren heen, merk ik. Voorheen waren het vooral veel gedragsproblemen. Dus niet dat varkens nou per se veel gedragsproblemen hebben, maar meer dat mensen niet snapten waar het gedrag vandaan kwam. Soms wel varkens die, bijvoorbeeld ander gedrag gingen laten zien omdat er een lid van de familie was overleden. En die dieren waren daar niet in meegenomen eigenlijk. Dus dat vark snapte gewoon niet wat er aan de hand was. En die ging heel vervelend gedrag vertonen. Binnenplassen, aandacht vragen, mensen happen. En uiteindelijk bleek dat gewoon een communicatie. Er was niet tegen dat vark verteld wat er gebeurd was. Dus ineens was haar primary caregiver, die was weggevallen. En zij snapte gewoon niet waarom. Dan hebben we daar een gesprek over. En dan probeer ik uit te leggen van hoe is dit vanuit het varken? Hoe komt dit over? Wat gebeurt er eigenlijk? En dan probeer ik dat zo te vertalen dat mensen gaan snappen dat je daar dan iets mee kunt.
0: Wat mooi dat je dit zo zegt. Weet je wat gelijk door mijn hoofd schiet? Die film Hachi Met ja, Richard
1: met
0: Gere.
1: Met die hond die bij het station wacht tot zijn baasje terugkomt. En niet weet.
0: Want er zullen heel veel mensen denken van... ja, toch, weet je, we zitten in een gezin en dan... gebeurt er iets en moeten wij het varken dan ook nog vertellen hoe wat of waar?
1: Het varken, de hond, de kat, maakt niet uit.
0: Ik vertel ook al mijn dieren alles. Ja. Ook als ik een dag weg ben of op vakantie ga.
1: Ja, hoe moeten zij anders snappen dat ineens die persoon er niet meer is?
0: Ja, ik snap helemaal wat je zegt.
1: En dat is het feit dat een varken mensen zo goed kan manipuleren. Wat ik eerder vertelde, dat is ook omdat een varken enorm op een mens lijkt. Dus wat mij betreft, ik behandel ze ook gewoon alsof het... mensen zijn. En dat vinden heel veel mensen heel raar en heel overdreven. Want inderdaad, het is maar een dier. Hè? Dat wordt vaak gezegd.
0: Ja.
1: Maar wat kan het voor kwaad? Wat kan het voor kwaad om het maar gewoon te doen en te proberen en dan maar eens te kijken wat de uitkomst is? Why not?
0: Nou ja, je zou inderdaad verbaasd staan. Ja, ik heb het al eens eerder verteld, maar ik heb een hond. En ik heb er eigenlijk twee. En de ene die ligt dan ergens in de slaapkamer. En ik zeg dan tegen de ene hond van ga Vic eens even halen, want we gaan nog even plassen buiten. Mm. En ik zweer het je, ze is voor niks wakker te maken. Maar als ze dan dat hoort, dan gaat er één oog open. Dan rekt ze zich uit en begint ze te waffen daar in de gang. En dan trommelt ze die andere hond op en gaat ze naar buiten. En dan denk je, dit is een foutje. Dit is geen foutje.
1: Nee.
0: Ik heb het inmiddels al 60 keer gedaan.
1: Ik heb het,
0: zij verstaat het.
1: Het boek Het emotionele leven van dieren van Mark Beckhoff. Dat is echt een fantastisch boek, een eye-opener. En die heeft het daar ook over. En die zegt, anekdotisch bewijs is ook bewijs. Hè, het gaat alleen om het verzamelen van voldoende anekdotisch bewijs en het goed te registreren. Maar je hoeft geen wetenschappelijke in een studiezaal uitgevoerde onderzoeken te doen om op een gegeven moment dingen te gaan snappen.
0: Ja.
1: Ik heb meer dan genoeg voorbeelden waarin ik gewoon overtuigd ben dat het varken begrijpt wat ik zeg. Dus ik ben er ook een beetje van afgestapt dat de status quo is: dieren begrijpen ons niet en we gaan met wetenschappelijk onderzoek kijken of het misschien wel zo is. Wat mij betreft is het gewoon andersom. Ik ga ervan uit dat een dier mij begrijpt. En als jij zegt dat het niet zo is, dan ga jij dat bewijzen.
0: Oh ja, dat is ook een hele mooie.
1: Ja,
0: en het, weet je, het mooie is, hè, meestal denken mensen, oh jee, dan moet ik in een trance. En dan moet ik dit en dan moet ik dat.
1: Gewoon praten.
0: Je moet helemaal
1: gewoon
0: niks, je moet het gewoon
1: een
0: zeggen.
1: Mens is. Ja, precies. Gewoon alsof je tegen die... En in het geval van een varken vind ik het handig om het in te kleden. Om het meer te doen alsof je het tegen een kind van een jaar of 5, 6 hebt. He, dus je gaat het allemaal niet te ingewikkeld maken. Je hoeft het ook allemaal niet groot te maken. Maar dat varken wat ik net als voorbeeld noemde, deze mensen hebben dit gedaan en dat gedrag is verbeterd.
0: He,
1: dus het is niet een... Ik merk wel dat de kern van de vragen verschuift een beetje. De laatste jaren krijg ik meer consulten over het welzijn en dan specifiek... Wat is nog varkenswaardig?
0: Mm-hmm.
1: Wanneer moet ik afscheid gaan nemen van mijn dier? Omdat het, net als heel veel andere dieren, prooidieren zijn. Ze lastig laten zien dat ze ergens last van hebben. En het dan dus ook heel moeilijk is om in te schatten... wanneer is het einde daar?
0: Ja.
1: Dus daar merk ik nu vooral dat ik daar veel voor gebeld word.
0: Ja, ik vind dit dus een heel interessant... stuk.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb net afscheid moeten nemen van 3 paarden in tijd van een jaar.
1: Mm.
0: En wij hadden een paar weken geleden de ezelsociëteit.
1: Yeah.
0: En hij zei op een gegeven moment, toen dacht ik, dit is de waarheid. In elk geval, als een dier met meerdere en hij wordt uit die kudde gezet,
1: mm-hmm.
0: dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Yeah.
0: Dat is wat het is.
1: Yeah.
0: En zo zijn er natuurlijk meer dingen. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb een paard die heel erg afviel. En die heb ik een pelletsbrok gevoerd. Echt, ik zweer het je. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik heb hem 2 jaar langer daardoor in leven kunnen houden.
1: Mm-hmm.
0: Had ik beter niet kunnen doen.
1: Mm.
0: Maar ik denk, en daar is een dierenarts die daar een boekje over heeft geschreven. Zijn we niet te vroeg? Volgens mij zijn wij altijd te laat.
1: Ja, dat is natuurlijk een klein beetje hoe je geloofsovertuiging is. Maar wat mij betreft kun je niet te vroeg zijn, omdat het dier het dan niet meer merkt als hij er niet meer is.
0: Ja.
1: Maar je kunt wel te laat zijn. En inderdaad, als ik voor mensen een welzijnsrapport maak, wat dan vaak uit meerdere onderdelen bestaat, dan staat er ook altijd een lijstje in van signalen die aangeven dat het einde daar is. En dat is onder andere als een dier uitgestoten wordt door de groep.
0: Ja.
1: Als het gedrag van het dier ineens gaat veranderen, van het varken dus. Als dat gedrag richting de mens ineens gaat veranderen. Het dier, het varken, in zijn eigen nest gaat mesten.
0: Ja. Ja,
1: een varken is super zinnelijk, normaal gesproken. Dus als die gaat mesten in zijn eigen nest, ja, dan doet hij iets wat zo ver buiten zijn eigen grenzen ligt. Dan zijn er serieuze dingen aan de hand.
0: Ja, nou, ik wil daar een special over gaan doen. Dus dan ga ik jou voor het varken bellen.
1: Heel goed.
0: We gaan even nog wat muziek draaien. Daarna gaan we door over educatie en Flip the Pig. Dus blijf luisteren. Tot zo.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Rachel Diepens, alias de Klauwmevrouw. We hebben het over varkens. We zijn even jouw varkensacademie.eu voor de luisteraars die meer willen weten of misschien wat willen lezen. Of, nou ja, bedenk het. Je kunt daar alles vinden. Ik heb er een paar kleine dingetjes van benoemd of wat naar gevraagd. Maar jij geeft ook educatie. Ja. En wat ik tegenkwam was een basiscursus varkenskunde.
1: Ja, klopt. Die organiseer ik zelf een aantal keer per jaar. Daar kunnen mensen zich dan gewoon op inschrijven. En dat doe ik in Nederland en in België, Nederlandstalig gebied. Maar ik doe hem ook op verzoek. Dus ik ben laatst bijvoorbeeld 2 dagen voor de alle beheerders van de kinderboerderijen in Nijmegen. Mm-hmm. Heb ik hem 2 keer gegeven. Ik heb hem laatst op Animal Sanctuary het Weiland een hele dag mogen doen. En daarnaast doe ik dan ook gewoon kortere lezingen als mensen dat willen. Maar de basiscursus varkenskunde, dat is echt in 1 dag alles over het varken.
0: Oké, dus dat duurt een dag. Ja. Het is trouwens niet eens zo heel erg duur, zag ik.
1: Nee.
0: En het programma staat er ook op, hè, op het internet. Dus je kan gewoon zien wat je allemaal doet.
1: Ja, de onderwerpen die ik bespreek.
0: Oké, en als je dan dat gedaan hebt... Mm-hmm. Oh, het kost €65. En als je ook het boek aanschaft, dan zit je op €85. Dan krijg je een beetje korting. Het begint om 11 uur en het eindigt om 5 uur. Ja. Oh, je hebt ook best vaak nog een pauze. Dat komt helemaal goed.
1: Ja, vind ik. Je zit toch met volwassenen die soms niet altijd meer gewend zijn om een hele dag op te moeten letten.
0: Nee, ik snap dat.
1: En ik moet zeggen, het leuke van die cursus, want ik ga hem waarschijnlijk in het najaar weer een paar keer organiseren, is dat je gewoon een hele dag met andere varkenseigenaars samen bent. Ja. Dat gebeurt nooit.
0: Nee.
1: He, je komt doorlopend mensen tegen die een hond hebben of een kat of een paard of whatever. Maar een hele dag met alleen maar varkenseigenaars, ja, daar is ook eigenlijk wel een stiekem die pauze steeds voor.
0: Kunnen jullie even
1: mensen
0: bij
1: gaan
0: kletsen.
1: Dan heel veel met elkaar connecten ook.
0: Ja,
1: omdat
0: superleuk.
1: Ik het ook regionaal organiseer. Dus dan komen er vaak ook meer mensen uit dezelfde streek. Dus dat is echt heel leuk om te doen.
0: Nou, ja. Dit noem je een levenswijze. Hè? Dus dat is een keuze hoe je je leven indeelt. Mm-hmm. En ja, je hebt dus inderdaad gewoon te maken met gelijkgestemden.
1: Ja.
0: Wat ik leuk vind is dat jij aangeeft dat het geschikt is voor mensen die al 1 of meer varkens hebben. Mm-hmm. En tegelijkertijd voor mensen die zich aan het oriënteren zijn. Dus ook als je al varkens hebt, is het ontzettend de moeite waard om daar... Dus even naartoe te gaan.
1: Ja, als je meer van het lezen bent, dan kun je natuurlijk ook gewoon het boek kopen. Maar het verschil met de cursus is dat sommige mensen vinden het prettig om te luisteren. Maar ik vertel ook meer dagdagelijkse ervaringen. Hè, wat ik meemaak, voorbeelden. Dus het is wel wat levendiger natuurlijk als het lezen van een boek.
0: Ja.
1: Maar feitelijk krijg je zowel bij het boek als bij de cursus alle informatie die je nodig hebt om een varken te kunnen houden. En ik merk ook dat... veel eigenaars tijdens de cursus tot het besef komen... Hey, wat mijn varken doet is dus helemaal niet zo raar. Dat is gewoon iets wat bij een varken hoort.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel waardevol. Dat mensen hun eigen dier beter leren begrijpen. Ik weet niet, in een van je andere podcasts hoorde ik het ook iemand zeggen. Ik denk ook de papegaaienman. Voor mij het begrijpen van een dier begint met observeren.
0: Ja, absoluut.
1: Hè, kijken 100%. Naar je dier en gaan snappen hoe zijn patronen zijn. Zodat je het ook ziet als er een keer iets afwijkt.
0: Ja.
1: En snappen wat is natuurlijk gedrag. En waarom zie ik dit soort gedrag? Of waarom zie ik compensatiegedrag? Om dat uit te kunnen leggen aan mensen. En dat je echt gewoon letterlijk die kwartjes ziet vallen. Want die feedback krijg ik bij het boek niet.
0: Nee.
1: Ik krijg natuurlijk wel eens een leuke review.
0: Ja.
1: Maar hier zie ik letterlijk voor mijn ogen gebeuren... dat mensen zo'n aha-erlevenis krijgen van... oh, zit het zo? Ja, dat is tof.
0: Weet je dat je soms ook heel erg vastzit in je eigen patronen? Ik had een niet zo makkelijk paard, daar gaat het nu niet over. Maar dat was wel zo. En uiteindelijk ben ik ook een soort cursus gaan doen... waarin ik ook moest observeren. En ik was eigenlijk op het niveau dat ik dacht... jemig, weergedonder, wat een moeizaam beest en dit en dat. Nou goed, ik moest hem observeren. En het eerste wat me opviel, dat waar ik ook was... Mm-hmm. Ze had me in de smiezen. Mm-hmm. Echt overal, zelfs in de badkamer. Dat ik denk, oké, dus zij is supergevoelig, supersensitief... Dat is niet negatief, dat is een feit.
1: Dat is gewoon een constatering.
0: Precies. En het tweede wat ik zag, is dat ze ontzettend lief was voor haar vriendje. En toen dacht ik, je bent dus gewoon helemaal geen rotknol. Je bent een fantastisch paard. Alleen, ik zag het niet goed. En ik ben blijven hangen daarin. Dus dat observeren doet heel veel. Dat is echt wel heel bijzonder.
1: Ja, en ook de meer fysieke dingen. Hè? Als jij weet, varkens hebben altijd patronen als het gaat om wanneer ze mesten, urineren, slapen, eten. Als jij die patronen kent, dan valt het je ook sneller op als je dier bijvoorbeeld een keer obstipatie heeft. Ja. He, omdat je dan ziet van, oh, dat moment is anders. Of hij doet anders. Het is gewoon belangrijk om te weten, wat is die nullijn? Hoe is die normaal? Zodat je ook meer in tune bent en het sneller ziet als er iets afwijkt. Omdat ze het niet goed laten zien. Dus je moet op die kleine signalen letten.
0: Ja, en je zal ook dingen hebben, dat is dan... Ik had vroeger een paard, als die ging liggen, had die koliek. Mm-hmm. Ik heb nu een paard, die ligt de hele dag. Die vraagt dan, van kan je een parasol brengen?
1: Ja,
0: en een tequila sunrise,
1: heel,
0: en weet ik het allemaal.
1: Heel afhankelijk van het dier, wat voor gedrag ze tonen.
0: Ja. We gaan even door naar... eigenlijk ook waar het om gaat. Hè. Je bent klauwbekapper.
1: Ja.
0: En je behandelt ook gebitten.
1: Ja.
0: Zeg je dat
1: nou,
0: zo?
1: Ja.
0: Vel je die tanden bij? Hoe werkt
1: dat? De slagtanden die moeten soms ingekort worden bij mannetjes. Als ze weer richting de wang gaan groeien, dan dreigen ze de wang te penetreren.
0: Oké, dat is pijnlijk.
1: Dat is heel pijnlijk, ja. Het inkorten zelf niet, want ze hebben geen zenuw in die tanden. Dus... Ik gebruik een methode. In Amerika werd die flip the pig genoemd.
0: Ja, flip the pig. Vond dat
1: dus
0: wel een mooie.
1: Inderdaad, we hebben het ook over flippen. En dat is eigenlijk met een soort gecombineerde worstel-judo-greep. Leg je het varken op de rug.
0: Ja.
1: En daarna ga je er overheen staan. Zodat je alle vier de voeten kunt bewerken. En ondertussen hou je ze met je benen in bedwang. Dus je staat eigenlijk gedurende de behandeling in een soort squat-houding over het varken heen te werken. En dat doet geen pijn. Maar dat is de eerste keer. Is dat zeker wel een stressvol moment. Hè? Dus ze moeten daar echt wel aan wennen. We zijn heel lief. En ik zeg we, omdat ik inmiddels ook mensen getraind heb. Mm-hmm. We zijn heel lief voor de varkens. We leggen ze uit wat we komen doen en waarom we dat komen doen. En we proberen ze zoveel mogelijk gerust te stellen. We vertellen de stappen die we gaan doen. En je ziet ook wel dat er varkens zijn die er wat makkelijker aan wennen. Er zijn er ook bij die blijven het altijd als een stressmoment ervaren. Maar het alternatief is dat een dier onder narcose gebracht moet worden ervoor. Ja, dat is voor een niet pijnlijke ingreep zoals een pedicure, is dat gewoon eigenlijk belachelijk hoog risico.
0: Oké, en wel, ik zit even aan een schaap te denken. Want als die op zijn rug belandt, dan is die in nood. Mm-hmm. Waarom dan op de rug? Omdat hij dan
1: immobiel is.
0: Okay.
1: Hij kan wel overeind komen, hoor. Want er zijn echt wel varkens die me laten werken voor mijn geld. En die gewoon tot twee keer toe bijvoorbeeld weer overeind staan.
0: Okay.
1: Dat je nog een keer die flip moet doen.
0: Ja.
1: Maar normaal gesproken, als je zorgt dat het varken stabiel op de rug ligt. In een horizontale positie. En je blijft uitleggen wat je doet en je blijft tegen ze praten en je werkt gewoon lekker door, dan blijven ze gewoon liggen. Ja, er zijn altijd karaktertjes bij die proberen toch af en toe wel los te komen. Dat is hetzelfde, denk ik, dat als je een paard bekapt, dat er zijn die blijven gewoon volledig rustig staan en er zijn er die toch af en toe even de smid moeten irriteren. En hun voet weer willen neerzetten.
0: Ja, dat is absoluut zo. Weten mensen dat je dat moet doen? Want bij een paard weten wij dat.
1: Ja.
0: Bij ezels, er zijn
1: gek,
0: ook
1: he?
0: Veel te weinig bekappers trouwens,
1: weet ik. Als je
0: erover
1: nadenkt, inderdaad. Ja. Dat eigenlijk alle dieren hebben, is er hoefverzorging, klauwverzorging, voetverzorging, hoe je het wil noemen.
0: Ja.
1: Behalve voor een varken.
0: Ja, want voor een koe doen we het ook volgens mij. Ik zie
1: en
0: dat
1: ik denk dat dat komt, daar heb ik heel lang over nagedacht. Maar ik denk dat dat komt omdat een varken geen dubbeldoeldier is. Een kip, een koe, dat zijn dubbeldoeldieren.
0: Dus melk, eieren bedoel jij?
1: Precies, dus daar zijn dieren die een langer leven hebben. Waardoor er ook andere zorg noodzakelijk is. Een varken is maar voor één doel. Dat is vlees. En de zeugen die gebruikt worden voor de fok, daar is wel wat aan het veranderen. Maar die hebben over het algemeen niet zo'n heel mobiel leven.
0: Mm-hmm.
1: En ook niet een heel lang leven. Dus daar wordt ook niet over voedverzorging nagedacht. En als het in de industrie geen gebruik is, dan is er dus ook geen beroepsgroep die daar een financieel voordeel in ziet. Want waarom ga je beginnen aan een beroepsgroep waarvan je misschien... er zijn 12.000 gezinnen.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik begon, reed ik voor 3 klanten naar Groningen. Of naar België. Ik heb routes gehad in Duitsland, in Frankrijk, in Zweden, in Denemarken. Omdat daar gewoon een nood is. Maar niemand ziet een doelgroep die groot genoeg is om daar je dagelijkse brood mee te kunnen verdienen. Dus er is gewoon nooit iemand aan begonnen.
0: Dus er moet gewoon eigenlijk veel meer informatie komen. Dat doe jij natuurlijk al. Maar wat ik even heel snel zit te bedenken, en dat vind ik wel eng. De varkens in de vleesindustrie, die worden maar 6 maanden oud. En ik zie ergens bij jou... Ja, 4 nog erger. En ik heb ergens bij jou gelezen dat je 2 keer per jaar zo'n dier zou moeten bekappen. Of is dat weinig?
1: Nee, het gemiddelde van al mijn klanten en dan ook de klanten waar ik maar af en toe kom, ligt op 1 keer per jaar.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, ik heb een groot deel klanten waar ik 2 keer per jaar kom. Ik heb er ook een heel stel waar ik eigenlijk nooit hoef te komen. Dus dat even, daarom komt het gemiddelde
0: veiligheid
1: op 1 keer
0: zelf
1: uit.
0: Af of zo, door de ondergrond?
1: Nee, het heeft meer. Het heeft vooral ook te maken met DNA. De stand waarmee ze geboren worden, die is gewoon niet altijd goed. Het heeft te maken met hoeveel ze kunnen bewegen. Het heeft te maken met hoeveel ze wegen. Met wat voor ondergrond ze hebben. Met wat ze te eten krijgen. Hoe hun mobiliteit is. Het is van allerlei factoren afhankelijk. Dus je kunt niet zeggen, een varken heeft het per definitie nodig. Maar je kunt ook niet zeggen dat ze het per definitie niet nodig hebben.
0: Nee, er is ook geen standaard op los te laten. Hè? Je moet gewoon goed kijken. En ook kijken of je dier zich goed kan bewegen.
1: Inmiddels is er voor heel Nederland en België dekking. Qua varkensbekapper. Ik kan je altijd naar iemand doorsturen die in jouw regio aan het werk is. Of ikzelf of een van mijn collega's.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn allemaal meer dan bereid als je even contact zoekt en je stuurt wat fotootjes door, dat we aan kunnen geven. Joh, het is helemaal nog niet nodig. Hartstikke goed. Ga zo door.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook dat je even een foto maakt. Ja,
1: ja,
0: of een filmpje.
1: Ja.
0: Super.
1: Het hoeft niet altijd op een afspraak uit te draaien. Hè? Voor ons ook niet. En we hebben ook best vaak dat we een afspraak hebben waarin we de klant uitleggen wat ze moeten doen. Zodat ze het zelf kunnen gaan doen.
0: Ja,
1: niet dat op de rug draaien, maar wel dat het varken relaxed is. Hij wordt gekriebeld, hij gaat lekker liggen. En dat ze dan zelf met hun tang ook wat kunnen doen.
0: Ja, hartstikke goed. Rob, hoe zitten we? Hebben we nog tijd voor een kort stukje muziek? Anders doe maar een klein stukje. Sorry voor Amy.

0: Het was heel kort, Amy.
1: Oh.
0: We zitten zoals gewoonlijk weer eens een beetje krap in de tijd. Het is mijn schuld. Nee, dat geeft helemaal niks.
1: Vertellen, sorry.
0: Ja, helemaal leuk. Nou, je luistert naar hashtag over dieren. En we hebben het nog steeds over hobbyvarkens. Maar waar we het nog even niet over hebben gehad, is die heb jij opgericht, hè? De hobbyvarkenvereniging.
1: Ja, mede opgericht. Ja,
0: mede opgericht. Zeker. Wat doen jullie daar?
1: Wij doen daar een aantal dingen. We zijn er als belangenbehartiger, dus richting de overheid. Daar hebben we contacten mee om te kijken of dat de wet en regelgeving rondom varkens ook haalbaar is, zeg maar, voor de hobbyhouder. Maar wat wij vooral doen is bemiddelen voor herplaatsing. Dus als mensen een varken willen adopteren of varken willen herplaatsen, dan melden ze zich bij ons en wij matchen die partijen aan elkaar. En dan gaan zij vervolgens kijken of ze met elkaar in zee willen. Dat is voor heel Nederland en België. En daarnaast doen we noodopvang. Dus er zijn situaties waarin het welzijn van het vark in acuut gevaar is. Dus dan heb je het over dieren bijvoorbeeld die met een bruiloftcadeau zijn gegeven. Mm-hmm. En daar weg moeten omdat ze totaal ongeschikt zitten. Dieren die gedumpt worden in het bos. Dieren waarvan een eigenaar ineens overlijdt. Of waarvan de eigenaar ineens gevangen wordt genomen. Ja, dat zijn dieren die acute opvang nodig hebben. En die verzorgen wij met behulp van zo'n 30 gezinnen.
0: Ja.
1: Die door het hele land wonen. En als we dan ergens een varken hebben wat opvang nodig heeft, dan plaatsen wij die bij zo'n gezin. Zoeken we een adoptiegezin. Wij nemen de financiële verantwoordelijkheid. En we zorgen dat het varken weer doorgeplaatst wordt.
0: Maar moet je een hobbyvarken hebben om er lid van te worden? Of verzin je het anders niet om lid te worden?
1: Nee, ik denk dat mensen inderdaad alleen maar lid worden omdat ze die interesse hebben.
0: Mm-hmm.
1: Als je zegt, ik zou dat noodopvang wel heel tof vinden om te doen, want ik heb toch gewoon een stukje grond hier en een hokje vrij.
0: Dat bedoel ik.
1: Meld je aan.
0: Okay.
1: Hobbyvarkenvereniging.com.
0: Hartstikke goed.
1: Daar kun je altijd contact zoeken.
0: Okay, want jij hebt paps en mamsal.
1: Ja, ik heb paps en mamsal.
0: Hoe kom je daar nou weer bij om jouw varkens paps en mams te noemen?
1: Ja, hoe gaat dat?
0: Ja.
1: Ja, weet ik veel. Je zit op een gegeven moment die namen te verzinnen. En toen vonden we dit gewoon leuk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en het is blijven hangen. Ze hebben ook een eigen Facebookpagina.
0: Ja, dat heb
1: paps
0: ik.
1: En mams.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar vertel jij gewoon wat ze allemaal uithalen zo op een dag.
1: Nu ze ouder zijn, doe ik dat wat minder inderdaad. En nu staat er ook vaker berichtjes bij de klauwmevrouw over paps en mams. Ja, ze zijn gewoon onderdeel van mijn gezin. Ik kan het niet anders omschrijven.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel, voor iedereen die een dier heeft, die zal dat begrijpen.
1: Ja, en ze komen bij ons gewoon binnen, hè? Dus we hebben een groot luik in de deur. Ik ga ook niet zeggen waar ik woon, want dat luik is groot genoeg. Daar kan gewoon de mens ook doorheen.
0: Dat gaan we ook niet doen.
1: Maar 's morgens dan kom ik binnen en dan liggen ze al in de woonkamer. Ze slapen buiten, normaal gesproken, in hun hokje met stro.
0: Nou, je hebt erop geïnteresseerd.
2: Een vraag, wat vragen. Varken, is die waaks?
1: Die kan heel waak zijn, ja.
2: Oké, okay.
1: Ja.
2: Duidelijk.
1: Ja. Ja. En ze zijn zindelijk. Dus je hoeft ze ook niet te potty trainen. Ze zijn meteen zindelijk in huis.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Nou, dus dat zijn paps en mams. Hebben we die ook even genoemd. Mocht je die willen volgen, dan kan dat via de Facebookpagina.
1: Ja,
0: volgens mij heb je ook een linkje op de website staan, of niet?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan denk ik dat het goed is dat we toch nog even gaan vertellen hoe leuk varkens zijn en hoe bijzonder ze zijn. Want dat is natuurlijk ook de reden dat jij, je levenswerk ervan hebt gemaakt.
1: Ja,
0: hè? Dat
1: ja,
0: is
1: dat
0: het
1: mag
0: zo
1: je wel
0: ongeveer.
1: Zeggen. Ja, het is mijn missie.
0: Passie, zei je net.
1: Het is mijn
0: ook
1: passie,
0: zo mooi.
1: Het is mijn missie, het is mijn levenswerk, het is waar ik gewoon alles voor wil geven op dit moment om te zorgen dat ze het beter gaan krijgen. Het zijn enorme duale dieren. En dat is in de kern wat ze voor mij zo super uitdagend en super interessant maakt. Dus ze zijn alleen in uiterlijk al, als je naar ze kijkt, van voren zien ze eruit als een bokser, hè, iemand die bokst. En aan de achterkant dan zijn het ballerina's. En dat is hoe ze helemaal in elkaar zitten. Ze hebben altijd die tegenstellingen in zich. Ze zijn super nieuwsgierig, maar ze zijn ook heel achterdochtig. Ze kunnen enorm aanhankelijk zijn, maar tegelijkertijd ook heel afstandelijk als ze daar zin in hebben. Ze zijn heel opportun. Ze zijn heel empathisch. Ze kunnen zich heel goed ook verplaatsen in anderen. Dus ze weten wat er bij een ander speelt. En kunnen daar ook op inspelen. Heel kort, als paps op de bank ligt, die is de baas. Hè? Er is altijd een varken de baas. Als paps op de bank ligt en mams wil op de bank, dan gaat ze aan de andere kant van de kamer doen alsof ze iets eet. Dan denkt paps dat hij wat mist. Dus dan komt hij kijken.
0: En dan gaat zij als een spier op die bank liggen.
1: Dat betekent dat zij zich moet kunnen verplaatsen in hem en moet kunnen vooruitdenken wat hij gaat doen. En daar haar eigen acties op afstemmen. Dat is niet dom, hè?
0: Nee, dat is zeker niet dom. Ik wil nog even Herman noemen. Mm-hmm. Herman is jouw partner, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En jullie doen dit samen?
1: Ja, we hebben samen dit bedrijf, ja.
0: Oké, Herman Kluiver. Ja. En verder staan er nog een aantal mensen die jij hebt opgeleid.
1: Ja.
0: Die kan je op de website vinden.
1: Ja, nu staan die hier nog op mijn website alleen. Er komt binnenkort een nieuwe website. Die is meer Europees gericht. En die heet Peppa. Professional European Pig Pedicurists Association.
0: Doe maar.
1: Peppa. Ja. En dat zijn alle mensen die volgens deze methode getraind zijn. En die de veiligheid van het varken voorop hebben staan als het gaat om dit vak. En op die website kun je straks precies zien wie er in jouw regio werkzaam is als bekapper.
0: Hartstikke goed. Hebben we dat ook benoemd. De website hebben we denk ik nu al een aantal keer genoemd. Nog even, je kunt de petitie tekenen.
1: Ja, eendierisgeengrap.nl.
0: Ja.
1: Daar moet je nu ook nog je geboortedatum en adres voor opgeven. Maar dat wordt heel snel aangepast. Wij willen heel graag dat het niet meer toegestaan wordt om dieren cadeau te geven voor evenementen of jubilea in te zetten, dat soort zaken.
0: Lijkt me helemaal goed. Mag ik je danken voor dit gesprek?
1: Heel graag gedaan.
0: Heel erg leuk dat je hier was.
1: Ja.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer. Fijne avond.

0: Ja, voor degene die verwacht het uurtje voor het uurtje gaat komen, helaas. Dit is vandaag niet. We gaan lekker muziek draaien na zes en een prettige avond volgende week.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen twee dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

flashing taxi cabs and buses passing through the night.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Johan van der Meer bij Hollandse Passie. Een geweldige kroegknaller van eigen bodem. Met Alleen aan de Bar. Helemaal zelf geschreven en gecombineerd. Want ja, deze zingende journalist weet precies hoe je een goed verhaal op de plaat zet. Een heerlijke plaat om op te zingen. Ook al zit je in je eentje, natuurlijk aan de bar. Goedenavond, welkom bij Hollandse Passie. Mijn naam is Leo Leman. Komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem. En natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt weer voorbij vanavond. En nu is het tijd voor de koning der piraten. Hij brengt de ultieme feestsfeer rechtstreeks naar jullie in de woonkamer. Zing, spring en feest mee met Jannes en het zijn geweldige Monica.

Wat een heerlijke feesthit. Blijft hij toch? Van de koning van de piraten. Jordi Jannes met Monica. Hier op je favoriete zender. De hoogste tijd voor nog veel meer muziek van eigen bodem. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want de mooiste klanken hoor je natuurlijk alleen hier. Bij Hollandse Passie. Hey!

Ladder naar de hemel. Een nummer dat bij heel veel luisteraars een speciaal plekje heeft gekregen. En dat snappen wij volkomen. Voor nu gaan we snel door met de volgende knaller. Speciaal voor jou, hier bij Hollandse Passie.

Je hoort hem overal, op de kermis, in de kroeg en natuurlijk gewoon hier op radio. In ieder geval Justin De Wild met zijn klapper Cheerio. Proost op het leven. We blijven nog even hier lekker in de

0: Stemming bij Hollandse Passie.
1: Waar een ander stopt, gaan wij verder. Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman. Gaan de licht.

Dat was hem dan, de gloednieuwe zomerrit van Guto Jim en Antoon met Vergeten. Mocht je Guto Jim dit jaar live willen zien schitteren met dit nummer, op 19 november staat hij in de Rotterdamse Maassilo. Je hoort bij Hollandse Passie, Vergeten. De hitlijsten bewegen. Deze samenwerking is puur goud. Voormalige paradeplaat bij Sterren NL. En nog steeds niet van de radio weg te staan. Bij Hollandse Passie, het mooie duo Robert van Hemert en Donnie met Moet Dat Nou.

Hey Alex Verman in de bubbels als een kabeljauw. Je hoorde zojuist Robert van Heemert en Donny met hun enorme hit. Moet dat nou? En dat gewoon hier bij Radio 794 en natuurlijk bij Voorst Veluwezoon. De avond is inmiddels gevallen. En wat is dan mooier dan een plaat over de romantieke nacht die eigenlijk nog wel wat langer gaat mogen duren. Bij onze passie en speciaal voor jou. Frans Bauer en Sineke met Eén Nacht. Met jou.

Ah, de nacht vloog inderdaad veel te snel voorbij. Frans Bauer en Sineke met één nacht met jou. Hier op Radio 794. Je luistert nog altijd naar Hollandse Passie. En de gezelligheid is hier voorlopig nog lang niet voorbij. Herinner je nog die prachtige duetten van Koos Albers en Corrie Konings? Heerlijke tijden waren dat. En dat zal jullie vertellen. Dat die song weer opnieuw in de jasje gestoken is. Door niemand minder dan de volkszanger Jaman. Hij dook de studio in met Els Bakker. Samen brengen ze de echte, warme volksmuziek weer helemaal terug op de radio. Een geweldige samenwerking die vanaf de eerste noot klopt. Dit is Dicht bij jou.

0: Jaman en...
1: Wat is het lekker, hè?
0: Ja, heerlijk is dat, hè. Jaman en Els Bakker met Dichter bij jou. Een heerlijke gelegenheidsduo. Maar daar waar passen die stemmen toch geweldig bij elkaar, hè. Die mogen van mij nog wel vaker langskomen hier op de radio. Vooral die bij Radio 794 en bij Voors Veluwe Zoon. Hoor je hem ja, heel vaak voorbij komen. Dan is het nu tijd voor een brok gezelligheid uit Oosterwijk. Deze man staat al meer dan 40 jaar als solo-artiest op de bühne. Maar overdag vind je hem gewoon op de bouwplaats in zijn eigen lijm- en cementeerbedrijf. 2 jaar geleden besloot hij echt zijn eigen muziek te gaan maken. En met succes. Bij Hollandse Passie is hier de zingende vakman Jack van Gestel met zijn single Ons Oude Kroegje.

Hey, hier op Hollandse Passie, de zingende vakman uit Oosterwijk. Die bewijst dat echte passie voor het levenslied nooit verdwijnt. Heb je ook zo genoten van deze Brabantse gezelligheid? Jik van Gestel met ons Kroegie. Heerlijk weer. In ieder geval de zendmast van Radio 794 is er momenteel 26 graden. Tijd voor een koud drankje en de beste muziek op je favoriete zender. Jeffrey Kuipers nam zijn nieuwe clip op in Hogeveen. Maar de sound brengt hij direct naar Spaanse stranden. Geniet ervan bij Hollandse Passie. Veel te lange nachten.

Jeffrey Kuiper. Met Veel te lange nacht. De nieuwe feest zit op jouw favoriete zender, Hollandse Passie. We gaan snel door met nog meer muziek van eigen bodem. Zet de radio op standje burenruzie. En hou je stevig vast. Dit is Radio 794 met Hollandse Passie. De accu is vol, de banden zijn dik en we gaan plankgras. Hier zijn de gebroeders Co met...

0: Knallen op die fatbike, heerlijk. De toon is gezet hier bij Hollandse Passie op Radio 794 en bij Voorst Weduwe Zoon. We gaan meteen door met de volgende meezinger. Want hier, wat zei ons moeder ook alweer. Precies, Jan Biggel, laat maar komen.
1: Beste vrienden.

De wijze lessen van Jan Bichel en zijn moeder hier op Radio 794. We schakelen in Hollandse Passie over van de feesttent naar de pure Nederlandstalige popgeschiedenis. Soms gaat het in het leven met een lach en soms ga je even diep door stof. Huub van der Lubbe zingt er prachtig over. Dit is De Dijk bij Hollandse Passie met Onderuit.

De Dijk met Onderuit. Heerlijke muziek op je radio. Je luistert nog altijd naar Hollandse Passie. Hier op Radio 794. We zetten de studioverlichting een klein standje lager. Voor een absolute topper van eigen bodem. Perfect voor dit moment. Hier is Danny Vera met The Sound of Long Ago.

Wat een stem en wat een sfeer. Danny Vera met het schitterende Sound of Long Ago hier op Radio 794. En natuurlijk bij Vos Veluwe Zoon. En met die laatste tonen van deze absolute vakman zijn we helaas ook aan het eind gekomen van deze mooie uitzending van Hollandse Passie. De microfoon gaat uit, de studioverlichting wordt gedimd. Ontzettend bedankt voor het luisteren en voor jullie gezelligheid. Mijn naam is Leo Leman en vergeet niet, blijf genieten van de muziek. Want muziek is emotie, muziek is passie, natuurlijk Hollandse passie. Geniet nog van de avond, we zeggen een heel fijne week en tot de volgende week. Blijf je nog luisteren, hier na 8 uur hoor je de tweesprong met Freek Nieuwhuis. We sluiten af met George Baker Selection. Natuurlijk met Little Greenback. Fijne avond. Bye bye.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij de Tweesprong Special. Vanavond staat geheel in het teken van 14 juillet, oftewel de Franse feestdag en Frankrijk. Mijn naam is Freddy Nieuwenhuis en voor het komende uur zijn er heel veel liedjes ingezonden door Anne Fleur Nieuwenhuis, Germa Nieuwenhuis, Dita Nieuwenhuis, Jan Bonthuis, Martin Orten en René en Daniela op Dijn. En ben je benieuwd welke liedjes voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Tja, en hoe kan je een Franse special beter starten dan met een Frans liedje?

En Anne Fleur die zegt over dit nummer: toen ik hoorde dat het thema Frankrijk zou zijn, toen dacht ik gelijk aan K3 met Frans Liedje. Dit nummer is uitgekomen op 6 oktober 2003 en het is de derde single van het album Oya Lele. Onlangs heeft de originele K3 48 reunieconcerten gehouden. En hiervan is een live album uitgebracht en daarom hoorde je de live versie van Frans Liedje. Het volgende liedje is uitgezocht door Germa. In 2003 tekent Maurice Monet een platencontract bij AAA Music en begint hij samen te werken met producer Edwin van Hoevelaak. Een gedeelde passie voor Franstalige muziek zorgt voor boordevol inspiratie voor Maurice, waardoor klassiekers in de mum van tijd omgetoverd worden tot prachtige nieuwe Franstalige evergreens. Luister maar eens naar La Réconciliation.

Maurice Monet met La Réconciliation. Ja, en een goed verstaande die hoorde hierin natuurlijk De Verzoening van Frank Boeien. Eight Wonder is een Engelse band opgericht in 1983 in Londen door Jamie Kensett en zijn zus Patsy. De band beleefde haar eerste grote successen in Japan en Italië tussen 1985 en 1987. Een jaar later breken ze eindelijk door in thuisland het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. En dankzij de hit I'm Not Scared, geschreven door de Pet Shop Boys. Speciaal voor deze aflevering ga je luisteren naar de Franse versie J'ai pas peur.

Eight Wonder met J'ai pas peur. Dat is de Franse versie van I'm Not Scared, de hit geschreven door de Pet Shop Boys. Daniela op Dijn heeft gekozen voor La Ballade des gens heureux van Gérard Lenormand. Gewoon omdat het een heel vrolijk nummer is. Het liedje gaat over verliefdheid, liefde zijn relaties, het zomergevoel en de liefde voor muziek. Alleen van de titel word je al vrolijk. Dan hoef je nog geen noot gehoord te hebben. De ballade van de gelukkige mensen. In 1976 bereikt de single de tweede plaats in de top 40. En het liedje staat symbool voor het blije gevoel dat de meesten onder ons krijgen van de zomer.

Gérard Lenormand en La Ballade des gens heureux, uitgekozen door Daniela Opdijn. Jan Bonthuis heeft gekozen voor het nummer Désenchanté van Mylène Farmer. Dit liedje komt van het album L'Autre uit 1991. Mylène heeft een mooie stem en er is bij de single ook een fraaie videoclip gemaakt die kijkt als een speelfilm. Wat je hoort is het origineel en die is stukken beter dan de slappe cover van Kate Ryan.

Mylène Farmé en Désenchanté. En net via de app kreeg ik te horen dat dit betekent ontevreden. Ja, en er was ook een reactie van deze muziek. Word je wel een vrolijke Frans? Nou, het is allemaal weer heel erg prachtig wat er binnenkomt. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Ja, als je zo'n programma maakt en je zet het uit van stuur mij je nummer in. Wat je leuk vindt qua Franse muziek of iets wat met Frans te maken heeft. Ja, dan kun je natuurlijk van alles verwachten. En dat heeft Martin Otten natuurlijk ook gedaan. Het volgende liedje sluit heel goed aan bij het thema van vanavond. Het gaat namelijk over de Franse revolutie. Mea culpa a sa ira van Gojira en Marina Viotti. Martin had nog nooit van deze Franse metalband gehoord, totdat ze bij de opening van de Olympische Spelen in 2024 dit mea culpa ten gehore brachten. Hij zegt, ik was er van onder de indruk en hun stijl doet me denken aan onze Nederlandse epica.

Gojira en Marina Viotti met Mea Culpa a Saira. Ja, dat was de bijdrage van Martin Orten. Ja, en hij had natuurlijk ook niet iets anders kunnen bedenken wat zo goed bij Martin Orten past. De luisteres van het volgende nummer gaat terug naar haar middelbare schooltijd, naar de introductiedagen in de eerste klas HAVO van de RSG in Epe. Ze heeft dan voor het eerst Frans van meneer Vosselman. En het nummer Isabelle, je t'aime van Les Poppies hoort ze dan voor het eerst en ze kent het nog steeds uit haar hoofd. Voor meneer Vosselman heb ik altijd een zwak gehouden. Aldus Dita Nieuwenhuis.

Les Poppy en Isabelle, je t'aime. Ja, en die kennen we natuurlijk ook allemaal nog van Non, non, rien n'a changé. En later nog van Lenny Koeren met Visite. Elke maandagmorgen tussen 8 en 10 uur is die te horen bij RTV 794 met het muziekprogramma Popcorn. Ik heb het over René op Dijn. En voor de special van vanavond heeft hij Kraftwerk uitgezocht. En dat is natuurlijk geen Franse band, maar voor de Tour de France, die momenteel gereden wordt in Frankrijk, hebben ze wel een nummer geschreven, getiteld Tour de France. Oh.

Kraftwerk met Tour de France. Ja, en de renners die zijn alweer een mooi eindje onderweg. Het tweede nummer waar ik aan moest denken voor de special van vanavond is C'est la vie van Chez Special. De single is op 6 december 2024 uitgebracht en de boodschap van het lied draait om de acceptatie van de hoogte- en dieptepunten in het leven. Het leven gebeurt, shit gebeurt, mensen sterven, geliefden vertrekken en soms blijven dromen gewoon dromen. Aldus frontman Joshua Nolet van Chez Special. En dit nummer is uitgekozen door Anne Fleur.

Chef Special en C'est la vie. Gemma heeft ook nog een tweede nummer uitgezocht. En het toeval wil dat dit een nummer is van Kate Ryan. Hallo Jan Bolthuis. Namelijk Ella Ella. Oorspronkelijk is het nummer geschreven door Michel Berger, een hommage aan Ella Fitzgerald en gezongen door Franz Gall in 1987. In Oostenrijk en Duitsland komt het op de eerste plek in de hitlijsten, in Frankrijk plek 2 en in de top 40 komt het niet verder dan plaats 30. In 2008 brengt de Belgische zangeres Kate Ryan er een uptempo Eurodance versie van uit die de tweede plaats in de top 40 bereikt.

Kate Ryan met Ella Ella. En dat was de tweede keus van Germa. New York City Boy van de Pet Shop Boys is een single uit 1999 van het album Nightlife. Het is een disco-nummer met een zomers geluid. En in veel Europese landen wordt het een hit. Op verzoek van EMI Frankrijk nemen de Pet Shop Boys een Franse versie van het nummer op, met de Franse tekst geschreven door Jérôme Soligny. De versie met het refrein in het Frans en de coupletten in het Engels verschijnt in 2003 op de 2 CD Pop Art The Hits, om het album in Frankrijk te promoten. De volledige Franse versie wordt voor het eerst uitgebracht in 2017 op de 3 CD Nightlife Further Listening 1997-2000. En die ga je nu horen.

0: Ja, dat waren de Pet Shop Boys met Paris City Boy. Frans Duits is geschreven door Arno Krapman, Billy Dans, Dennis Voekens en Donny. De titel is een verwijzing naar de naam van de zanger Frans Duits en de talen Frans en Duits. Het idee voor het nummer komt van rapper Donny, die beseft dat hij geen Frans of Duits kan spreken, maar wel een Frans Duits kent.
1: Het ging te snel.

Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Mogelijk wordt de volgende special een Duitse. Laat maar weten wat je daarvan vindt. Reacties via de app of via de e-mail naar detweesprong@hotmail.com. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is het programma Popcorn te horen bij RTV 794 met René op Dijn. Hij heeft daar volgende week een Anouk special waar je onder andere de singles van het album Together Alone voorbij hoort komen. Daarnaast hoor je welke muziek haar ouders draaiden. En ook vertelt René over wat ze zong in coverbands. En welke muziek van anderen vindt Anouk zelf mooi? Luister komende maandag naar Popcorn met René op Dijn. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week.

Ja. En toen zou er een... Kijk. Een jingle, of een eindtune moeten starten. Dat ging dus niet. Komt hij alsnog?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Hallo, dit is een uur lang. Het programma met heel veel disco, soul, funk en dance uit de vorige eeuw. Hits in een ander jasje, omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren namelijk allemaal langer dan 5 minuten. Mijn naam is Veen Nieuwenhuizen en geniet van een uur lang de leukste lange versies. Te beginnen met Rabbi Jackson. En dat is de artiestennaam van Maureen Rellette Jackson. Ze is een Amerikaanse zangeres en het oudste kind van de familie Jackson. Ze is de zus van Michael en Janet.

Op 34-jarige leeftijd komt haar debuutalbum Centipede uit. Het album bevat nummers geschreven door Smokey Robinson, Prince en haar jongere broer Michael, wiens bijdrage, de titeltrack Centipede, de meest succesvolle single wordt. Uit de 70's komt The Monster Orchestra en dit is een Amerikaans disco-orkest onder leiding van John Davis. Van het album The Monster Strikes Again uit 1979 komt het nummer Love Magic.

John Davis is een Amerikaans disco-producer, arrangeur, bandleider, liedjeschrijver, tv-tune-componist, multi-instrumentalist en zanger. Ja, en je kon zo juist luisteren naar Love Magic van John Davis met zijn Monster Orchestra. Terug naar de top 40 en dan gaan we naar de top 40 van 8 augustus 1981. More Stars, ook verschenen onder de naam Stars on 45 Volume 2, is een medley van Stars on 45 uit 1981. Het is de tweede hit die Jaap Egmond onder deze naam uitbrengt.

single is samengesteld uit nummers van de Zweedse band ABBA. Deze nummers vormen het laatste gedeelte van de 12-inch-single. Hieraan vooraf gaan nummers van andere artiesten, zoals The Temptations, The Rubettes en The Mamas en de Papa's. In de Ben Liberant mix vanavond nummer van MC Mike G en DJ Sven. En dat zijn Lucien Witteveen en Sven van Veen. Zij ontmoeten elkaar in 1986 in een discotheek in Hilversum. En ze besluiten samen een demo op te nemen van een hip-hop versie van het nummer Holiday van Madonna. Deze wordt onder de titel Holiday Rap uitgebracht.

York City, and we take a little piece of Amsterdam. Oh.

De productie is in handen van Benny Brandt en de track wordt een nummer 1 hit in 34 landen, waaronder Nederland. En het is weer tijd voor een track van de Pet Shop Boys. Where the Streets Have No Name, I Can't Take My Eyes Off of You is een single van hun. Het nummer is een samenvoeging van U2's Where the Streets Have No Name en van Frankie Valli's Can't Take My Eyes Off of You.

Can't Take My Eyes Off You is het meest bekend in de 1982 discoversie van The Boys Town Gang. Ik draaide de Pet Shop Boys met Where the Streets Have No Name and I Can't Take My Eyes Off You. En dan de extended version. Gaan we door met een hard to find nummer. More, More, More is de titel van het eerste studioalbum van de Andrea True Connection. Het album komt in 1976 uit nadat de titeltrack een succes was in de hitlijsten. Van het album komt het nummer Fill Me Up Heart to Heart.

4 van de 5 tracks op het album More More More worden uitgebracht op single. Fill Me Up Heart to Heart is de enige track van het album die niet op single verschijnt. Toch maakt Tom Moulton er een mix van. En het laatste nummer van vanavond is een dance classic. Bernard Wright is de zoon van de bekende soulzangeres Roberta Fleck. In 1981 tekent hij zijn eerste platencontract en brengt hij zijn debuutalbum Nard uit. In 1983 gevolgd door Funky Beat en in 1985 door Mr. Wright. Volgende week een nieuwe aflevering met veel dance classics uit de jaren 70 en 80. Tot dan!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilar had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater. En koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: If I put the peace. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

feeling. You got to get that. You give me fever and a cold sweat.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden.